0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege de voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd in Miami vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. En het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Hij verwacht ook niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 woningen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers voor Shakira waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met ook kans op onweer. In de rest van het land droog en het is 10 tot 15 graden. In de ochtend begint het droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook weer kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Zona.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig nog niet terug. Niemand raakte gewond. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er altijd nog veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. En de Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde zware regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. De ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Zon.

Sisi ya u, ya sama kosa. Amuna yeye, koma, sama kosa.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft nu gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor lokale ondernemers. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand in Rio. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als tweede geëindigd. Kimi Antonelli werd eerste en start daarom vanavond vanaf pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. En dat is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe wat buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook weer kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle Topper, dankjewel. Ik zag al wat bliksem toen ik onderweg was naar de studio. Het was wel mooi, maar tegelijkertijd ook heel eng. Stay safe out there.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
8: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus.
7: Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
12: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Jouw voorbereiding voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.

0: bij de verfzaak.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.

0: Ik wist niet dat ik een mannelijke, akoestische, bijna fluisterzachte, maar toch stevige versie van Tina Turner nodig had, tot hij ineens heel onverwacht mijn shuffle binnenkwam.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Bannas.
0: Goedemorgen, topper. Hopelijk zonder zorgen. Je luistert naar NPO Radio 2. En ik heb het over de cover van The Best door Nicotine Dolls.

het nummer even dichterbij komt. Maar dan zachter en persoonlijker. Ja, ik moet zeggen, ik kende de band nog niet. Maar soms vindt muziek jou precies op het juiste moment. En dit was precies het juiste moment. En om die reden draai ik het origineel als mijn deeltrack van vandaag. En in de tussentijd wil ik weten welke deeltrack wil jij horen en waarom. Laat je horen via de NPO Luister-app. Ook als je trouwens een non-muzikale mededeling wilt doen, is dat ook allemaal welkom via dezelfde weg.

0: Pearl Jam, Just Breathe. Niet vergeten uit te ademen. We willen niet dat je ineens gaat flauwvallen of zo. Via de NPO Luister-app kun je van alles en nog wat laten weten. Zo vraagt Daniel, hallo, wie is de DJ van vandaag? Dus ik reageerde via de chatfunctie terug. Ik zeg, hoi, Tanna, is aangenaam. Ben je single? Ik had niet gereageerd, want er kwamen ook andere berichten binnen. Je bent boos zeker? Je bent boos, hoezo reageer je niet? Ja of de nee? Gewoon zeggen. Sorry hoor. Ik ben single, ja. Single, ja. Ik hou wel van albums. Even kijken. Sarah die zegt, goedemorgen. Ik ga even hardlopen vandaag en een poging wagen om voor de regen te zijn. En het voelt opeens als zomer. Het regent en het voelt opeens als zomer. Oké. Succes, Sarah. You got this. En Jennifer die laat weten dat ze gisteravond de eerste spin van het jaar heeft gespot in haar huis. En ze zegt, ik hou van dieren, maar die beesten krijgen een enkeltje riool. Ze krijgen geen enkeltje riool. Die spin zit nu in jouw huis. Het is zijn huis. Jij krijgt een enkeltje naar de riool.
1: De deeltrek.
0: De toon is gezet. Goedemorgen, topper. Welke liedje zou je heel graag willen horen via de NPO Luister-app? Kan je dat laten weten?
2: Goedemorgen, Tanas. Mijn deeltrek is Thank You For The Music van ABBA. Want muziek, dat geeft heel veel vreugde in het leven. En ook is je ook emotie gewonnen. En laatst had Jan Willem start op. Die had de laatste 2000ste uitzending. En die had, toen heb ik het ook aangegeven. Ik dacht, nou, de Thank You For The Music. En dan live versie. Nou, maar ze hebben het niet gedraaid. Dus, misschien nu een kans.
0: Ik kan niet geloven dat we op een zondag Jan Willem start op 2000ste uitzending, die volgens mij alweer een paar uitzendingen geleden is, nu moeten vieren. Weet je wat ik zo mooi vind? Er zijn meer luisteraars die dingen bij Jan Willem aan het proberen zijn. En als Jan Willem dat... Jan Willem is populair, hè? Die krijgt echt tienduizenden appjes en zo. Maar wij zijn wat minder populair. Duh, we zijn Tannas, wie is dat? En dan heb je dus dat mensen dan komen bij mij met kan jij het dan doen? Minou is ook iemand. Ze stuurt altijd hele leuke wijsheden elk weekend. Die hoor je ook vaker in de show voorbij komen. Maar die is ook begonnen omdat Jan Willem die wijsheden niet heeft gedraaid. Dus het is echt een soort van, dit programma is een soort van, bij Jan Willem lukt het niet. Dus dan gaan we het bij haar proberen. Het ergste van alles is nog, het lukt je ook nog. Ik heb alleen niet de live versie van Thank You For The Music. Maar deze is dus voor Jan Willem op een zondag die op één oor ligt. Maar Jan Willem, gefeliciteerd.
3: I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.
0: Precies.
3: If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent

Robin S. Love for Love te horen hier op 2. En daarvoor een deeltrack speciaal voor Jan Willem. Die dus kennelijk aan het aftellen is naar zijn 2000ste uitzending. Ik moet zeggen, ik hoorde die memo dus van hij heeft zijn 2000ste uitzending gehad. Dacht ik, ja, maar dat kan toch. Hoe heb ik dat gemist? Dat moet toch altijd heel groot uitgepakt zijn. Want top 2000, 2000ste uitzending. Jan Willem, hij is een icoon. Ik hou van die man. En samen met natuurlijk Jeroen Kijk en de Vechten, dat zijn gewoon twee iconen. Dus ze verdienen het gewoon om een plaatje voor aan te vragen. Maar ik dacht al, hè, hoezo heb ik dat gemist? Ik heb de laatste tijd echt. Ik denk, leef ik onder een steen of zo? Wat zie ik nou allemaal niet? En Minneke die zegt gisteren pas ook de tv-uitzending van Jan Willem en Jeroen gezien. Steen en keigoed, wat een tv-persoonlijkheden. En zo is het. Je kan niet genoeg liefde aan die twee geven. Ze staan elke dag intens vroeg op om een mooi programma neer te zetten. En dan vind ik ook gewoon, ja, dan moet je ze ook gewoon even een compliment geven. Ze reageren niet meer op mijn appjes, dus ik moest wel wat aardig zeggen.

Don't answer me. Nee, dat moet je niet doen bij mij. Dan ga ik je bellen. En dan ben ik al heel verdrietig. Je moet me altijd antwoorden. Ik hou er niet van. Ik ben zelf iemand, soms kost het me echt uren om terug te antwoorden. En dan moet ik heel lang nadenken wat ik ga zeggen. Maar als je geen antwoord geeft aan mij, uren... Ja, dan word ik wel een wandelende rode vlag. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Weet je waar ik ook eerlijk over ben? Dat ik Snapchat en Instagram filters iets te vaak gebruik. Ja, ik weet het. Ik schrik gewoon soms van mijn eigen hoofd. En geloof me... Daarmee haal ik in ieder geval Annemieke's A-lunch niet. Uiteraard niks ten nadele van mezelf. Maar zonder filter is het soms lastig te geloven dat je dit echt bent. Tot je in de spiegel kijkt en je rimpels een dieper profiel lijken te hebben dan je autobanden. Was ik eergisteren nog niet 16? Hoezo ben ik ineens geen 16 meer? Alsof er ineens een platenspeler naald wordt opgezet en I Will Survive begint te spelen. Wat gebeurt hier allemaal? En eigenlijk is er niks mis mee. Al die rimpels die laten namelijk zien dat je leeft. Dat je het privilege hebt om ouder te worden. Maar ja, het is ook gewoon leuk om je eigen leed om te zetten. En ik vermaak gewoon heel graag liever mensen met dit soort dingen. Ja, wel met een dubbele agenda. Want als iemand anders er ook om kan lachen, ja, dan krijgt hij ook weer rimpels. Zie je wat ik daar aan het doen ben? Nu zijn we allebei de Sjaak.

Triggerfinger. I Follow Rivers storen hier op NPO Radio 2 tijdens de thee van Tannas. Komt een mooi bericht binnen van Anja. Toen ik het net had over leeftijd en dat ik een beetje schrok toen ik in de spiegel keek en dingen zag waarvan ik niet wist dat die er ineens waren. En Anja die zegt: Tannas, age is nothing but just a number. Het leven is een feest, je moet zelf de slingers ophangen. Elke rimpel, net als littekens, hebben hun eigen verhaal. En je hebt de meest jaloersmakende beroep, en dat is muziek draaien. Het leven kan niet zonder muziek, en zonder muziek geen emoties. En zo is het ook, je hebt hartstikke gelijk, supermooi. En Menneke die zegt, als ik in de spiegel kijk, valt het best mee. Misschien moet ik naar Pearl toe, ik weet het niet. Foto's geven de harde werkelijkheid weer. Maar ja, dat is niet erg, de rimpels zijn verdiend en voorgeleefd. Prachtig. Er komt ook een soort van grap binnen. Ja, er zijn verschillende soorten mensen in het leven. Joost die zegt even als onderzoek: wat gebeurt er met een aardappel die je heel lang alleen in een mandje laat liggen? Precies, hij wordt rimpelig, toch? Dit is het moment dat je mag lachen. Heeft er iemand gelachen? Geef niet, niemand lacht ook om mij.

0: is NPO Radio 2.
1: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
16: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
0: Radio 2.
17: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan de 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. Bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. De oorzaak van de brand in Hoogeveen is nog onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek te krijgen op het strand. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend in het oosten wat zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ismael, topper. Dankjewel.
19: Ster. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Sam Sparrow, Black and Gold, te horen hier op NPO Radio 2. Welke mooie of bijzondere gebeurtenis heb jij iemand anders zien meemaken die jou echt blij maakte?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ieder weekend bespreken we spraakmakende onderwerpen. En vandaag kom ik op deze omdat mijn twee vriendinnen na een miskraam nu allebei te horen hebben gekregen dat hun zwangerschap, mashallah, goed gaat. In Amerika er nu mensen op social media laten zien dat ze verlaten honden redden en het goed gaat met die honden. En ja, ik heb gehuild bij het zien van die beelden. En mensen op straat meer lijken te glimlachen. Of dat nou door de zon komt, of de wereld om ons heen ons aanmoedigt om het beter te doen dan zij, het maakt me blij. En jij? Welke bijzondere of mooie gebeurtenis heb jij iemand anders zien meemaken die jou echt blij maakte? Laat je horen via de NPO-lijsten-app. Dat kan je doen door een berichtje te typen. Mocht je het spannend vinden om een audiobericht te sturen. Maar

0: Sonmieu, Dark Before the Dawn, te horen hier op 2. Vandaag hebben we het over welke mooie of bijzondere gebeurtenis jij iemand anders hebt zien meemaken, maar wat jou wel echt blij maakte.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Via de NPO Luister-app komt er onder andere een bericht binnen van Jo. Die zegt, ik ken een man die hier in Groningen op straat leefde en inmiddels zijn leven weer op de rit heeft gekregen. Deze man die heeft nu een baan, een woning, een paar poezen en is iedere dag zo ontzettend dankbaar. En dat maakt mij ook heel erg blij. Het geeft hoop, want ook al lijkt de situatie waarin je zit uitzichtloos, eruit komen, hoe moeilijk het ook dat je denkt dat er is, dan gaat je toch lukken. Het geluk van anderen kan je zo blij en hoopvol maken. Prachtig bericht. Dank je wel. Ook een wat dieper bericht, met een laagje moet ik zeggen, van Mark. Die zegt, ik ben blij dat mevrouw afstand heeft genomen van de invloed en kritiek van haar zus. Dat geeft haar zoveel meer rust, zelfvertrouwen en vrolijkheid. En dat maakt mij ook heel gelukkig. Weet je wat het is met bloed? Zij zijn soms de personen waar je het minst van verwacht dat ze je kunnen kwetsen of kunnen raken. Maar soms is het beter om de liefde te zoeken in mensen die niet van jouw bloed afkomstig zijn. Want die mensen kunnen jou juist wel geven wat jij nodig hebt. Die rust, die vrolijkheid, acceptatie dat jij mag zijn wie je bent. Zoveel belangrijker dan dat je de titel bloed of familie hebt. Wat is dat waard als diegene jou niet kan accepteren of respecteren? Dan kan je dat beter halen uit mensen die dat wel kunnen en dan niet van jouw bloed zijn. Weet je, dat kan nog altijd bloed worden qua gevoel dan in ieder geval. Mooi. Heel erg mooi. Dank je wel. Loek die stuurt ook wat leuks. Die zegt, mensen die bij ons voorbij komen fietsen en dan genieten van onze boomgaard. Dat maakt mij blij. Het zijn de grote dingen. Het zijn de kleine dingen. Het zijn de zware dingen. Soms de minder zware dingen. Alles kan wat jou blij kan maken. En mocht je niks te binnen schieten, kijk dan een beetje om je heen. Wie weet word je dan toch nog blij van andermans geluk.

0: superleuk. Ik krijg een foto binnen van Henri in de NPO-lijsten-app met Tadas. Je hebt het over wat anderen meemaken wat jou blij maakt. Ik heb dit ontdekt, Tinder voor honden. Op naar kwispeldates. En dan zie je een foto van een hond. En die hond heet Lisa. En het is volgens mij zo'n labrador, zo'n schattig hondje. En dan kan je zeggen like of pass. Oh, wat grappig. Ik wist helemaal niet dat bestond. Het heet ook echt kwispeldate. Wat geweldig. Tinder voor honden. Maar ik vind het ook wel weer heel zielig dat je ze gewoon kan afwijzen, die honden. Maar geniaal, dankjewel. Kijk, je hebt ons ook blij gemaakt. Ik hoop dat ik een heleboel mensen ook blij kan maken met het weer. Want vanochtend is er nog wat zon, maar dat is vooral in het oosten. Vanuit het westen volgen nieuwe buien. En vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt 20 graden. Noord en zuid, die mogen het zelf bepalen. Gaan we over naar de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Sidney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Thomas, goedemorgen. In Hoogeveen is vannacht een grote brand uitgebroken. Die ontstond waarschijnlijk doordat een auto in brand vloog onder een carport. En het vuur sloeg vervolgens over naar twee woningen. De brand is inmiddels wel onder controle, maar 8 bewoners van Hoogeveen kunnen voorlopig niet terug naar huis vanwege de schade. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werd op dat moment ook schoten gelost. Er is nog niemand voor opgepakt. In Frankrijk zijn gisteren tienduizenden mensen afgekomen op een illegaal feest. Dat werd gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse politie zegt dan ook dat het hartstikke gevaarlijk was. Er zijn tienduizenden mensen opgepakt. En teleurgestelde blikken in Amsterdam-Noord, het stamcafé van de buurt, het Sluisje, moest ineens van de gemeente de bankjes tegenover het café weghalen. Ze staan er al 30 jaar, maar volgens de gemeente mochten ze er sowieso al niet staan.
2: Ja, dan zijn ze wel 30 jaar laat om dat te constateren dat hij er niet mocht staan. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen.
1: Ja, de cafébaas is er dus niet blij mee en bewoners laten het er ook niet bij zitten.
3: Het is gewoon jammer. Dit is Amsterdam op zijn smalst, misschien Nederland op zijn smalst. Die tafels staan er al heel lang, willen we gewoon terug hebben. Ik denk dat de boodschap moet zijn.
1: En ze zijn daarom een petitie gestart om de bankjes terug te krijgen.
0: Ik vind het wel mooi dat ze heel Nederland betrekken over die bankjes.
1: Dat het een probleem van...
0: Ja, dat het van Nederland is.
1: Ja.
0: Ja. Weet je, zullen we die petitie tekenen, hebben ze er 3 bij?
1: Ja.
0: Ja, gaan we doen. Sidney Topper, dankjewel. Zometeen kun je een thee van Tannas autogeurhanger winnen als het jou lukt om met dit spel mee te spelen. Ja, het is lastig hoor. Je moet er doorheen prikken. Goed luisteren, want er zijn 3 prachtige tracks gepakt en vanuit het Engels op een haast onherkenbare manier naar het Nederlands vertaald door Google. Als het je dan toch lukt om minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan is die thee van Tannas autogeurhanger van jou. Mocht je denken, oh, ik wil eigenlijk wel een beetje weten waar ik aan toe ben, Tannas, hier is alvast een voorproefje.
4: Want dit is een spannend verhaal avond. Want dit is een spannend verhaal avond.
0: Meespelen kan door het woord lach in te sturen via de NPO Luister-app.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, te horen hier op NPO Radio 2. Nou, ik denk dat iemand zo meteen geen silence gaat enjoyen, maar het geluid van...
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Danique.
3: Goedemorgen.
0: Danique, ja. Vertel, waarom heb jij een associatie met...
3: Omdat ik schaapsherder ben, dus ik ben me aan het klaarmaken om naar mijn werk te gaan.
0: En hoe ziet een dag van een schaapsherder eruit?
3: Nou, vandaag mag ik veel netten gaan zetten. Dus het is niet zo'n droombaan als die wat veel mensen denken.
0: Wat denken veel mensen dan?
3: Dat je een beetje de hele dag op de hei zit, maar dat is toch niet helemaal hoe het zit.
0: En wat moet ik me voorstellen bij netten zetten?
3: Nou, we hebben natuurlijk veel met de wolf te maken, dus ik moet een net van 1,20 meter hoog zetten. En die waar de schapen dan in staan, zeg maar, waar ze in kunnen begrazen.
0: Ah, en waar ze dan veilig zijn, bij wijze van. Oké, is dat veel werk?
3: Dat is best wel veel werk, ja. En dat is ook wel zwaar werk, maar ik vind het wel heel leuk.
0: Ik ben blij dat jij in ieder geval voor de schapen zorgt en op deze manier ook je werk uitoefent. Je bent 20 jaar. Hoe ben je eigenlijk bij dit beroep gekomen?
3: Ik heb via een stage voor mijn opleiding ben ik hier gekomen en heb dit zo afgemaakt.
0: Wat leuk.
3: Ik ben hier gebleven. Ja.
0: Ja, en dit wil je de rest van je leven ook blijven doen?
3: Zou ik wel heel leuk vinden. Ik weet niet of ik dat kan, maar...
0: Nou, waarom zou je het niet kunnen?
3: Nou ja, het is fysiek wel heel zwaar. Dus op een gegeven moment dan haak je wel af, denk ik.
0: Nou, je hebt girl power, hè? Je hebt gewoon die girlspierballen. Jij kan dit gewoon. Ik geloof in jou. En ik zie jou ook eigenlijk dan ook met een eigen boerderij... en dan met je eigen diertjes en zo. Ik zie jou dat wel doen.
3: Ja, dat is ook wel mijn droom, ja.
0: Kijk, zie je, dat zei ik al. Nou, wat leuk. En je speelt mee met even Google Vertaal. Eens even kijken of je muzikaal ook zo goed bent in muziekdingen raden. Nou, het werkt als volgt. We hebben Google en die heeft 3 fragmenten vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. En dat heeft hij op een hele nare manier gedaan. Dus als het jou lukt om daar doorheen te prikken en minimaal 2 van de 3 correcte raden... dan ga je er vandoor met een T van Tannas autogeurhanger. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Het is allemaal zo vertrouwd, schatje. Hoe noem je het? Stom of is het traag? Misschien is het nutteloos. Maar er is een schattiger woord voor ik weet het man. Kind, waarom kom je altijd naar me toe rennen?
3: Mens, child?
4: But there's a cuter word for it. I know. Mens, child.
0: Ja! Carpenter is inderdaad correct. De eerste is binnen, komt de volgende.
1: Want dit is een spannend verhaal. Spannend verhaal, avond. Er is geen tweede kans tegen dat ding met 40 ogen. Meisje, spannend verhaal. Spannend verhaal, avond. Je vecht voor je leven in een moorddadige spannend verhaal vanavond.
3: Oh ja, die hoorde ik net ook al. Want toen was ik ook al heel hard aan het denken. Maar ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee? Gaan we deze laten?
3: Ja, ik denk het.
0: Ja.
3: Nou, zeg.
0: Ja, spannend verhaal is dus een thriller. Vandaar dat hij dus zo letterlijk vertaald is. Ja. Michael Jackson dus, geef niet. De laatste kan beslissen of jij er vandoor gaat met de jackpot... of dat je alleen een troostprijs krijgt. En dat is dat je 1 van de 3 liedjes mag uitkiezen... die we in zijn volledigheid gaan draaien. Komt-ie.
1: Het rode licht niet aan te doen. Die tijd is voorbij. Je hoeft je lichaam niet aan de nacht te verkopen.
3: Ik zit even te denken, want... nee, ik denk dat... Het zit in mijn hoofd, dat weet ik zeker, maar ik kan het niet uithalen.
0: Als je hoort, denk je, oh nee, Fox!
3: Ja, precies.
0: Ja,
3: ik heb hem betaald en ik weet
0: wat
3: het liedje
0: is,
3: maar ik weet
0: het
3: niet.
0: Ach, geef niet, het is inderdaad fout. De Police met Roxanne. Ja, je hebt er 1 goed, dat betekent dat je alleen een troostprijs krijgt. En ja, het thema van vandaag is trouwens lach, want de 3 nummers in het spel zijn allemaal nummers waar een lach in voorkomt. Welk van de 3 mag ik voor je draaien?
3: Nou, ik vind de laatste wel leuk, denk ik.
0: Ja, de Police, daar ga je voor. De Police komt er voor je aan met Roxanne Topper. Dankjewel voor het meespelen en meh.
3: Jij bedankt.
0: Can I get a meh?
3: Meh.
0: Meh. Meh?
3: Meh.
0: Meh.

0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ik hoop dat je op een plek bent in Nederland waar je lekker kan genieten van de zonnestralen en zo niet. Ach, weet je, het is voor je het weet ook gewoon weer zomer. En daarnaast gewoon weer kerst en top 2000 tijd. Nu nog niet.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Hannah May en Bluff met Ik Ben...

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
2: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Zometeen hoor je Sixpence None the Richer met Kiss Me. Die was voor Sydney Dijkers. Die gaat het NOS-journaal namelijk even zo. Van 8 uur.
6: Nou, wat lief.
5: Voelde je hem?
6: Ja, ik voelde hem. Hij kwam goed aan. Ja. Goedemorgen, Tannas. De VS is van plan om nog veel meer militairen terug te trekken uit Duitsland. Gisteren werd duidelijk dat het om 5000 militairen gaat. Maar volgens president Trump zijn het er nog fors meer.
7: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
6: Nou, hoeveel meer precies, zei de Amerikaanse president alleen niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om militairen terug te trekken kwam nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Geschiedenis- en maatschappijleerdocenten krijgen geregeld reacties en vragen van leerlingen met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Stories. Volgens de leraren speelt sociale media een grote rol en zien hun leerlingen daar steeds vaker informatie die niet klopt. Bijvoorbeeld dat er veel minder Joden zouden zijn vermoord tijdens de Holocaust. Docenten zien dat hun leerlingen daar in de klas vaker vragen over stellen. De zware buien van gisteravond hebben op een aantal plekken voor overlast gezorgd. Omdat de grond erg droog is, werd het water slecht opgenomen en kon er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Limburg leek het alsof het gesneeuwd had. Er lagen daar flinke hagelstenen op de straten. En in de plaats Amerika viel een boom op de weg. En Ajax heeft gisteren gelijk gespeeld tegen landskampioen PSV. De Eindhovenaren stonden lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren.
8: En dan Gods, ja, raak! 2-2, toch Mika Gods met een belangrijke goal. In een wedstrijd waarin hij het heel, heel graag wilde laten zien. Waarin daardoor ontzettend veel misging. Maar nu toch van grote waarde. 2-2.
6: En er waren nog meer wedstrijden gisteren. NEC Telstar eindigde in 1-1. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Excelsior won verder van Groningen met 3-2. En NAC verloor met 2-0 van FC Utrecht. En daardoor is het bijna zeker dat NAC degradeert. Het weer, vanochtend nog wat zon, vooral in het oosten. Maar vanuit het westen volgen al nieuwe buien. En vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Sydney Topper, dankjewel. Jo.
9: Ster. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
11: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag vandaag bij Avro Tros op NPO 1.
10: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard-Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
18: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: Een heel goede morgen, hopelijk zonder zorgen. Dit is NPO Radio 2 en je hoorde de Cooks met Mr. Maker. Bijna elke zondag geven we je kijktips, dus mocht je niet weten wat je wil kijken met het onweer als achtergrond, ik heb 3 bestaande Netflix-series voor je, waarvan deze week voor elke serie een nieuw seizoen is verschenen. En ik heb er zelfs al eentje volledig afgekeken. Dus jij kunt zo meteen gewoon heerlijk bingen als je ze gewoon niet kent.
1: Tijd voor tips.
0: Ik ben altijd op jaloers op mensen die een hele reeks van een serie niet hebben gezien en dan zo vol genot nog eruit mogen halen.
1: Nummer 1.
0: Onder andere het nieuwe seizoen van Envidiosa. Vicky die wil voor haar 40ste trouwen, net als de vriendinnen. Maar haar relatie gaat uit en die wens wordt eigenlijk alleen maar sterker daardoor. En ze komt in steeds ongemakkelijke situaties terecht omdat ze de liefde een beetje aan het forceren is. Laten we het daarop houden. Nou, wat de serie ook vooral interessant maakt vanuit mij dan. Je ziet hoe ze groeit als persoon. Hoe ze omgaat met verschillende angsten en diagnoses. Ze komt ook bij een psycholoog langs. En daardoor is het denk ik ook voor veel mensen herkenbaar. Als je bijvoorbeeld last hebt van verlatingsangst, dan kan je echt heel veel van die serie leren. Ik moet zeggen, ik heb meer van haar geleerd dan bij mijn sessies van de psycholoog. En ik heb niet eens verlatingsangst, kun je nagaan.
1: Nummer 2.
0: Ayla die krijgt de kans om een bekende basketbalfranchise te runnen. Wat tegelijkertijd ook haar familiebedrijf is. Het wordt haar alleen niet makkelijk gemaakt. Ze stuntelt regelmatig. Er is weinig vertrouwen in haar vanuit al haar broers met wie ze dit aan het runnen is. En in het tweede seizoen gaat een van die broers, de vorige baas, die dus in rehab zat, haar best wel saboteren omdat hij er nu uit is. Hij is jaloers. Hij denkt, ik wil ook al dat succes en alle aandacht. En ja, al die complimenten krijgen die zij nu ineens krijgt. En die gaat dus eigenlijk een soort komische machtsstrijd creëren. En dat is best wel grappig, oprecht. Die zie je dus in Running Point.
1: Nummer 3.
0: Wil je echt een mix van spanning en drama? Moet zeggen, dit is wel echt mijn favoriet. En deze heb ik dus afgekeken. Perfil Falso. Wauw. Camila, bloedmooie vrouw, die ontmoet via een dating-app de charmante Fernando. En die denkt dan, dit is raak, dit is de liefde van mijn leven. Maar al snel lijkt deze man niet te zijn wie die zegt dat hij is. Haar perfecte romance die verandert in een web van leugens, geheimen, gevaarlijke plottwist. En wat volgt is een steeds donkerder verhaal vol manipulatie, misleiding, expliciete sensuele scènes. Die zijn heel erg leuk, moet ik zeggen. En moord. Nou, het is dus geen luchtige serie en het is absoluut ook niet geschikt om met de kids te kijken. Het doet je namelijk heel erg denken aan 365 DNI. Qua scènes, sensuele scènes. Mocht je die niet gezien hebben, ja, dan kan het je doen denken aan 50 Shades of Grey. Heb je die niet gezien? Dan ken je een andere website.

0: Ik zeg altijd, laat de koffie maar staan. Pak de thee van Tannas op NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.
2: De thee van Tannas.

0: worsteling met verslaving en hoe verleidelijk het kan zijn om de realiteit even helemaal los te laten, ook al weet hij hoe heftig de gevolgen kunnen zijn. Nou, uiteindelijk realiseert hij zich ook dat die momenten, ondanks die tijdelijke aantrekkingskracht, hem eigenlijk alleen maar slechter en een naar gevoel kunnen geven. En online ziet hij overigens ook alweer allerlei leuke verschillende interpretaties van het nummer. En dat vindt hij juist goed hoor, dat vindt hij niet erg. Voor hem moest het ook gewoon lekker open blijven voor luisteraars, zodat iedereen zijn eigen betekenis eruit kan halen. En hij is Cameron Whitcomb. Je hoorde hem net met Medusa op NPO Radio 2. Zometeen hoor je de topsong van deze week. Ruben Heijn en na Lauryn Hill. Doe op.
1: Yo, remember

0: Radio 2 Top Song.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: Dit nummer is eigenlijk net als een goede fles wijn. Hoe vaker je hem hoort, hoe leuker die wordt. En een fles wijn, hoe langer je hem laat staan, hoe lekkerder die wordt. Ruben Heijn, de topsong van deze week. Mijn producer / linkerteen Youssef moet lachen omdat ik geen wijn drink. Maar soms in de zomer vind ik een wijntje wel lekker hoor. Dus ik kan wel lachen. Maar ik vind af en toe wel, ik drink af en toe wel een wijntje. Ja, maar wel met 20 kilo fruit erin. Hoe heet dat ook alweer? Een sangria.
1: Ja.
0: Ja, dat is lekker hoor.
2: Wijn. Ja.
0: Ja, ja, en glühwein vind ik ook lekker in de winter. Kan je wel lachen? Ik ben gewoon een kenner hoor. 2 glaasjes per jaar, ik ben een kenner. Zo direct kun je de shout-out winnen, mits het jou lukt om het verschil op te maken tussen nieuws en lyric. Ja, onze nieuwslezer Sydney Dijkers die gaat een zin oplezen. En jij mag vervolgens raden welke van de twee het is. Nou, we hebben het vandaag kort en krachtig gehouden, net de lengte van mijn producer. Zeg het maar.
1: Ja, het is een hele korte zin. Bestuurdersstoel.
3: Is het nieuws of lyric?
0: Geef je antwoord door via de NPO Luister-app. En wie weet zie je zo meteen jouw naam ook wel op onze Hollywood Wall of Fame, die je kan zien via NPO Radio. Radio2.nl/live of via de NPO Luister-app. Krijg je van mij het weer? Een heleboel mensen die vragen al, Thanos, waarom heb je je jas aan? Ik heb mijn jas aan omdat ik het koud heb, maar ook omdat het weer heel onvoorspelbaar is in Nederland. Want in het oosten is er nog zon, in het westen zijn er al buien. Langzaam gaat het eigenlijk op meer plekken regenen. Waar, weet ik niet, moet je gewoon naar boven kijken. En vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Gaan we over naar de NOS headlines van 8:30.
1: Ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: Dank je.
1: Goedemorgen, Thanos. Ja, president Trump heeft gesuggereerd dat er mogelijk nieuwe luchtaanvallen komen op Iran. In reactie op een vraag van een journalist zei Trump dat dat een mogelijkheid is. Iran heeft deze week nog een nieuw voorstel gedaan voor vrede met de VS. Trump zegt dat hij er binnenkort naar gaat kijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat hij het zal accepteren. Het leger van Israël heeft ondertussen opnieuw mensen in het zuiden van Libanon opgeroepen om te vertrekken, omdat ze aanvallen gaan uitvoeren op doelen van Hezbollah. Er is officieel een tijdelijke wapenstilstand in Libanon, maar alsnog voert Israël aanvallen uit, vooral in het zuiden van dat land. In Rotterdam is gisteravond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. 2 mannen van 18 en 22 zijn ervoor opgepakt. Een groot feest afgelopen avond in Rio de Janeiro. Shakira gaf een gratis concert op de beroemde Copacabana. Zo'n 2 miljoen fans kwamen erop af en gingen helemaal uit hun dak. Ja, de eerste bezoekers waren al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen daar. Het is ook niet voor het eerst dat de grote artiesten optreden op die Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor.
0: Weet je wat zo mooi is aan Shakira? Ik leerde Shakira kennen toen ik, nou wat zal het zijn, 10 jaar oud was of zo. En toen was zij waarschijnlijk wat in de 20 of 30 of zo. Nu ben ik 30 en is zij nog steeds 20.
1: Ja, en ze heeft weer een nieuwe hit. En het klinkt allemaal nog steeds gewoon even energiek als altijd.
0: Ja, prachtige vrouw om te zien en heel getalenteerd. De zin die je net oplas.
1: Ja, die korte zin bestuurdersstoel. Ja, er zat niks qua bestuurdersstoel in het nieuws, dus het was een lyric.
0: Het was een lyric. Welke lyric het is, dat ontdek je zo direct. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Jan, Jeroen, Michel, Alex en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO Luister-app, dan kan je zo meteen jouw naam zien op onze Hollywood Wall of Fame. City Topper, dankjewel.
1: Jo, alsjeblieft.
0: Eerst even wat anders, want je kan ook een Thee van Thanos theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het spelletje werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan, 5 om precies te zijn. Je moet correct antwoord geven op al die 5 vragen. Als dat jou lukt, dan kan je er dus vandoor gaan met een Thee van Thanos theepakket, want met die antwoorden kun je het geheel vormen. Het is een associatie met het woord waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan eigenlijk alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: vul deze uitdrukking aan. Van een puntje, puntje, puntje kermis thuiskomen. Van een puntje, puntje, puntje, puntje kermis thuiskomen. Weet je het antwoord? Laat je nu horen via de NPO Luister-app. NPO Radio 2. De lyric bestuurdersstoel is Driver's Seat van Sniff and the Tears. Die hoor je dus nu hier door je speakers op NPO Radio 2. Geniet ervan.

0: Sniff and the Tears, Driver's Seat te horen hier op NPO Radio 2. Wie ook te horen is, is Leonie.
1: Oh, wat erg.
0: Oh, dat is toch helemaal niet zo erg?
1: Ja, best wel.
0: Wat dan?
1: Nou, omdat ik het niet had verwacht.
0: Waarom niet?
1: Ja, ik denk, ik doe eens een poging. Ja.
0: En toen werd je ineens gebeld.
1: Ja, precies.
0: Ja, weet je wat het is? Sommige stations geven bakken met geld weg. Wij geven gewoon een theezakje weg, weet je? Ja, dat is de kans wel wat groter dat we je bellen, snap je? En minder te verliezen.
1: Dat is het leuke,
0: nee,
1: ja.
0: Nee, ik plaag je maar. Maar vind je het echt heel spannend?
1: Nee, ik vind het niet spannend hoor. Maar ik vind het wel grappig dat ik teruggebeld werd.
0: Ja, nou, ik vind het ook heel gezellig dat je meedoet. Ja. Nou, je doet mee met het geheel waarbij je dus een theezakje kan winnen. En het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kan je het geheel vormen met die 5 antwoorden. Lukt het je niet, dan ben ik genoodzaakt om de lijnen open te gooien. 0811-22 en dan kan iemand anders verder spelen. Gaan we niet vanuit. Op een schaal van 1 tot 5, Leonie. Hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Nou, het ligt een beetje aan jouw vragen, want daar moeten we altijd wel om lachen.
0: Oh, kijk, dat vind ik leuk. Wie is we?
1: Ja. Nou, hier thuis is er nog iemand die meeluistert. Dus.
0: Zo vaag, nog iemand. Mag je diegene wel?
1: Soms is het zo simpel dat je er niet op komt.
0: Ja, maar die iemand hè, die je nu benoemt, vind je diegene wel aardig?
1: Nou, niet altijd.
0: Nee, ja, ik hoor het al. Is het een man?
1: Het is een man, ja.
0: Oh ja, inderdaad. Laten we erover ophouden. Een getal dus tussen de 1 en 5?
1: 3.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Vul de uitdrukking aan van een puntje kermis thuiskomen.
1: Een kouwe.
0: Welke Noord-Hollandse stad is ook de naam van het harde uitsteeksel... op... Wacht even. Wat is er met mijn vraag gebeurd?
1: Ik denk, ik hoor hem niet, maar dat klopte.
0: Nee, klopt. Mijn vraag is weg.
1: Ja.
0: Ik weet niet waarom mijn vraag weg is. We gaan even door naar de volgende vraag. Hoe noem je iemand die graag overdrijft over zichzelf en zijn of haar prestaties?
1: Opschepper.
0: Correct. Wat gebeurt er met ijs wanneer het warmer wordt?
1: Ja, dat gaat smelten.
0: Mijn achterwerk is plat, maar de aarde die is...
1: Bol. Of rond. Ja, rond,
0: ja,
1: bol.
0: Ja. Welke Noord-Hollandse stad is ook de naam van een telefoon? Een telefoon wat je aan je oor houdt.
1: Een stadtelefoon wat je aan je oor houdt.
0: Mm-hmm. Hoe noem je een ouderwetse telefoon?
1: De hoorn, daar zijn we geweest.
0: Ja, oké. Nou, dat was improvisatie. We hadden een andere vraag, maar ik weet niet meer wat ik daar had verzonnen. Weet ik echt niet meer. Maar goed, komen we nooit op terug trouwens. Het geheel mag jij nu gaan raden. De antwoorden die jij hebt zijn koude, hoorn, schep, smelten en bol. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Is het iets met de ijskap of zo?
0: Ja, een ijsje. Nou. Want ja, zodra de zon schijnt is er niks lekkerder dan een korte broek aandoen. Als ik mijn buurjongen tenminste moet geloven. Hij ziet één zonnestraal en hij is half naakt op straat. En natuurlijk een koud bolletje ijs die je snel moet likken voordat hij wegsmelt. Maar ja, kun je geen schepijs uit een bakje of op een hoorntje eten door intolerantie of een allergie? Dan kan je het gewoon simpel zelf maken. Een beetje vruchtensap of limonade in een vormpje. Stokje erin, de vriezer in, boom. En je hebt een ijsje. Topper, je gaat er vandoor met een theezakje. Ben je er blij mee?
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Kijk, fijn. Wat fijn dat je trouwens je duct tape over de mond van je man hebt gedaan. Want je hoort hem gewoon echt niet.
1: Ja.

Mark die zegt via de NPO Luister app, zo'n mooi nummer dit. Fijne zondag. Jij ook een heel fijne zondag. Zometeen hoor je een programma met kwaliteit. En als er een spel wordt gespeeld, dan kent Jeroen sowieso zijn eigen spelelementen. Ik ook trouwens. Maar ik krijg gewoon een blackout als ik dingen ineens weer moet terughalen. Ik weet mijn eigen naam niet eens als ik meespeel met een quiz. En daarom doe ik dus niet mee met de slimste mensen, ook al hebben ze me al 4 keer gemaild. 4 keer. Ik ben dom. Dat doen we niet.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
3: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Even overlaten.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
14: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
18: Het is 9 uur precies in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Met Sidney Dijkers.
19: Goedemorgen Jeroen. De bouw van tienduizenden woningen loopt mogelijk vertraging op door regels rond zogeheten spuitvrije zones, meldt Nieuwsuur. Gemeenten houden 50 meter vrij tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, omdat bestrijdingsmiddelen anders mogelijk een gevaar vormen voor de bewoners van die nieuwe huizen. Vooral aan de randen van steden en dorpen ontstaan daardoor problemen als een boer zijn vergunning om gif te spuiten niet wil inleveren. Sommigen willen überhaupt geen woningen naast het land.
20: Het is natuurlijk wel de vraag van in hoeverre moet op agrarische grond gewoond worden. Hè? Je kunt niet bij alles maar zo 1, 2, 3 omzetten. En dat lijkt wel een beetje te gebeuren nu. Als iemand begint te klagen dat die melkmachine maakt lawaai, ja, dan heb je al een probleem. Hè? Dus die kunnen mijn bedrijfsvoering behoorlijk belemmeren.
19: Gemeenten willen dat er nieuwe regels komen zodat er alsnog makkelijker gebouwd kan worden. President Trump zegt dat hij nog veel meer militairen laat terugtrekken uit Duitsland. Vrijdag werd al duidelijk dat het om 5000 militairen ging, maar volgens Trump worden dat er fors meer. Hij is boos op de Duitse bondskanselier Merz. Hij was kritisch op de oorlog met Iran. Merz zei dat de VS geen strategie heeft in die oorlog en noemde de oorlog ook ondoordacht. De buitenlandse brandweermensen die deze week kwamen helpen met het blussen van de natuurbranden zijn niet meer nodig. Alle branden zijn inmiddels onder controle en de Franse en Duitse brandweer kon daarom weer terug naar huis. En Max Verstappen heeft voor een verrassing gezorgd. Misschien heeft hij zichzelf ook wel verrast, want bij de kwalificatierace op het circuit van Miami eindigde hij als tweede achter Kimi Antonelli. Hij mag daardoor vanavond ook als tweede starten. Het is voor het eerst dit jaar dat Verstappen vanaf de eerste rij start, vertelt commentator Louis Dekker.
1: Blijkbaar hebben ze bij Red Bull Racing het licht gezien, want die auto is een stuk beter. Verstappen zat echt binnen een halve seconde, werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden en staat gewoon op de voorste rij naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris, hij verslaat de McLarens, hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan maar eens een keer voor het eerst doen, namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt.
19: En Jeroen Vrinkel hoeft niet laat op te blijven, want de Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Yes. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien daar. Het weer vanuit het westen, steeds meer bewolking en regen. Vanmiddag trekken er ook veel buien over, met ook onweer. Het is nog wel warm vandaag bij ongeveer 20 graden.
18: Zit niet, dankjewel.
19: Alsjeblieft.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
22: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag vandaag bij AVRO Tros op NPO 1.
23: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
24: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
23: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
24: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
23: Stap je ook in?
25: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
26: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

0: zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: BNN Para.
4: Er is maar één.
5: 15 graden bovenop het Radio 2 Zendmast. Al daar is het bewolkt. Goedemorgen, dames en heren. Zo direct zetten we het weer open. Het officiële Rinkel de Kinkel geluidenarchief.
6: Hallo!

0: Sommige muziek hoort gewoon bij een bepaalde fase in je leven. Ik kan me nog goed herinneren, de fase in mijn leven dat deze plaat een hit was. Dat was ook het moment dat we met de complete radiocaravaan van het radiostation in Montreux waren, tijdens het Montreux Rock Festival. En daar waren heel veel muzikanten en aanverwante artikelen aanwezig. En niemand speelde daar live. Het was wel een live show, maar alles werd geplaybacked. En toen was er eigenlijk één clubje, die kwamen bij ons langs in de studio, en die zongen dus wel live. En dat was dus dit clubje, Crowded Houses. Don't Dream It's Over. Dit was gewoon de normale studio-uitvoering. Ladies and people. Dames en heren, jongens en meisjes. Zondag 3 mei. En we gaan weer beginnen met een lekkere, gezellige, lange Rinkel de Kinkel show. En ik moet zeggen, heel veel beterschap Jesse Spikkerman, want hij is ziek. Voor hem in de plaats, Nicky Terbak.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En met deze prachtige violen gaan wij lekker verder met de rest van de show. Het is vandaag, dat is wel even leuk, de dag van de lach. En die dag die kunnen we natuurlijk niet beginnen zonder deze iconische lach. Dit is natuurlijk Gerard Joling.
1: Ja, iconisch.
0: Iconisch. Volgens mij ook door collega radiostation uitgeroepen tot de lach van het jaar. Hè?
1: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Want hij heeft wel echt de meest markante lach van het Nederlandse medialandschap, denk ik.
0: Behoorlijk herkenbaar. En nog gefeliciteerd trouwens met het behaalde resultaat. Ik kan me ook nog de lach herinneren van een meneer die ooit geopereerd moest worden. Kwam hij bij uit de narcose. En toen moest hij ineens overal om lachen. Kan je die nog herinneren?
2: Oh, maar het enige wat je doet is lachen. En zou het niet leuk hebben gevonden, anders.
0: Ja, dat is echt.
1: Het grappige was wel, zijn vrouw werd er niet vrolijker op. Nee, doordat hij de hele tijd moest lachen.
0: Die vond het allesbehalve grappig, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Die had er zelfs heel veel moeite mee. Dus. En er zijn nog meer mensen die kunnen lachen vandaag. Frankie Valli. Al zie je het niet meer aan hem, zoveel botox heeft hij. Maar hij is dan ook 92. Michael Kiwanuka wordt 39. En Christopher Cross wordt 75. Deze kunnen allemaal lachen, want ze krijgen een verjaardagstaart met heel veel kaartjes. Ze zijn allemaal jarig vandaag. De Rinkel de Kinkel Show, en je weet het, hè. Dit is

0: Ah, je wil er niet te veel over nadenken, maar de vergankelijkheid van het leven. Alles slijt, wordt ouder en wordt minder en verdwijnt zelfs op termijn. Zo zit het in elkaar. Deze gedachten spookten door de breinen van Roxette en Fading Like a Flower. Het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. 20 graden, ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18, maar we gaan het allemaal wel zien. Want gisteren hoorde ik nog iets van code geel. Nou, daar hebben we niet echt heel veel van gewerkt.
1: Nee, ik heb heerlijk rustig geslapen. Dus ik denk dat het niet losgegaan is vannacht.
0: Nee, het was wel nat toen ik vanmorgen naar buiten ging.
1: Dat klopt.
0: Het had wel geregend. Tenminste, in ieder geval in de omgeving Flevopolder. En op dit moment in tijd en dimensie hebben wij in het radioprogramma misschien wel mijn all-time favorite radioprogramma onderdeel.
2: Het geluidenarchief.
0: Het gaat weer open. Neem via de NPO Luisterapp een geluid op en spreek daarna even in wat we net gehoord hebben. Hier is een voorbeeld van vorige week. Roel stuurde dit.
3: Even een lekkere douche op de zondagmorgen.
0: Hey, kijk, zo doen we dat, Roel. Hartstikke fijn dat je dat vorige week gestuurd hebt. Eddie deed de show toen voor mij. Ik was even een weekendje weg. Maar als je dus ook een geluid hoort, waarneemt of denkt, oh, dat is wel even interessant om te delen, dan kan dat gewoon zonder al te veel problemen gestuurd worden aan het digitale doorgeefluik. Even opnemen, zeggen wat je net hebt opgenomen en aan ons doorgeven. Oké, goedemorgen. Ontwaken in alle smaken. Dit is Olivia Rodrigo.

Met het vrolijke bellengeluid verdwijnt Supertramp aan de NPO Radio 2 Horizon. Goodbye, aan de heer. Thank you very much and keep on dreaming. Altijd heel belangrijk om de droom in stand te houden. Als je blijft dromen, blijf je jong. En een beetje filosoferen over het leven kan ook geen kwaad. Dat de zee de kust wil kussen. Of zoals Bono dat zo mooi zingt.

0: nummer Ordinary Love, U2, opgenomen. Na volgens mij een avond live spelen. Dat de band een zaal plat had gespeeld. En dat ze nog even naar de hotelkamer gingen en nog even een nummertje opnemen. Dus als je het goed luistert, hoor je een soort rafeltje over de stem van Bono. Die had natuurlijk al de hele avond staan zingen, maar dat maakt het juist extra mooi. Het is 9:55. Sydney, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou Jeroen, Oekraïne zegt dat het 2 tankers op zee heeft aangevallen. Volgens president Zelensky waren die schepen onderdeel van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen die onder een andere vlag varen, waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen. Zelensky zegt dat ze olie vervoerden. In Zutphen is vanochtend brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf. Het vuur ontstond op een plek waar accu's lagen. Die begonnen ineens te roken. Waarschijnlijk is dat spontaan gebeurd. De brand is inmiddels geblust. In Frankrijk zijn gisteren 10.000 mensen opgepakt omdat ze op een illegaal feest waren afgekomen. Die rave werd gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse politie zegt ook dat het hartstikke gevaarlijk was. En bijna nergens ter wereld wordt er zoveel gewerkt als in Zuid-Korea. Daardoor is een groot deel van de bevolking chronisch vermoeid. Bijvoorbeeld deze student.
2: Sinds high school, I didn't really get a lot of sleep. I slept like 3 hours a day and I studied every day.
1: Ja, 3 uurtjes per dag maar. En daar wilden ze in hoofdstad Seoul iets aan doen. Ze hielden daarom voor de 3de keer een wedstrijdje slapen.
3: The rules are clear. Arrive tired, with a full belly, and dress either as Sleeping Beauty or a prince. The goal: sleep your socks off.
1: Ja, allemaal mensen met zo'n slaapmasker en verkleed als iedereen en van alles en nog wat. Honderden mensen die kwamen daar op een zitzak een dutje doen. De organisatie die houdt ondertussen ze daarbij nauwlettend in de gaten. Bijvoorbeeld met hartslagmeters om te zien wie dus dan het diepste slaapt. En de prijs voor het beste dutje ging uiteindelijk naar een man van 82.
0: En wat was die prijs? Kreeg je dan een paar dagen vrij of zo?
1: De slapende eer.
0: De slapende eer, ja. Dat wel. Oké. Okay. Ja, natuurlijk 3 uur per nacht is natuurlijk veel te weinig voor een mens.
1: Nee, dat is niet gezond.
0: Nee, dat is niet goed voor.
1: Het weer vanuit het westen, bewolking met regen. Vanmiddag zware buien met onweer. Het is nog wel warm met temperaturen rond de 20 graden.
4: De jaren 80, hij was erbij.
5: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
6: De jaren 90, hij was erbij.
7: Guys over Baghdad have been aluminum.
6: 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
4: 2026.
9: Hij is erbij.
4: Nog altijd.
9: Altijd.
4: Altijd.
10: Our clock is still going strong. Jeroen van Inco.
0: Baby, is jouw favoriete jingle, zit niet
1: ja,
0: in.
1: Jazeker. Heel mooi.
0: Ik sta nog even gedraaid. En zo direct, vrienden, meer in het geluidenarchief. Dan zul je horen wat iedereen thuis hoort. En anders door.

0: En dat iedereen een instrument krijgt. En dat we verbinden met de instrumenten en gewoon in klank.
1: Nou, vooral het mooie is dat we veel plezier maken en verbinden.
2: Hi, this is Somber.
3: You talking to me?
4: Van Inkel.
5: NPO Radio 2.

0: to be a homewrecker. Ik wil niet je hele leven overhoop gooien, je relatie naar de galamiezen helpen. Maar zoals Somber bezinkt, dat meisje wat hij op de brandtrap s'avonds ontmoet, waar hij hele goede lange gesprekken mee heeft, vindt hij eigenlijk wel heel erg leuk. Maar ze heeft een vriend, dat weet hij. En toch gaat hij ermee door, omdat dat gevoel wat hij heeft bij haar veel sterker is. Dus daarom zingt hij, ja, wat zingt hij letterlijk? Ik heb het even opgeschreven. Hij zingt, I don't want to talk down on your lover. I don't want to be a homewrecker. Dat is het verhaal achter dit prachtige mooie uitkomen van Somber.
1: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Ja, er wordt goed gereageerd volgens mij, Nicky.
2: Ja, zeker. We krijgen heel veel berichtjes binnen. Onder andere deze van Greta.
3: Dit is het geluid van mijn kat.
0: Ja, dat is een heel goed geluid.
2: En een heel tevreden kat, kunnen we wel concluderen.
0: Heel tevreden kat, als je niet beter weet. Daarom is het goed dat je het er even daarna vertelt wat het is. Dan had het ook een klopboormachine kunnen zijn.
2: Bijna wel.
0: Op de stand beton, bij wijze van spreken. Mariska Patroonpapier, die stuurt ons dit.
4: Het ontrollen of afrollen van patroonpapier, zodat ik een patroon kan tekenen.
0: Oh, sorry, ik dacht dat je achteraan was.
2: Nee, ik had het erbij gezet zodat we wisten wat het was. Kijk, dat krijg je met invallers, hè?
0: Maar dat is geen patroonpapier. Ik vond het al opvallend achteraan, maar het was patroonpapier wat
2: ja,
0: we hoorden.
2: Ja, zij gaat even, denk ik, een mooie blouse in elkaar zetten vandaag.
0: Ah ja, natuurlijk, ja. Dat is het betere, zeg maar, naaiwerk.
2: Ja, ja, eerst even uittekenen.
0: Maar goed, ja. Veel plezier, Mariska. Peter Slijpen. Peter, oh, dan moet ik ook niet zeggen Slijpen, natuurlijk. Peter heeft iets gestuurd. Ik denk dat het iets met slijpen te maken heeft.
5: Het wegslijpen van een regenpijp.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, hier had je ook een tandartsboring kunnen horen.
0: Ja, dat is daarom heel belangrijk dat de mensen het zeggen. Dank voor het doorsturen. Blijf ze vooral doorgeven, want we hebben nog wat ruimte zo direct in de show.

0: Laatste ronde beginnen we met Cabrien.
1: Jeroen, ik ben aan het...
2: Ik klak
1: met mijn tong.
0: Wat leuk.
2: Cabrien en kinderen, denk ik.
0: Ja. Volgens mij is dat Laurent, als ik me niet vergis. Die sturen wel vaker berichten.
2: Oh ja.
0: Ja, die zijn altijd heel creatief met geluid. Nou, dat vond ik een hele mooie. Dank je wel daarvoor. En Sharon, die heeft ook iets doorgestuurd aan ons.
3: Even de voegen vegen in de keuken.
0: Hé, hey, wat hygiënisch.
2: Heel goed. Ja, lekker bezig op de zondagochtend.
0: Zeker. Dat is altijd, ik zie mezelf zo zitten weer in de badkamer met van het speciale spul. Op mijn knietjes in de douche. Die voegen reinigen.
2: Doe je dat helemaal zelf, Jeroen?
0: Ja, soms.
2: Soms? Ja. Oké, nou, dan heb je vast een hele tevreden vrouw ook.
0: Dat klopt.
2: Ja.
0: Ja, die is inderdaad als we helemaal aan het einde van de maand. Nee, grapje. Nee,
2: je maakt hem zelf.
0: Sterker, ja, precies. Pamela, dankjewel voor het doorsturen.
4: Het dichtklappen van mijn vuilnisbakje.
0: Hey, ook heel goed. Wacht, mag ik die nog even één keer horen? Want ik zat niet helemaal geconcentreerd te luisteren. Nog even één keer.
4: Het dichtklappen van mijn vuilnisbakje.
0: En volgens mij hoor ik onze uitzending op de achtergrond een beetje meepiepen. Dus ook dank daarvoor. Blijf jouw geluiden sturen naar de NBL Luisteren. En dan volgende week een nieuwe ronde. Hey, hi, wat
5: dan wel. Hi, this is Lou Graham and I gotta tell you, it's great to be in a show with Ben Ingram.

combinatie van toetsen en gitaren. En natuurlijk stemmen, niet te vergeten. Say you will. En daar hoorde je Lou Gramm, Foreigner, straks in Rinkel de Kinkel met dubbele tong. Dat gaan we spelen met het thema Formule 1.

0: en hortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je daar zin in?
3: Ja.
2: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.

0: doneer.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag vandaag bij Avro Tros op NPO 1.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Mocht je nou lekker zin hebben in een leuke deun van de groep The Pretenders, hou me hier, die ga ik zo draaien. Het is 1 minuut over 10. Tijd voor het NOS Journaal. Met Sydney Dijkers.
6: Goedemorgen Jeroen. Geschiedenis- en maatschappijleerdocenten horen in de klas steeds vaker desinformatie over de Holocaust. Het blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Volgens de leraren speelt sociale media een grote rol. Deze leerling vertelt bijvoorbeeld welke onwaarheden hij zoal voorbij ziet komen op TikTok.
7: Nou, ik kom vooral tegen dat het aantal slachtoffers minder zou moeten zijn geweest in de Holocaust. Het wordt nu geschat op 6 miljoen, maar op TikTok kom ik al tegen dat het rond de 300.000 is. En ik kwam laatst ook een video tegen dat de crematorium in Auschwitz pas later is gebouwd, omdat ze zei dat de schoorsteen nog helemaal niet stond in 1945... toen er foto's werden gemaakt naar de bevrijding.
6: Docenten krijgen daarover dan vervolgens vragen van leerlingen in de les. Experts waarschuwen ook voor geschiedvervalsing via nepfoto's die met AI zijn gemaakt en bijna niet van echt te onderscheiden zijn. De bouw van tienduizenden woningen loopt vertraging op door regels over zogenoemde spuitvrije zones. Zeker 40 gemeenten houden een stuk grond van zo'n 50 meter vrij tussen landbouwgrond en nieuwe woningen om te voorkomen dat landbouwgif voor problemen kan zorgen. En dat leidt tot vertraging, terwijl er in de praktijk lang niet altijd sprake is van gezondheidsrisico's. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed vannacht. Die ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg vervolgens over naar 2 woningen, zegt de brandweer.
8: Het is een blok van 8 woningen en 2 daarvan zijn in ieder geval betrokken. Maar alle inwoners zijn uit de woningen. En er worden straks eerst metingen verricht, CO-metingen, om te kijken of het voor de bewoners weer veilig is om naar binnen te gaan.
6: Hoe de brand kon ontstaan in Hogeveen vannacht is nog niet bekend. In Amsterdam is een vaarttochtje voor een schipper een duur geintje geworden. Hij bood 2 mensen aan om hen voor €50 een half uurtje de grachten vanaf het water te laten zien. Het bleken alleen geen toeristen te zijn, maar 2 handhavers. Ze schakelden toezicht van de gemeente Amsterdam in. En die gaven de schipper een boete omdat hij een illegale dienst aanbood. Hij moet nu €2500 aftikken.
5: Dat is geen laag bedrag.
6: Nee, dat was een duur vaarttochtje.
5: Ja.
6: Het weer. Vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag veel buien dan met onweer. Het wordt daarbij ongeveer 20 graden.
5: Aan de ANWB zit Edwin Gerritsen. Wat gebeurt er op de wegen, Edwin?
9: Dag Jeroen, ja, er wordt aan de weg gewerkt. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg daardoor een file met 10 minuten oponthoud. Op de A27 Gorkum richting Utrecht van knooppunt Lunette 5 minuten vertraging.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier zijn.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
0: een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
18: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
19: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
3: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag vandaag bij AVRO TROS op NPO 1.
20: Het is code rood bij Dirk!
21: Wat zeg je?
20: Het is code rood bij Dirk!
21: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
20: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
22: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
21: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
22: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
23: Rinkel de Kinkel.
5: Ik hou van lachen.
24: Er is maar één.
5: Yes, baby, 16 graden bovenop. De Radio 2 Zendmast, het is bewolkt. Straks hebben wij nog met dubbele tong thema Formule 1.
25: Mr. Ja.
5: Van Inkel is hier.
25: Mr. Winkel.

het verhaal ging altijd dat ze niet zo heel erg aardig was voor haar band. Maar uiteindelijk kwamen er wel mooie klanken uit. Chrissy Hynde en de Pretenders.

0: van de liefde je wapen om elk kwaad te overwinnen. Wie zei dit? Dat was Michael Jackson. Michael Jackson heeft dit ooit gezegd. Een mooie uitspraak, wat ook wel enigszins wat zegt over de man die hij was. En hoe die in elkaar zat. Van de week heb ik die film Michael gezien. En oké. Niet alles wordt daarin behandeld wat in zijn leven gebeurd is. Maar het is wel leuk om te kijken. Het is ook leuk om al die liedjes te zien. En ja, hoe dat er toch aan toe ging daar in dat huis.
1: Ja, en ik hoorde trouwens dat Michael Jackson, mensen die Michael Jackson nadoen, dat die nu veel meer werk hebben door die film.
0: Ja, dat is al best.
1: Er was een man gisteren en die wordt dus veel vaker geboekt nu. Normaal wordt hij 2 keer per weekend geboekt. En nu kan hij er wel 4 per dag doen, zegt hij. Hier. Vanwege de film.
0: Nou, ik heb gisteren zelfs 2 keer de Jacksons gedraaid in de show.
1: Ja.
0: Ook vanwege het zien van die film.
1: Ja.
0: Ja, triggert toch iets, hè, in je hoofd.
1: Ja, je gaat toch weer even denken, oh, die muziek was toch wel erg goed.
0: Muziek.
1: Kan ik niet op mijn feest iemand inhuren die hem nadoet?
0: Die hem na kan doen, ja. Nou ja. Vrienden, SC Cambuur gaat naar de Eredivisie. En om promotie te vieren wordt de club vandaag gehuldigd in Leeuwarden. Dus dat wordt leuk op de platte kar door het dorp. En lekker juichen. Nou, veel plezier ermee natuurlijk. SC Cambuur en fans. En de Grand Prix van Miami die staat vandaag op het programma. Formule 1 hebben we het dan over. Goed nieuws voor mensen die op tijd naar bed gaan. Want de race is 3 uur vervroegd. Heeft te maken met de dreiging van onweer in Amerika. En dat ligt altijd gevoelig vanwege de Amerikaanse wetgeving. Dus dat betekent dat om 7 uur Nederlandse tijd de Grand Prix gaat beginnen. Even handig om te onthouden. Niet dat je nog lekker aan de dish zit in de keuken of aan de eettafel. Maar gewoon de tv erbij aan. En dat is ook wel mooi. 1,8 miljoen mensen zagen gisteravond dat Daan Boom werd ontmaskerd als de mol. Hij loog onder andere zijn goede vriend Bram Krikken voor, die naast hem in de finale stond en het spelletje won. En dat zijn heel veel mensen die gekeken hebben. 1,8 miljoen.
1: Worden er misschien nog meer met uitgesteld kijken? Al zou ik denken, het is zo groot in het nieuws dat Daan dus de mol was.
0: Ja, dan weet je het wel.
1: Dan heeft het eigenlijk geen zin meer om uitgesteld te kijken bij dit programma.
0: Wat dat betreft, je weet de uitslag al. Maar ja, de mensen gingen ook naar de Titanic. En ze wisten ook hoe die afliep. Dus
1: daar heb je helemaal gelijk in, Jeroen.
0: Wat dat betreft. Dus, ja, je bent lekker vrij de hele dag. Niet vergeten, het is zondag, dames en heren. Straks spelen we met dubbele tong. Thema Formule 1.
2: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.

is zondagochtend. Radio staat een beetje aan. De muziek kabbelt er vrolijk uit naar voren. En even een kleine versnelling terug. Rustig aan. Met Gloria Estefan.

Je wilt niet aan de touwtjes vastzitten van het establishment. Je wilt gewoon vrij zijn. Je bent geen dancer, je bent human. The Killers in Rinkel de Kinkel.

0: 16 graden. Bewolkt in heel Billydorp. En een wonder der natuur in het Verenigd Koninkrijk. Daar kwam een tweeling er op 49-jarige leeftijd achter dat ze destijds...
1: were born minutes apart to the same mother, but different fathers.
0: Oké. Ja. En dat is een bijzonder biologisch verschijnsel. Want ze kwamen dus achter dat ze dezelfde moeder hadden, maar een andere vader. Ondanks het feit dat ze als tweeling geboren werden. Het is nog maar een paar keer voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid. Maar het is wel een uitzonderlijke verschijnsel. En je bent er dan ook op die leeftijd achtergekomen dat je een losbandige moeder had.
2: Ja, want bij dieren komt het wel vaker voor, heb ik wel eens gehoord. Dat je bijvoorbeeld puppies hebt die dan van verschillende vaders zijn. Dus die wel in hetzelfde netje zitten, zeg maar. Maar ja, bij je mensen is het echt maar een paar keer nog maar vastgesteld. Laten we het zo zeggen.
0: En Adam Scott, misschien ken je hem uit de Apple TV Plus serie Severance. Daar zit hij onder andere in. Dacht dat hij niet een bepaald bekend hoofd had. Wat ging hij doen? Hij ging auditie doen voor de film Hellraiser 6. En hij had eigenlijk al ooit een rol gehad in Hellraiser, deel 4. In die film ging zijn personage dood. Maar hij zat, zoals het wel vaker gaat met acteurs, om werk verlegen. En dacht, misschien herkennen ze me niet meer. Dan maak ik een kans op een nieuwe rol. Wat ging er in zijn hoofd om, vraag ik me af.
2: Ja, want als ze toch gewoon even in hun bestand kijken, weten ze toch wie...
0: En
2: hij is toch gewoon bekend?
0: Ja, daarom dus.
2: Ja.
0: Dus, maar goed, hij ging in de wachtkamer zitten. Dat kwam de regisseur langs. Deed hij nog even zo. Verstopte hij zijn gezicht achter het script een beetje.
2: Ja, maar je moet toch daarna die regisseur gewoon vol in de ogen kijken? Wat denk je?
0: En hij is trouwens ook wel heel bang, Adam Scott, als hij voice-overs later moet opnemen voor horrorfilms, vertelt hij.
3: And the director Damien McCarthy just wanted me to do breathing sounds as I walked across the room. Yeah. Super simple. And so I'm like, okay, no problem. And I'm watching. And then this thing happens. And I go, ah! And jump.
0: Ja, dat is een mooi verhaal. Hij schrok eigenlijk van wat er in de film gebeurde. Want toen hij het naam moest synchroniseren, had hij helemaal niet meer opgerekend. Oké, vrienden. Een mooi statement van Roger Glover. Love is all.

0: was eigenlijk de eerste confrontaties van ons Nederlanders met een videoclip eigenlijk. Een prachtig mooie tekenfilmpje wat hoorde bij Roger Glover en Guest. Love is all. Ik zei het al eerder in de uitzending. Uitspraak van Michael Jackson. Maak van de love je wapen om elk kwaad te overwinnen. En dan ook nog een schepje erbovenop met Love is All. De liefde staat ons hoog in het vaandel in de Rinkel de Kinkel Show. De tent die je oren verwendt, Radio 2 met nieuws over de Grand Prix van Miami vanavond. Daarmee wordt het raceseizoen eindelijk weer hervat. Er waren natuurlijk die races in het Midden-Oosten, die werden geannuleerd doordat de oorlog gaande was. En de coureurs hebben daardoor wekenlang niks gedaan. Nou ja, niks gedaan tussen aanhalingstekens. Max Verstappen, die wist de tijd aardig te doden. Zo heet natuurlijk de wedstrijd op de Nürburgring. En wat zijn vriendin Kelly daarvan vindt?
1: Ja, die dingen moet ik natuurlijk wel thuis aankaarten. Kelly zei van, oh, er vallen twee wedstrijden weg. Ik zeg, ja, dat klopt, maar ik heb één weekend heb ik ingepland. Ja, ga ik toch weer racen. Toen keek ze me natuurlijk wel even aan van, ja.
0: Ja, maar ja, je weet het. Je gaat met een Formule 1-coureur, dus die wil wel racen dus. Een dagje Efteling was er niet bij, hè, voor de familie Verstappen. Ja.
2: Wel jammer, want daar kun je ook in van die autootjes rijden. Ik zag Max wel eens achter de stuur van zo'n...
0: zo'n botauto.
2: Ja, je hebt daar zo'n baan met van die kinderautootjes. Die rijden dan rond. Daar zou ik Max Verstappen wel eens in willen zien zitten.
0: Dat zou echt een grappig gezicht zijn.
2: Ja, heel leuk.
0: En net als de Formule 1-coureurs kun je ook iets winnen vandaag. Namelijk de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. In het onderdeel...
3: Met dubbele tong.
0: Met de bril. Ja, dubbele tong. 0800-1122 is het telefoonnummer van de studio. Komt meteen direct in de uitzending. De webcam kan je zien dat ik de schuif van de telefoon reeds open heb gezet. Geloof me, het is werkelijk waar. Twee woorden hoor je dwars door elkaar. Als je ze weet te ontcijferen, meteen bellen met het telefoonnummer. Dit zijn de woorden in kwestie.
2: Miami.
0: Bam, bam, bam. Ja, ik hoor het wel meteen. Maar traditie getrouw doen we gewoon nog een tweede keer laten horen.
2: Miami.
0: Dat was het 0800-1122. Nu bellen, kom je direct bij ons in de show. Dan maak je kans op dat fucking brilletje, die iedereen brilletje. Nou, dat klopt niet helemaal wat ik hier zeg. Ja. Twee woorden dwars door elkaar. Moet te doen zijn.
2: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
4: Hallo, goedemorgen met Martijn.
0: Martijn, hallo Martijn, alles goed?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Dat klinkt
4: als... Dat is genoeg om naar je te luisteren op zondagmorgen.
0: Nee, dankjewel Martijn. Dat is fijn. Lief dat je het zegt. Dankjewel. Ja, maar wat was jij aan het doen? Want het klinkt alsof je in de auto zit of iets dergelijks.
4: Ja, ik zit in de auto, klopt, ja.
0: Oké, okay, wat ga je doen?
4: We zijn voor de weekendje werk lekker naar huis aan het rijden.
0: All right.
2: Waar zijn jullie geweest, Martijn?
4: Net over de grens in België.
0: Ah, goedkoop getankt ook.
2: Hoop ik.
4: Ja, ik heb inderdaad net getankt. Ja, dat klopt.
2: Heel goed.
0: Ja, goed gedaan. En welke twee woorden werden daar gezegd, Martijn?
4: Miami en coureur, dacht ik.
0: Ja hoor. Coureurs en Miami. Ja, had je de radio zo hard staan of was het gewoon wel duidelijk?
4: Nou, ik had hem wel ook een beetje afgestaan.
0: Ja, goed zo, daar houden wij van. Hè? Dat, de liedjes die we draaien gewoon lekker binnenkomen bij de mensen.
2: Het heeft een extra sensatie als je hem lekker hard zet.
0: Precies.
4: Ja, klopt.
0: Ik ga je feliciteren, want je hebt een leuke prijs gewonnen. Ik weet niet of je... neem maar dat je ons vaker de radioshow hoort.
4: Nee.
0: Dan gaan we het gewoon even proberen kijken waar we uitkomen. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
4: I catch you!
0: Zo, hoort dat. Martijn, hartstikke goed. Ik wens je een hele fijne zondag verder natuurlijk.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: En meteen door naar die fantastische nieuwe track van Michael McDonald. Kenny Lark.

0: Oeh, yeah. Dat was Janet Jackson. Wat ik vertelde, ik was al naar die film geweest over Michael Jackson. Janet zit daar helemaal niet in. Dat is wel heel gek.
1: Ja, in de film heeft hij dus gewoon geen zussen.
0: Ja, LaToya is
1: er. Oh, LaToya is er nog wel.
0: Loopt,
1: oh,
0: rond.
1: Die mag er wel in.
0: Die mag er wel in. Met haar altijd nooit weg te denken hoofdband. Maar Janet zit er helemaal niet in. Dat is reden genoeg om haar ook even mee te pakken vandaag. In de grote Rinkel de Kinkel show. Via die meters hoge, ouderwetse, volledig betrouwbare zendmasten. Overal uitgezonden over het hele land. Ach, ja, dames en heren. Het is heerlijk. Het is fijn. En het is gezellig. En Italië. In Italië hebben ze behoorlijk last van deze diertjes. Ja. De trauma-feedvoeters, de honden. En dan vooral van hun plas hebben ze heel veel last in Italië. Daarom is iedereen daar nu, let op, verplicht om de urine van de viervoeter op te ruimen. Moet je dan een dweiltje meenemen, zou je denken? Nee, je kan het gewoon wegspuiten met water. Hè?
1: Ja, je moet het daar wegspoelen, omdat ze anders heel veel stankoverlast hebben in de zomer.
0: Ja.
1: Omdat het dan niet zoveel regent en dan spoelt dat dus niet vanzelf weg.
0: En als je de regels niet naleeft, kan je een boete van €500 krijgen. Dus reden om dat wel even netjes te doen. Ik weet niet of je het wel eens gedronken hebt, dat John Lemon bier. Dat komt bij Franse brouwer vandaan, die moet stoppen. Yoko Ono die vond het geen leuk woordgrapje. En die dwingt de biermaker nu te stoppen met het maken van het bier in kwestie. Volgens mij kan Yoko Ono nergens om lachen.
1: Nee, ik heb haar ook nog nooit zien lachen eigenlijk.
0: Nee, daarom.
1: Nee.
0: En natuurlijk, dat is toch wel de talk of the town. The Devil Wears Prada 2. Dat gaat wel goed hoor, met die film. Heeft op de eerste draaiavond in de bios $32,5 miljoen opgeleverd. En nu kun je denken...
2: That's all.
0: Maar het is natuurlijk ook nog maar de eerste avond. Ja. Ja, de eerste avond. In ieder geval wel meer dan het eerste deel van de film in het openingsweekend destijds opbracht. Dus dat is heel gunstig. Dus $32,5 miljoen dollar. Ja. Dan kan je dan denk ik anderhalve handtas van Prada voor kopen. Voordat we dat...
1: Dit is gewoon echt afschuwelijk.
0: Dat is afschuwelijk.

South to Key Largo, Love for Sale. Stukje tekst uit het nummer Smooth Operator van Sade over zo'n hele gladde gast die een beetje een jet-set leven leidt met veel rijkdom, veel uitgaan. Dure etentjes, grote auto's, mooie kleding en zo. Maar het wordt in zijn geval, zo bezinkt ze, vooral bekostigd door de vrouwen waar hij een relatie mee heeft. Deze smooth operator.

Nou, let op, daar komt het. Straks spelen wij in deze radioshow de IRI Top 10 Quiz. En we gaan de Outcast draaien.

0: straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag vandaag bij AvroTros op NPO 1.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je dan Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
11: Elf uur precies. Je kan je horloge erop gelijk zetten. Tijd voor het NOS-journaal. Sidney Dijkers, wat gebeurt er in de wereld?
12: Hey Jeroen, goedemorgen. Nou, in IJsselstein is het gemeentehuis vannacht vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is ook een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook het theater in IJsselstein is vernield. Waarom is niet duidelijk, maar het is al een aantal weken onrustig in IJsselstein omdat er een noodopvang voor vluchtelingen komt in de stad. Er worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen op een van de velden van de lokale voetbalclub. Afgelopen week werd daar ook al tegen gedemonstreerd. President Trump sluit niet uit dat de VS weer nieuwe luchtaanvallen zou uitvoeren op Iran. In antwoord op vragen van journalisten zei Trump dat er nieuwe aanvallen kunnen komen als Iran zich misdraagt.
13: I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
12: Iran had deze week een nieuw voorstel voor vrede gedaan. Trump zegt er binnenkort naar te gaan kijken, maar ook dat hij zich niet kan voorstellen dat hij het zal accepteren. Oekraïne heeft 2 olietankers op zee aangevallen. Volgens president Zelensky waren die schepen onderdeel van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen die onder een andere vlag varen, waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen. Zelensky zegt dat ze olie vervoerden en dat daar nu een einde aan is gemaakt. En hockeyster Xander Waard heeft haar afscheid aangekondigd. Na het WK van deze zomer stopt ze zowel bij Oranje als bij haar club SCHC. De 30-jarige De Waard werd 2 keer verkozen tot beste hockeyster van de wereld. Maar nu vindt ze tijd voor iets anders.
14: Je moet er veel voor laten. Zelfs op vakantie ben je altijd bezig met nog fit blijven. Dus wanneer ben je echt vrij? Dat is maar een paar dagen, denk ik. En verder, je mist ook gewoon heel veel trouwerijen, maar ook verjaardagen. En eigenlijk heel veel mooie dingen die je hebt altijd aan de kant gezet. En ik ben er eigenlijk ook wel gewoon heel blij mee geweest en trots op dat dit eruit is gekomen, maar nu is het gewoon tijd voor andere dingen.
12: Sander Waard won met het Nederlandse team alle grote prijzen, waaronder Olympisch goud op de Spelen van Tokio en Parijs. Ook werd ze 3 keer wereldkampioen en 4 keer Europees kampioen.
11: En binnenkort kan ze lekker biertjes hakken. Feest vieren.
12: Precies.
11: Appeltaart
12: alles,
11: eten.
12: Alles wat ze heeft gelaten kan ze inhalen.
11: Kan ze naar de McDonald's elke dag.
12: Ja. Mooi punt achter de carrière en door naar andere leuke dingen. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het op steeds meer plekken regenen. Vanmiddag zijn er dan ook felle buien met mogelijk ook onweer. Het is nog wel warm met ongeveer 20 graden.
11: Bij de AMB, daar zit Edwin Gerritsen. Wat gebeurt er allemaal, Edwin?
15: Dag Jeroen. Er staan een paar files op de A16 Rotterdam richting Antwerpen tussen Breda en de Belgische grens. 20 minuten oponthoud. Er is een rijstrook dicht. Op de A58 Tilburg richting Breda, daardoor ook file voor de aansluiting met de A16 10 minuten. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
20: Even overlaten.
21: Ik ben aan het streamen.
20: Oh, sorry.
21: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
20: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
22: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
28: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
29: May contain
0: contains some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
1: Rinkel de Kinkel.
11: Ja, ik zeg goedemorgen.

0: Bea, muzikanten die zo'n liedje voor ons brengen. Outcast, Miss Jackson, goedemorgen. Soms voel je het ineens.
1: Heel soms op zondag.

0: Natuurlijk. Probeer het. En doe het vooral als je er geen zin in hebt. Daar zit een knop op. En dat is het mooie van het medium. Wat ook mooi is, is dat je het wat harder kan zetten. En gewoon lekker kan genieten van alles wat we hier doen. Jesse Spiekerman ziek. Van harte beterschap, Jesse. Voor hem in de plaats. Nicky de Bak. Goedemorgen, Nicky.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt hard achter de schermen aan het werk. Ik zie dat graag.
1: Oh, gelukkig. Ja. Nou, blij dat je het waardeert.
0: Ja, je had wel iets eventjes opgezocht over vanavond. De NPO 1.
1: Ja.
0: Speciale editie van Maestro. Waarbij aandacht wordt gevraagd voor het Liliane Fonds. En dat is natuurlijk een prachtig mooi goed doel. Onder andere onze Radio 5-collega en bekende zangeres ex-Dolly Dot, Angela Groothuizen, die zal meedoen. En vandaag toch ook wel een bijzondere dag, want in 1986 wint België voor het eerst het Songfestival met dit chanson. Dat was ook de enige winst tot nu toe. De enige keer dat ze gewonnen hebben. Ja, en de critici waren het er wel over eens.
2: Ik vind die muziek te gek. Ja, wat een goed arrangement.

0: moeten niet 's ochtends vroeg op zondagochtend bijvoorbeeld hele discussie over krijgen, hoor. Over wiens kant van het bed nou de plek is waar je ligt. Meestal gaat dat vanzelf ook in het leven van Suzanne Hoffs, de zangeres van de Bengals. En ik herhaal het nog maar even één keer, omdat het zo'n mooie uitspraak is van Michael Jackson. Maak van de liefde je wapen om elk kwaad te overwinnen. Ja, mooie uitspraak. Zo, zondagochtend 3 mei, 48 jaar geleden, dat de eerste spam via de mail is verstuurd. Een moment dat we nooit zullen vergeten. En Josje Huisman, ex-K3, onthulde in een radioprogramma hoe ze haar koffie graag drinkt.
1: 'S Ochtends met een dikke klomp boter erin.
2: Boter in koffie.
0: Ja. Wat zegt ze nou? Dat is een behoorlijk vreemde gewoonte. Klomp boter in je koffie. Waar zou je dat in hemelsnaam doen, beste Josje?
1: Ja. In de koffie geeft dat zo een romige smaak, maar ook valt het niet zo zwaar op je maag.
0: Oh, nou, hè? Volgens mij valt het keihard op je maag.
3: Het lijkt mij heel goor. Ik word al misselijk bij het idee, als ik heel eerlijk ben.
0: We hebben, zeg maar, achter de schermen hebben we net... Heb je gerend om het voor elkaar te krijgen?
3: Ja, we hebben even productioneel zeer grote passen gezet.
0: En ik heb hier nu mijn bakje koffie. Je hoort het een beetje daar klingelen. En ik heb een pakje boter. Wat is het? Het is organic boter.
3: Het is waarschijnlijk, ik denk dat het een mix is van echte roomboter en margarine of zo. Maar dat maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. We gaan het experiment doen, want ik wil dan toch weten wat er zo lekker aan is en of Josje gelijk heeft. Ik heb nu één pakje erin, zo er gewoon met twee pakjes.
3: Ja, ik denk dat, want zij zegt een flinke klont. Ja. Dus daarom dacht ik twee pakjes.
0: Maar zij is ook helemaal niet dik, toch, Josje?
3: Ze is hartstikke slank.
0: Ja, hoe doet ze dat dan? Ja. Kot ze alles daarna weer uit? Nee, toch?
3: Nee, daar
0: gaan we niet vanuit. Jezus, het ziet er wel smerig uit.
3: Ja, ik ben heel blij dat jij het proefkonijn wil zijn bij dit experiment, Jeroen. Want ik denk dat ik meteen over mijn nek ga als ik dit al ruik.
0: Als je het roert, dan...
3: Wat gebeurt er?
0: Ja, dan versmelt het wel, maar je blijft het nog wel zien. Het ziet eruit alsof je koffie geschift is.
3: Oké.
0: En ik ga... deze koffie is wel bloedheet, want het komt zo uit de koeker. Maar ik ga dan toch even een slokje nemen om te proberen hoe het is. Er komt er zo'n klont, schuift zo mijn mond in. Wacht even. Terwijl het heel stom is, op de boterham vind je het prima. Maar dan... Nou, ik proef niet heel veel verschil. Ja, wat vetter. Ja, het is wel...
3: Klinkt het net alsof je een volle melk erin hebt gegooid? Of zo smaak een beetje? Of?
0: Nou, ja. Ik moet het even op me in laten werken, maar ik proef eigenlijk niet zoveel verschil.
3: Oh, dus, oké. Okay. Nou, in ieder geval geen licht... Ja, dan is het wel een lichte smaak als je niet zoveel verschil proeft.
0: Josje, dankjewel voor deze inspiratie. Misschien als ik vanavond op de weegschaal geslaan, ben ik 2 kilo aangekomen. Dit soort dingen goed in de gaten houden. Nou, ik neem nog 1 slokje en dan gooi ik het weg. Dan heb ik het wel voor gezien. Lekker. Ja, heerlijk.

0: Zo, wereldplaat om als discjockey het intro in te spreken, want er wordt namelijk totaal niet ingezongen. Dus dan lul je zo'n hele plaat suf. Niet de bedoeling, daarom hebben we hem gewoon helemaal gedraaid. Atlantic Ocean hoorde je daar. De vaste waarde in onze wekelijkse IRI Top 10 is een bepaalde man.
1: De IRI Top 10 Quiz.
2: De IRI Top 10 Quiz.
0: En we spelen een quiz met de IRI Top 10 die je op vrijdag al hoort, een nieuwe. Een vaste waarde is natuurlijk Donald Trump. Hij werd overal wil hij zijn gezicht op plakken. Nu zelfs op de Amerikaanse paspoorten. Volgens deze politicus is het exact zo.
3: Silly as everybody knows it is, right? Whoever the next president is in January of 2029, if it was me, I would say, hey, everybody can replace their Donald Trump passport for free.
0: En dan gaan we de top 10 quiz meespelen met een vraag over hem. Namelijk, in welke stad is Trump geboren? In welke stad is Trump geboren? Dat moet te doen zijn. Want heel veel dingen over hem zijn bekend. Antwoord kun je doorbellen. 0800-1122. Als je de webcam kijkt, zie je dat ik de schuif van de telefoon heb opengezet. Dus je komt zodra je gebeld hebt bij ons, boom, in de uitzending. 0800-1122. In welke stad is Trump geboren? Moet ik nog een beetje helpen?
4: Kijk, bij hem is niet de twijfel van of hij wel of niet in Amerika is geboren.
0: Nee, dat is duidelijk.
4: Dat is duidelijk.
0: Met wie heb ik het genoeg hier?
5: Met Edwin.
0: Edwin.
5: Hey.
0: Vertel, waar is Donald geboren?
5: Volgens mij is het New York.
0: En het antwoord New York is goed. Hoppa, yo. Van harte. Gefeliciteerd, ja. Ben je fan van Donald?
5: Niet echt.
0: Nee, niet echt. Nou, er zijn eigenlijk weinig mensen fan van hem. Ik ben ook nog benieuwd hoe hij het gaat doen in november bij de verkiezingen. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Wat was jij aan het doen, Edwin, eigenlijk?
5: Ik zit in de auto.
0: Oh, ja. En om in de legendarische woorden van Marco Borsato te spreken. Wat is je bestemming?
5: Hilversum.
4: Kom je bij ons op bezoek?
5: Ja.
0: Oké.
4: Zijn wij iets vergeten?
0: Zullen we even de deur openzetten zo? Dus hartstikke goed. New York is goed. Je krijgt van ons... Luister je wel eens naar de show trouwens, Edwin?
5: Heel af.
0: Oké, goed zo. Dat is een understatement. Hij bedoelt het waarschijnlijk sarcastisch. Maar je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. Nee, hij luistert echt niet vaak.
4: Nee, dat is het.
0: Eyecatcher krijg je. Ja, nee, prima, jongens. Heel veel plezier. Dit is Keen. Yo!

Een 10. Een 10 voor Snelle. Dat prachtig mooie nummer. Laat het licht aan. Over dementie. En dat je het ziet gebeuren bij een familielid. En je kan er niks aan doen. Op geen enkele manier. En het is een leidersweg die velen van ons meemaken van dichtbij. En onlangs was het Alzheimer Top 50 Herinneringen Concert. In de AFAS Live. Een hele goede discjockey hadden ze daar die in het begin draaiden. En het concert was hartstikke mooi. Met een heleboel artiesten die prachtig mooie dingen zongen. Waaronder onze vriend Snelle, die je hier hoorde. Laat het licht aan. En hij had het echt prachtig verwoord in zijn song.

0: En ook tegen Meatloaf zeggen we... Good morning. Good morning, love. Marvin Lee A Day, oftewel Meatloaf. You took the words right out of my mouth. En natuurlijk kennen we allemaal zijn legendarische tekst.
1: On a hot summer night, would you offer your ears to Van Inkle?
2: Yes.
1: Well, I would, so get down with your bad selves and listen to some great rock and roll.
0: Rock and roll is here to stay, vrienden. Er gebeuren ook andere dingen in het leven. Een speech van Kamala Harris was voor een van de aanwezige muzikanten die daar speelde in de band zo niet interessant dat hij erbij in slaap viel. In een video is te zien hoe de man een uiltje knapt tijdens een verhaal van Camilla, wat natuurlijk heel interessant was. Maar gelukkig werd hij net op tijd wakker op het moment dat hij moest klappen. Dat was dit moment. Hier werd hij dus wakker. Ah, oh, ja, ja, prachtig. Helemaal niks meegekregen van wat Camilla allemaal daar vertelde over de wereld. En aanverwante artikelen. En misschien ken je deze filmpjes nog, hoe je luistert.
3: Jouw moeder is fucking lelijk.
0: Ja, de prachtige Marston Movies. Die maakten filmpjes met bestaande filmbeelden. Die werden dan door die gasten nagesynchroniseerd met grappige teksten. En de gast die dat deed, Merijn Scholte Albers, die reist nu de wereld over en die maakt en regisseert serieuze films. Het kan eraan lopen. Maar zijn interesse voor films begon allemaal met Marston Movies. De video's die hij kon maken en verspreiden omdat zijn oom zei...
4: Nou, ik heb wel een leuke server op zolder. Daar kan je dan je filmpjes op zetten. En die server trok het niet, heel snel niet meer.
0: Ja, het was zo populair dat die server helemaal over de zijk ging. Waar een hobby allemaal toe kan leiden, hè, vrienden. Nou, ook heel veel gasten bij de radio. Die zijn gewoon begonnen op de zolderkamer of in de discotheek. Die hadden behoefte om plaatjes en zo aan te kondigen. Het zou heten, die met Duran Duran. Met Nile Rodgers moet je horen.

0: Vanmorgen vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Ongeveer 20 graden temperatuur. Op dit moment 16. Oh, nee, wacht even. Het is tegen 18. Op de Radio 2 Zendmast was de lichte regen is gaande. En door de jaren heen heb ik vaak interviews gedaan met artiesten. En dan heb ik natuurlijk ook gevraagd of ze even een jingle voor me wilden inspreken.
1: Hey, daar is Frida. Ja, ik loop dat we waren mee Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel.
0: Ja, dus heel slechte kwaliteit. Maar het kwam van een cassettebandje. Maar dat was Frida van ABBA. En deze man natuurlijk ook.
2: Hi, this is Mick Jagger on the Jeroen van Inkel show.
0: Dat is altijd heel geinig. Ik vind het ook leuk om als je dan de plaat draait om dat dan te gebruiken.
3: Hi, this is Lou Gramm and I gotta tell you, it's great to be in a show with Van Inkel.
0: Eentje die ook altijd op mijn lijstje heeft gestaan. Waar ik dan, als ik het echt wil, wel tempo mee moet maken, is Barry Manilow.
4: Klopt, hij is 82 geloof ik op dit moment.
0: Ja. Niet te geloven. Hij heeft een strak gezicht als een man van 81.
4: Ja, er is wel wat aan gebeurd inderdaad.
0: Ja, er is wel wat aan gebeurd. Maar het ging niet zo goed met hem. Want hij moest zijn concertreeks in Las Vegas uitstellen. Heeft hij op advies van de dokter gedaan. Hij is namelijk onlangs geopereerd aan longkanker. Wel liet hij weten dat hij sinds de operatie geweldig vooruit gaat. Dat is dan heel fijn, goed nieuws. Maar het is helaas nog niet goed genoeg om op te treden. Maar hij is wel allerlei oefeningen aan het doen. Aan de trainers houdt de moed erin. Dus alle fans van Barry Manilow,

NPO Radio 2. Vrienden, straks op deze radiozender Evelien de Bruin. Zoals je net even al. En ze zit er goed in. Goede sfeer. Alles zit helemaal te knikken. Met haar wilde lokken die vrolijk heen en weer dansen. Als een muziekconcert om van te genieten.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster.
5: Wow, dit wil ik. Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
7: Onkruid op je akker, bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: De ochtend die overgaat in de middag op NPO Radio 2... begint natuurlijk met het NOS Journaal. Met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
17: Hoi Evelien, goedemiddag. Defensieminister Jessel Gus zegt dat we het hoofd koel moeten houden... nu de VS heeft besloten om militairen weg te halen uit Duitsland. Ze wacht dat een groot deel van de militairen wel in Duitsland blijft... zegt ze bij WNL op zondag.
18: Uiteindelijk hebben we elkaar wel nodig. En het helpt dan niet om, denk ik, allerlei waardeoordelen... nu te gaan uiten over wat daar gebeurt. De Amerikanen hebben ook die plekken bijvoorbeeld in Duitsland zelf ook nodig. Hè? Ook voor hun eigen inlichtingenpositie, voor hun eigen missies... die ze dichterbij Europa, bijvoorbeeld in Afrika, uitvoeren. Dus die afhankelijkheid is echt wederzijds.
17: Op dit moment zitten er nog zo'n 36.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. President Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz... Hij had kritiek over de manier waarop de VS met Iran onderhandelt over een einde aan de oorlog. De grote brand die gisteren uitbrak in Ermelo bij een bedrijf dat toetjes maakt, is mogelijk aangestoken. Op basis van de informatie die agenten nu hebben verzameld, lijkt het volgens de politie op brandstichting. De brand legde het toetjesbedrijf volledig in de as. De brand brak 's nachts uit en was pas halverwege de ochtend onder controle. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Ermelo te zien. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat de komende week naar het Vaticaan. Volgens een Italiaanse krant gaat hij proberen om de banden te herstellen met de paus... na de ruzie met president Trump. Hij noemde paus Leo vorige maand zwak en verschrikkelijk... nadat de paus zich had uitgesproken tegen oorlog. En verbaasde gezichten bij een lokale dierenwinkel in Amsterdam. Het dierenhoekje is al tientallen jaren daar een begrip in de buurt... maar krijgt binnenkort concurrentie van een grote dierenwinkelketen... die een winkel opent in het pand ernaast. De eigenaren zijn daar uiteraard allesbehalve blij mee... en ook de vaste klanten vinden het een slecht idee.
19: Ja, ik hoor het net. Met grote verbazing. Wat een slecht idee.
20: Alle
1: kleine winkeliers, die gaan langzaamaan verliezen ze het.
3: Ik ben gechoqueerd, eerlijk gezegd.
19: Als er erg snel een fijne, zelfstandige dierenwinkel zit, waarom zou je er dan een grote dierenwinkel naast zetten?
1: Dat vind ik helemaal niet. Echt helemaal niet.
17: Ja, en de gemeente zegt de zorgen te begrijpen, maar niets tegen de komst van die grote keten te kunnen doen.
16: Nou, zoals die klanten maar daar blijven gaan, dan komt het wel goed, denk ik.
17: Precies, ja. Het weer, steeds meer bewolking en regen, met mogelijk ook onweer bij 16 tot 20 graden. Vanavond is het weer wat vaker droog, maar morgen is het ook weer wisselvallig en opnieuw 16 tot 20 graden.
16: Dankjewel, Sydney. Joep. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen zit daar. Goedemiddag.
4: Middag, Evelien. Er staat 100 kilometer file. Dat komt vooral door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens, een half uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Antwerpen voor de Belgische grens, een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten extra reistijd. De A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Lunette 10 minuten. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt de Poel en af het Ierseke 20 minuten oponthoud.
16: Dankjewel.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
21: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
22: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
20: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
21: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
23: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
24: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
25: Hi, dag.
26: Hoi,
27: hallo.
28: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
29: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
28: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
30: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
31: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
32: 18 plus speelbewust.
33: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
34: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
35: De
0: Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarantie.

Afgelopen nacht heb ik nog even een poging gedaan om ze te tellen. Al die sterren tussen de lichtflitsen van het onweer door. En ik kwam uit op 10 tot 100 triljard sterren. Je hoorde Sky Full of Stars van Coldplay. En daarvoor Pat Benatar met Love is a Battlefield. Goedemiddag. Evelien. Hartelijk zondag 3 mei. Voor velen het einde van de meivakantie. En we duiken ook even de geschiedenis in. Vandaag in 1933 was de geboortedag van James Brown. In 1960 gaat het Anne Frank Huis voor het eerst open. En in 1979 wordt Margaret Thatcher premier. En zo nodig nog veel belangrijker. Vandaag in 1979 wordt Annemieke Schollaert geboren. Van harte gefeliciteerd, Annemiek. Fijn dat je morgen weer op de bak bent. En we gaan ook nog even terug naar 1986. Want in 1986 wint vandaag, precies 40 jaar geleden, dit liedje het Eurovisie Songfestival.

Ik had dit nog op een oude VHS staan. Vandaar dat het zo klinkt. Ja, ik heb dit heel vaak teruggekeken. Mede natuurlijk omdat Frissel Sissel dat jaar ook meedeed. Met alles heeft een ritme op die blote voeten. Dat weet je natuurlijk ook nog wel. Ja, en Sandra Kiem, die dus het Songfestival won 40 jaar geleden... die gaat dit jaar in de Belgische jury de punten, de douze points gaat zij weggeven. Nederland doet dit jaar niet mee, dus ook voor ons helemaal geen jurystress. Nou, is ook weer even wat minder stress daarover. Altijd prima. Lekker dat je luistert naar NPO Radio 2. Veel muziek krijg je ook te horen vanmiddag. Onder meer van Suzanne en Freek zometeen. Maar nu eerst Suede and the Beautiful Ones.

Suzanne en Freek. Zij zijn misschien ondertussen wel halverwege met de voorbereidingen voor de grote reeks concerten in een Gelredome die ze gaan geven vanaf 16 mei. Mocht jij nou ongeveer de enige in Nederland zijn die geen kaarten ervoor heeft, RTL gaat het ook uitzenden. Dat is pas op 13 juni. Dat je het even weet. Gewoon even wat informatie voor de mensen, naar de mensen toe. En natuurlijk ook muziek op NPO Radio 2. Even een oud beestje uit de kast trekken. 1969. Dit is CCR.

Ik weet toch de eerste keer dat ik deze plaat hoorde, hoor. Helemaal van de kaart geblazen. Stan hoorde je van Eminem. Met natuurlijk ook de muziek van Dido daarin. Muzikaal opgevoed worden, dat hebben we allemaal meegekregen. En de een heeft het van zijn familie, de ander van de radio. Sommigen van een combinatie daarvan. En dat is bij mij natuurlijk ook gebeurd. Mijn broers die hadden heel veel invloed op mij. Maar ook Jeroen van Inkel, waar ik vroeger veel naar luisterde. En ik heb 5 jaar lang gewerkt met Gerard Ekdom. Nou, Gerard Ekdom is natuurlijk toch ook iemand die wel iets van muziek weet en ongelooflijk kan genieten van bepaalde liedjes. Zo is daar bijvoorbeeld ABC met The Look of Love. En altijd als hij die plaat draait, dan draait hij ook het tweede deel dat op het album Lexicon of Love staat. Dat is namelijk een soort aftermath van The Look of Love. Ik draai hem ervoor.

Hey, hey, hey, Blurred Lines, Robin Thicke en Pharrell waren dat op NPO Radio 2. En ik heb een mooie mededeling voor je, want een nieuwe titel is toegevoegd aan de lange lijst van platen die als grote gemene deler tranen hebben.

Of nou ja, eigenlijk is er een liedje met dezelfde titel die je zojuist hoorde uitgekomen. With These Tears. Het liedje dat je net hoorde was van Celine Dion. Even hoorde je haar heel mooi zingen. Is ook best een hit geweest. Maar deze plaat is geschreven door niemand minder dan Prince. Die ongeveer anderhalve week geleden alweer 10 jaar niet meer leeft. Hoe jammer wij dat ook vinden. Zo af en toe kijken wij natuurlijk uit naar nieuwe liedjes die er van hem uitkomen. En de kluis lijkt eindelijk open te gaan. Met de plaat die Prince heeft geschreven voor Celine Dion, maar natuurlijk ook zelf heeft gezongen. Zoals dat ook ging met Nothing Compares to You, dat hij voor Sinead O'Connor heeft geschreven. Luister en geniet van With These Tears van Prince.

0: Tina Turner en Rod Stewart op NPO Radio 2. It Takes Two. Ja, en It Takes Two om kinderen te krijgen, dat weet Rod Stewart maar al te goed. Hij heeft 8 kinderen bij 5 verschillende vrouwen. Inmiddels is hij trouwens 81 jaar. Jaren gelukkig met de veel jongere Penny Lancaster. En zij hebben dan weer samen 2 kinderen. En de jongste daarvan werd 15 jaar geleden geboren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Rod was namelijk toen 66 jaar en er was IVF voor nodig. Want zijn zaadjes die zwommen niet meer zo snel. Vertelde hij heel openhartig in een televisie-interview.
1: En de dokter kwam in en zei, well, a lot of them are crippled. They've got no wings. You know, we're waiting for one to go up.
2: Only need one.
1: And we said, look at this one, it's swimming up. And so, am I okay?
2: Yeah, okay.
1: So we got that one sperm, and that one turned out to be our little Aiden.
0: Nou, en Aiden is dus inmiddels 15 jaar. Even een agenda-blik werpen op de komende week? Ja! Nou, dan weten we natuurlijk allemaal dat het morgen 4 en dinsdag 5 mei is. Belangrijke dagen voor ons hier in Nederland. En misschien ook wel in de rest van de wereld. En ik dacht, dat kunnen we muzikaal alvast inleiden. Een plaat over vrijheid. Maud, heb jij suggesties?
3: Platen die horen bij de ultieme vrijheid. Even denken. Freedom van George Michael.
0: Ja, inderdaad. Oorlog meegemaakt van wij. Dat is een bijzonder liedje. Onder meer met Dolph Jansen erin.
3: Ja, Free as a Bird van de Beatles.
0: Zou ook kunnen. En bijvoorbeeld Born to be Wild. Dat is ook met je haren wapperend in de wind. Je mag het een beetje losjes interpreteren wat mij betreft. Maar nou ja, kom maar door. Een lied over vrijheid. Of wat jou een vrijheidsgevoel geeft. In de NPO Luister-app kan je je suggestie doen en dan draai ik hem zo meteen na het nieuws.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: In Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
11: Eerste schooldag. Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
14: Goedemiddag, het is 1 uur. Je luistert naar NPO Radio 2. Het NOS-journaal met Sidney Dijkers.
15: Hoi Evelien, goedemiddag. De burgemeester van IJsselstein is woest over de vernieling van het gemeentehuis en het theater afgelopen nacht. De ruiten zijn ingegooid met stenen en er is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Burgemeester Westerstein spreekt van gaaiers dat achter die vernielingen zit. Die voor een totaal onacceptabele route kiezen om hun emoties over vluchtelingenopvang te uiten. Er worden 100 tot 150 mensen opgevangen op een veld van de voetbalclub in IJsselstein. Deze week werd er al een keer tegen die opvang gedemonstreerd. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. De desinformatie komt vaak van sociale media. Leerlingen gaan dan met vragen daarover naar hun docent, zegt redacteur Eva Doesborg.
16: Ook werd er bijvoorbeeld gezegd dat het dagboek van Anne Frank met een balpen geschreven zou zijn. Dat zou betekenen dat Anne Frank niet zelf haar dagboek zou hebben geschreven, omdat er toen nog geen balpennen waren. Ja, en dan krijgen docenten ook wel eens de vraag: waarom zie ik dit op TikTok staan, maar heeft u mij iets anders uitgelegd?
15: Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. Volgens 4 op de 10 docenten bagatelliseren sommige leerlingen ook de ernst van de Jodenvervolging. In Oekraïne zijn bij nieuwe aanvallen van Rusland meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. In de havenstad Odessa kwamen 2 mensen om door drones. In Gerson, dat aan de frontlinie ligt, kwam een man om het leven en in de stad Mykolaiv raakten 5 mensen gewond bij een raketaanval. En bij een honkbalwedstrijd in Amerika stalen niet de spelers, maar dit keer een indringer op het veld de show. Tijdens een wedstrijd van de Colorado Rockies en de Atlanta Braves wist een eekhoorntje het veld op te komen. En ja, toen ging alle aandacht niet meer naar het spel, maar naar het dier.
17: Oh wow, we got a friend. Oh, right over by Tommy Watkins, who jumped. Tommy jumped out of his skin over there. I think the crowd is fully locked in with what the squirrel is doing, by the way.
18: Yeah, where is it?
17: So the Braves were feeding it. Kyle Farmer giving him some seeds.
18: It's running different than I think your average squirrel, right? Oh, somebody's glove.
15: Ja, de eekhoorn probeerde er vandoor te gaan met een handschoen en liet een speler op het derde honk ook flink schrikken. En dat hij wat zonnebloempitten had gekregen, ging de eekhoorn er wel weer vandoor.
14: Ja, dat beestje, die weet ook, daar valt wat te halen qua eten natuurlijk.
15: Ja, op de tribune zeker.
14: Ja.
15: Het weer, steeds meer bewolking en regen, met mogelijk ook onweer bij 16 tot 20 graden. Vanavond is het weer wat vaker droog. En morgen dan ook een wisselvallige dag en opnieuw 16 tot 20 graden.
14: Dankjewel Sydney. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden een kwartier op onthoud. Er staat een auto met pech. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Westervoort een kwartier. En voor de grens 20 minuten op onthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Nieuwegein. 1 kwartier vertraging.
14: Dankjewel.
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
21: Oh yeah.
20: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
6: Ik ben van school afgetrapt.
7: Hoe ga je ouders dit vertellen?
6: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
8: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
9: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
10: Ik doe toch mijn fucking best!
5: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

uitkijken naar Concert Etsy, waar de Counting Crows ook gaan optreden. Je hoorde ze nu met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. En daarvoor Duran Duran. En die hebben ook een nieuwe single gemaakt. Die heb je misschien wel bij Jeroen van Inkel gehoord vanmorgen. Nog even een stukje van laten horen.

0: Free to Love had ook gekund in de app service, maar we hebben gekozen voor wat anders. Ja, want de agenda die is vol met herdenkingen en vieringen. 4 en 5 mei komt eraan, morgen en overmorgen. En aan de telefoon heb ik... Goedemiddag, Andy.
1: Goedemiddag, Evelien.
0: En vrijheid is voor jou een belangrijk thema in je leven.
1: Ik hoop voor iedereen.
0: Ja, dat hopen wij ook. Maar soms moeten we toch even er wel extra bij stilstaan, hè?
1: Dat denk ik zeker. En daar is 5 mei en 4 mei denk ik een mooie dag voor.
0: Ja, zeker. Jij bent uit 75, heb ik me laten vertellen.
1: Correct.
0: Ja, en dus alle jaren van jouw leven in vrijheid kunnen leven. Wat betekent dat voor je?
1: Ik denk dat het een heel groot goed is. Ik ben dankbaar dat ik heel veel gereisd heb over de hele wereld. En dat vrijheid is niet overal gegeven en het feit van mensen.
0: Nee, precies.
1: En als je kijkt vandaag de dag, lijkt het wel of het nog erger is.
0: Het is dus om een beetje verdrietig van te worden, maar we hebben ook de muziek om het toch kaart van de daken te kunnen schreeuwen. Dat is dan ook wel weer fijn, hè?
1: Laat dit liedje een inspiratie zijn voor iedereen.
0: Welke heb je gekozen?
1: Neil Young, Rocking in a Free World.
0: Ik ga hem voor je draaien. Fijne middag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

Dubbele punten. The Weeknd in The Weeknd met In Your Eyes. Zometeen hier op NPO Radio 2. De man die ja, eigenlijk een heel ander beroep had moeten kiezen als het aan zijn ouders had gelegen. Want die wilden namelijk gewoon dat hij de vis- en chipszaak van hen over zou nemen. Maar Paolo Nutini had andere plannen. Wel zingen over eten trouwens. Want hij zingt zometeen voor jou het prachtige Candy.

0: Morgen zo mooi vind ik dit. Paolo Nutini hoorde je met Candy. Maar we moeten door.
1: Evelien.
0: Goedemiddag, je luistert naar Evelien, NPO Radio 2. En we kijken de hele middag al naar de agenda van volgende week. 4 en 5 mei komt eraan. Maar ook Moederdag, volgende week zondag om precies te zijn. Meesterbakker en patissier Robert van Beckhoven is al jarenlang trots ambassadeur van Kinderfonds Mama's. En dat steunt lokale vrouwen in Zuid-Afrika, de mama's, die dagelijks zorg, voeding en liefdevolle aandacht geven aan tienduizenden kwetsbare kinderen. Zij geven de moederliefde die daar niet vanzelfsprekend is. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Evelien. Alles goed?
0: Heel goed. Met jou ook, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Het is bijna Moederdag.
2: Ja.
0: Jij weet hoe belangrijk het is om moederliefde te krijgen.
2: Ja, zeker. Ik heb natuurlijk ook zat gehad altijd. Dus ja, dat is heel belangrijk. Zeker voor die kindjes daar. Ik ben pas geleden weer geweest in Zuid-Afrika. En ik was er 3 jaar geleden ook geweest. Mm-hmm. Je ziet wel vooruitgang. Heel langzaam natuurlijk. Want het is natuurlijk... ja, zeker. We hebben daar wat gezinnen geholpen toen. 3 jaar geleden zijn we nu langs gegaan. Ja, echt... die zijn er echt wel van opgeknapt, zeg maar. Ja, en het is goed voor die kinderen, want ze krijgen goede voeding van die mama's. Anders helpen die medicijnen niet. En kunnen ze constateren op school. Ja, we kunnen niet voorstellen hoe armoede dat daar is. Mm. Dat is echt ongelooflijk.
0: En jij zegt... De mama's die geven natuurlijk ook... moederliefde. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, die kinderen, die moet dat uitleggen. Die moeders zijn er vaak niet. Of ze zijn wees. En die zijn overleden. Of de moeders zijn weg. En de vader sowieso al. En dan heb je toch gewoon moeder nodig. Liefde nodig. Hè? Dat is heel belangrijk. En daar zorgen ze heel goed. Krijgen ze wat onderwijs. Krijgen een goede maaltijd. Zodat de medicijnen goed werken. En dat ze goed kunnen... goed kunnen functioneren.
0: En waarom vind jij het zo belangrijk om ambassadeur te zijn van Kinderfonds Mama's?
2: Ja, ik ben daar een tijd geleden ingerold. En dan zie je wel hoe goed wij het hier hebben. Mm. En we klagen wel eens. Maar als je dat ziet, dan denk je waarom... is zo'n kleine moeite, is ook maar een kleine bijdrage in principe. Hè? Zeg altijd, een glas wijn kost ook 6 euro, om het zo maar te zeggen. Dus die kinderen hebben dat zo nodig. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja.
2: En je ziet die blije gezichtjes als je er bent. Dat doet wat met je.
0: Ja. En jij hebt ook een week hart, hè?
2: Dat zeg je. Ja,
0: jij hebt ook een week hart.
2: Zeker.
0: Volgende week is het Moederdag. Jij hebt een mooie actie bedacht in samenwerking met het Kinderfonds.
2: Ja, mijn Kinderfonds Mama's. Kijk, het is altijd lastig. Wat geef je mama? Hè? Een bos bloemen kan je altijd geven. Maar hier, nu hebben we, als ze 12 euro overmaken, en als dat heel veel mensen doen, dan kunnen ze heel veel kindjes onder zich nemen. Hè, onder hun armen, zeg maar. Zodat ze, zodat die kinderen een goed leven hebben. En als je dat met Moederdag, de Moederdag liefde kunt geven. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat de kinderen dat aan de moeder geven van, kijk. Ik heb ook moederliefde gegeven, maar dan op deze manier.
0: Ja.
2: Dat is een mooie actie, vind ik.
0: Ja, zeker. Dus 12 euro kan je dus storten dan aan het Kinderfonds Mama's. En dan stuur jij een persoonlijke boodschap naar de moeder van degene die dit gestort heeft. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een persoonlijke boodschap om te bedanken.
0: Ja.
2: En dat is zo mooi, dat ze zo mooi mee hebben gedaan aan deze actie.
0: Ja. En dan heb je ook nog een kookboek gemaakt.
2: Ja, en
0: daarvan hebben we er hier één liggen. Dan mogen we eentje weggeven, hè?
2: Zeker, zeker. Ja. Mag ik zeker weggeven.
0: Nou, dat is hartstikke leuk.
2: Ja. En maar iemand die bijvoorbeeld een mooie plaat aanvraagt, zullen we dat doen? Of,
0: of we kunnen, als je een hele goede reden hebt om je moeder te bedanken voor de moederliefde die je gekregen hebt, bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat is ook nog wel aardig,
2: zeker.
0: Hè? Dan is het cirkeltje helemaal rond. Laten we dat doen.
2: Zeker. Ja, dat is goed.
0: Goed. Nou, laat het weten in de NPO Luister-app. Wij gaan jou natuurlijk volgen met je mooie vrijwilligerswerk. En we gaan dat kookboek namens jou weggeven.
2: Oké, dankjewel. Hè. En bedankt voor de aandacht. Hè.
0: Fijne middag, Robert.

0: is van mij.
1: Doe maar, was dat met sinds een dag of twee. Zometeen dan gaan we de administratie nog even doornemen van deze uitzending. En dan hoor je wie de winnaar is van het kookboek van Robert. Speciaal voor de mama's.

0: Radio 2 Top Song.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

Als de socials konden schreeuwen, dan hoorde je Ruben Heijn die aan het juichen is, omdat hij de topsong heeft deze week op Radio 2. Zo ongelooflijk blij was hij ermee. In Muziekcafé heeft hij hem live ten gehore gebracht en sindsdien is hij allemaal bij iedereen in ons hart gaan zitten hier bij NPO Radio 2. Ondertussen komt er heel veel moederliefde binnen via de NPO Luister-app. En het kookboek van Robert van Beckhoven gaat naar Chris. Die vertelt dat zijn moeder niet alleen een geweldige kloek was, maar ook een feministe. Van harte gefeliciteerd. Dit zijn Jay-Z.

0: Over New York. En daarvoor hoorde je trouwens ook nog America. En Ventura Highway. Waar je altijd overheen wil rijden. Toch?
1: Ik ben daar nog nooit overheen gereden, dus ik heb geen idee.
0: Gewoon een snelweg in Amerika nooit gereden?
1: Oh, zeker wel. Zeker
0: ja, toch?
1: Wel. Ja, dat is wel. Dat heeft wel heeft iets magisch.
0: Ja, die kan je gewoon Ventura noemen. Kan jou het schelen, joh. En dan heb je het gevoel. Jij bent vandaag, Daniel Lippens, hier voor de 38.000ste keer
1: nou,
0: deze week.
1: Nou, ik ben, ik ben inderdaad, ik zit al een paar dagen op rij, ben ik al te horen. Maar het is weer gezellig, we hebben weer goede muziek, mensen luisteren lekker, dus ik vind het allemaal mooi.
0: Ja, het is wel eigenlijk een hele prima zondagmiddag. Hè? Nou, ik heb altijd het gevoel, als het een beetje regenachtig is, dat...
1: Dat meer mensen naar de radio luisteren.
0: Ja, anders zijn ze allemaal op pad. Maar je bent van harte welkom om lekker te blijven luisteren naar Radio 2. Want Daniel die is hier dus zometeen. Weet je uit je hoofd je eerste plaat?
1: Mijn eerste plaat uit mijn hoofd?
0: Snow Patrol.
1: Snow Patrol, Shut Your Eyes inderdaad. En ik ga een platenspeler weggeven als je een beetje kennis hebt van muziek. Dus kom maar goed.
0: Nice. Dit is trouwens nog Survivor en Burning Hearts.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
4: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je daar zin in?
8: Ja.
7: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Welkom, het is 2 uur. Muziek van Michael Jackson, Earth Song, hoor je zo meteen. Eerst... Internationaal met Sidney Dijkers. Goedemiddag, Sidney.
10: Hoi Daniel, goedemiddag. In IJsselstein is vannacht het gebouw van het gemeentehuis en het theater vernield. De toegangsdeur is toegetakeld en ruiten zijn ingegooid. Het is al een tijd onrustig in de stad vanwege plannen voor een tijdelijke noodopvang voor jaarlijks tot 150 asielzoekers. Volgens het theater is het al lange tijd onrustig.
11: Er wordt hier al iedere avond gedemonstreerd. Nou moet ik zeggen dat demonstratie is natuurlijk een goed recht. En dat moet iedereen kunnen doen. Maar dit heeft niks met demonstreren te maken. Dit is erop gericht om de maatschappij te ontwrichten. En dit is puur vandalisme. Zinloos geweld. Ja. En zeker als het mijn personeelsleden raakt. Hè, want die hebben zich daar toch bedreigd in gevoeld. Maar ook onze bezoekers. Dit theater is van IJsselstein, van iedereen. Je wil niet dat dat kapot gaat.
10: En er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Ze kreeg in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten in Iran. Op het kanaal zijn 2 mensen om het leven gekomen die met een bootje probeerden van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Op de boot zaten in totaal 82 migranten. Onderweg viel de motor uit en toen het bootje weer aanspoelde aan de Franse kust bleken 2 vrouwen te zijn overleden en 16 anderen waren gewond. En het vaarseizoen is weer begonnen en dat is een drukke tijd voor brugwachters. In Edam loodst Marianne alle boten veilig onder alle bruggen door van het Markermeer naar Purmerend. En dat is een hele klus.
12: Binnen bij de zeesluis, dan kom je vanaf het Markermeer. En dan kom je bij de eerste brug. Havendienst Edam, goedemiddag. Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de 8 bruggen die Edam heeft open. En alle 8 zijn ze anders. Een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste.
10: Ja, en als de schepen dan onder de eerste brug door zijn, rijdt Marianne op haar fiets naar de volgende om ook die dan weer te openen. Het weer bewolkt met op de meeste plaatsen regen. Lokaal wat onweer bij maximaal 20 graden momenteel. Vanavond is het weer wat droger, maar morgen ook af en toe regen en 16 tot 20 graden.
9: Dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Is het druk, Edwin Gerritsen? Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Daniel. Ja, het is zeker druk. Er staat 160 kilometer file. De meeste vertraging is er door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Langs de files op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen, een half uur extra reistijd. Zijn 3 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 20 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Batendorp en knooppunt De Hocht, een half uur vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen, een kwartier. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, een half uur vertraging.
9: Dankjewel.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
14: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
18: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
19: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
20: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
21: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Hallo, met Daniel. Het beste beluisterde programma van Nederland.
24: Dus dat.

0: Zij zat in de jury bij American Idol bij de eerste 8 seizoenen. En nu wordt er een soort reunie georganiseerd waarbij al die oud-juryleden weer bij elkaar komen om een soort revival te doen van American Idol. En Paula Abdul die had afgesproken om een interviewtje te doen in de ochtendshow van Fox. Alleen ja, voor de meeste mensen die daar dan gaan zitten is het een interview in de ochtend. Alleen was het voor Paula Abdul waarschijnlijk een interview in de late avond. Wat had een paar bakjes op.
1: Good morning everyone.
2: Oh, I don't know if she can hear us right now.
1: Good morning everybody.
3: She can hear us.
2: So tell us, what are you looking forward to this season?
1: How about a lot of you coming in? It's a wild party where you are.
0: Het is denk ik geen goed idee om rechtstreeks vanaf een afterparty zo door te gaan naar je interview op Fox in de ochtend. Paula Abdul dus, straight up hoor je. Welkom.

zei het net al, het iets minder getroffen hebben met het weer, maar dus kan je lekker dicht tegen de radio aankruipen en ga ik de zon muzikaal door de radio heen proberen te duwen, als dat een beetje lukt. Het is een week waar het veel gaat natuurlijk over Michael Jackson, of eigenlijk weken waarin het veel gaat over Michael Jackson. En het heeft alles te maken met die nieuwe film over zijn leven. De recensies zijn niet per se allemaal unaniem lovend. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Want heel veel van die recensies zeggen dat het echt een hele, hele, hele slechte film is. Ja, ik blijf toch wel gefascineerd door zijn leven. Alleen al dat gegeven dat hij dus ooit een keer zich normaal wilde voelen. Door een keer boodschappen te doen. En dat ze toen een hele supermarkt hebben afgehuurd. En allemaal van zijn vrienden hebben laten figureren als soort van boodschappers in die supermarkt. Om hem een keer dat gevoel te kunnen geven. Maar ja, ik kom niet de hele tijd vrienden tegen als ik door de supermarkt loop. Dus wat dat betreft, hoe normaal is het nou? Michael Jackson en zijn Earth Song uit 1995 hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Swift en Opelite. En iedereen heeft het in de Hollywood kringen natuurlijk over de bruiloft die eraan zit te komen tussen Taylor Swift en haar man Travis Kelce. En dan gaat het natuurlijk ook over een vrijgezellenfeest. Travis weet nog van niks.
1: Bachelor party, man. How do you even know there's a bachelor party coming? I haven't thought about it one second.
0: Ja, hij zegt dat hij er nog niet over na heeft gedacht. Nou, zij wel. Ze heeft namelijk $10 miljoen apart gezet voor het organiseren van dit vrijgezellenfeest. Het idee is dan dat de mannen richting de Bahama's gaan om daar lekker een villa af te huren en te golven. Geen strippers. En de vrouwen gaan dan op meerdere girls trips over de hele wereld als zijnde bachelorette party. Taylor Swift dus. En dit is Eddie Money. Take me home tonight.

0: Maybe Tomorrow, Stereophonics en... Kelly van Stereophonics heeft een mooi ander talent.
1: They're calling me one of the most Welsh presidents they've ever had. They're really saying that I love the Stereophonics. I love the Stereophonics more than anyone ever.
0: Hele aparte versie van Trump. En dan kijken we even naar het weer voor vandaag. Ja, het is niet zo mooi als de afgelopen dagen was. Het is bewolkt met op de meeste plaatsen regen. Hier en daar kan ook een klap onweer voorkomen. Maximaal 20 graden, maar vanavond wordt het weer wat droger. Morgen ook af en toe een bui en dan 16 tot 20 graden. En Edwin Gerrits is bij de ANWB. Goedemiddag Edwin.
2: Middag Daniel. Het is druk op de weg, bijna 200 kilometer file. Komt vooral door terugkerende vakantiegangers en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A1 aan Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden, 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knoopend Everdingen een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens, 20 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor Knoopend Lunette een kwartier. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een half uur oponthoud.
0: Dankjewel. En Sydney heeft de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag.
3: Hey Daniel, goedemiddag. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. In totaal worden er door 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. Hoeveel effect dat gaat hebben op de prijzen aan de pomp is nog niet duidelijk. Bij een explosie in de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen. De ontploffing was in een huis in een buitenwijk van die stad. Wat de oorzaak is nog niet duidelijk. De Britse politie noemt het wel een verdacht incident, maar zegt niet uit te gaan van terrorisme. Afgelopen donderdag werd het dreigingsniveau in het VK nog verhoogd, nadat 2 Joodse mannen op straat waren neergestoken in Londen. 2 Nederlanders die meegingen op een schip richting Gaza komen vandaag weer thuis. Het schip was met hulpgoederen op weg naar Gaza, maar werd al voor de kust van Kreta onderschept door het Israëlische leger. Volgens de organisatie achter de actie is 1 van die Nederlanders ook zwaar mishandeld daarbij. En veel mensen hebben het wel eens voor de lol gespeeld. Maar voor Steven uit Geldrop is minigolf meer dan alleen een hobby. Hij is teamleider van de Midget Golf Club in Oorschot, even verderop, en draait al jaren mee op hoog niveau. Zo zijn ze al 11 keer Nederlands kampioen geworden. Wat is dan het geheim, zou je denken? Nou, volgens hem zit dat vooral in de ballen.
4: Met sportgolf is het veel sticks en 1 balletje. En wij hebben 1 stick en meerdere ballen. Er zijn ook mensen die hebben meer dan 1500 verschillende ballen. Bijvoorbeeld deze 2 groene ballen. Dan zit er een heel verschil in.
0: Ja, ja.
3: Ja, 1500 ballen, ja. En dat is ook een duur grapje, want 1 bal kost al gauw rond de 25 euro.
0: Maar kijk, dit wil ik zien op televisie.
3: Midgetgolf.
0: Dit wil ik zien. Nederlands kampioenschap midgetgolf. Kan jij niet, of minigolf moet je zeggen tegenwoordig. Dat is denk ik de meer geaccepteerde term deze dagen.
3: Ik ga eens even aan de collega's van NOS Sport vragen of we dit kunnen regelen.
0: Ik wil het
3: vooral
0: zeggen.
3: Diegene met van die...
0: Zo'n looping.
3: Van een looping bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, dit wil ik zien. Dus NOS Sport, make it happen. Ja.

0: gefeliciteerd, Shawn Mendes, met het lid worden van de Billions Club met dit nummer. En dat is zo'n lijst op Spotify van platen die meer dan 1 miljard streams hebben gehaald. En dat zijn er helemaal niet zoveel. Ik geloof nog minder dan 1000 in totaal. En als je dan die 1 miljard streams haalt, dan word je aan een speciale playlist toegevoegd. En misschien mag je nog een keer op het Spotify hoofdkantoor komen voor een borreltje.
1: De Zip Service.
0: De Zip Service. Die speel ik zo meteen misschien wel met jou. En het is een spelletje waarbij een klein beetje muziekkennis je leuke prijzen kan opleveren. Ja, de powerbank die is bijna gegeven hoor. Als je een beetje kunt spelen, dan heb je de powerbank eigenlijk snel binnen. Dat is met 3 goede antwoorden. En als je 5 fragmenten van platen weet te herkennen en de titel daarvan weet op te noemen, dan win je ook nog eens een platenspeler. Dus, ik zou zeggen, probeer het. Speel mee met de Zap-service en stuur nu even een berichtje. Ik wil zappen via NPO Luister. Komt het hier in de studio terecht. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. En vanaf 3 goed herkende platen heb je dus een powerbank gewonnen. En herken je ze alle 5, dan win je die platenspeler. Dus ik wil zappen, nu appen, via NPO Luister. Dit is nieuwe muziek.

0: De Zipservice.
1: Isabel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
1: Want je bent jarig vandaag.
2: Ja, klopt.
1: En hoe wordt dat gevierd?
2: Door de familie te ontvluchten en een weekendje weg te gaan met mijn vriend.
1: Oké, dus geen kringetje met kaas en worst.
2: Nee, dit jaar niet.
1: Oh, maar dat is echt iets waar je een beetje trauma aan hebt, hoor ik al.
2: Nee, maar ik vind altijd, dan moet je dat gaan organiseren en gaan communiceren met mensen. En dan denk ik, ja, dan kan ik beter maar gewoon weggaan.
1: Ja, want het is uiteindelijk dan meer een soort werkdag.
2: Ja, precies.
1: Lekker. En de familie ben je ontvlucht en waar zit je nu dan?
2: We zitten in Winsen, in Gelderland is dat volgens mij.
1: En is het mooi weer daar?
2: Het was mooi weer tot een uur geleden en nu is het keihard aan het regenen.
1: Oké, dus nou ja, goed. Ga hoe dan ook toch even van die verjaardag genieten met vanavond misschien een drankje erbij.
2: Daarom, zeker.
1: We gaan het spelletje spelen. Ik heb 5 korte fragmenten van liedjes voor je. En aan jou om zoveel mogelijk titels te herkennen. Het gaat dus echt om de titels en niet om de artiesten.
2: Oké.
1: Ja, ze komen in heel rap tempo voorbij. Dus wacht even met antwoorden tot je ze allemaal gehoord hebt.
2: Oké.
1: Luister goed, hier komt-ie.

0: Wat heb je gehoord?
1: Oei. Slow Down Brother.
0: Ja. Yeah.
1: Always a Woman to Me. Genie in the Bottle. En de rest ben ik vergeten.
0: Nou, je hebt het hartstikke goed gedaan hoor. Dat is gewoon 3 goede antwoorden. Je wint een powerbank. Gefeliciteerd! Yeah. Ja, die komt jouw kant op. Je had nog kunnen zeggen Here Comes the Sun van de Beatles.
1: Oh, ja. Ja.
0: En die laatste was Ruthless Queen van Kajak.
1: Ja, die had ik niet geweten.
0: Nee, dat is best een lastige. Maar ik ga die powerbank naar je opsturen. Voor je verjaardag en voor het winnen van het spelletje.
1: Super.
0: En welke van deze platen vind je dan het leukst?
1: Slow Down Brother.
0: Nou, ga ik die voor je draaien en wens ik jou een fijne avond.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Doei, Isabel. Hoi, hoi.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Vanavond in Over Mijn Lijk.
2: Maar dit wordt dan eigenlijk feest.
3: Ja, het afscheid van mijn leven, maar er begint ook iets nieuws.
4: Het is even mooi geweest met je 2 jaar stabiel. En het gaat nu wel echt heel snel bergafwaarts.
2: Meen je dat nou?
4: Ja, meen ik echt.
5: Ik voel ook bijna niks op mijn hoofd.
1: Over Mijn Lijk. Vanavond om 9 uur bij Bien & Vara op NPO 1.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
10: Het is exact 3 uur, zometeen Mika, Grace Kelly... En ook muziek van Meredith Brooks na het NOS-journaal van 3 uur met Cindy Dijkers. Goedemiddag.
11: Hey Daniel, goedemiddag. Defensieminister Jezoukus maakt zich geen grote zorgen om de terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Duitsland. President Trump haalt zeker 5000 militairen terug. Misschien wel meer, zei hij vannacht. Minister Jezoukus verwacht dat een groot deel van de Amerikaanse troepen toch gewoon in Duitsland blijft.
12: Ik denk dat ook hier in ieder geval goed is als wij ons hoofd koel houden. De Amerikaanse president gaat zelf over wat hij met troepen doet. Zijn eigen troepen, dat is evident. Amerikanen hebben ook die plekken bijvoorbeeld in Duitsland zelf ook nodig. Hè? Ook voor hun eigen inlichtingenpositie, voor hun eigen missies die ze dichterbij Europa, bijvoorbeeld in Afrika uitvoeren. Dus die afhankelijkheid is echt wederzijds.
11: Zei ze bij WNL op zondag. Besluit van Trump om troepen uit Duitsland weg te halen volgt op kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zei dat Amerika geen strategie heeft in de oorlog met Iran. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken over van de vernielingen aan het gemeentehuis daar. Vannacht zijn meerdere ramen ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. Docenten geschiedenis- en maatschappijleer merken regelmatig dat hun leerlingen in aanraking komen met onjuiste informatie over de Holocaust online. Blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. Oorlogsstudiecentrum NIOT noemt dat een zorgelijke ontwikkeling.
13: Als je beeld gaat tonen waarvan de status te betwisten valt, dan kunnen mensen daar ook in doorstaan. In de zin van dat ze niet alleen de authenticiteit van die beelden betwisten, maar dat ze ook de Holocaust als historisch fenomeen als zodanig gaan betwisten. Of dat ze gaan relativeren, of dat ze gaan zeggen, nou, er zijn veel minder slachtoffers gevallen dan de 6 miljoen, waar we doorgaans aan refereren. Dat zijn hele gevaarlijke zaken, omdat daarmee het houvast inderdaad wegvalt van wat wel en wat niet waar is uit geschiedenis.
11: De desinformatie komt vaak van sociale media, als bijvoorbeeld TikTok, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dus dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En het lijkt goed te gaan met bultrug Timmy, die gisteren is vrijgelaten op de Noordzee. Uit data van de GPS-tracker die hij om heeft gekregen, blijkt dat hij nu naar de Atlantische Oceaan zwemt. Waar hij alleen nu precies is, weten de vrijwilligers achter de reddingsoperatie alleen niet. Want de zender hapert en geeft nu geen data meer door.
10: Ja, maar dat is ook lastig. Hij moet natuurlijk even boven komen voordat het ding weer contact maakt.
11: Voordat hij weer met de satellieten contact kan maken.
10: Ja, precies. En laten we hopen dat hij het er lang uithoudt. Want ik had voorspeld dat hij uiteindelijk weer ergens op het strand gaat eindigen. Maar ja. we gaan ervan uit dat het goed gaat.
11: Tot nu toe gaat het goed, inderdaad. En ja, misschien ook wel mooi. Hij is de vrijheid in, dus je merkt het niet meer.
10: Ja, free Timmy.
11: Ja. Het weer bewolkt met regen en lokaal onweer. Vanavond is het weer wat droger, bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen dan opnieuw, af en toe een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 12 tot 20 graden.
10: Dankjewel, Cindy. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Want Edwin Gerritsen die vertelde mij een half uur geleden dat het toch best druk is, hè Edwin?
14: Ja, zeker. Er staat nu nog 150 kilometer file. Er is vooral veel vertraging door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A2 van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Arnhem richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo. 10 minuten vertraging. Daar ligt modder op de weg. 1 rijstrook is daardoor dicht. En in Limburg een lange file op de grens op de A76 richting Duitsland. De vertraging is ruim een half uur.
10: Dankjewel.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
1: Wageningen Hotel De Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, morgen rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
2: Hallo, met Daniel.

dit is Lizzo en haar track Bitch. Geïnspireerd door Meredith Brooks uit 1997, die je zojuist hier hoorde. Zo meteen hier, muziek van Michael Markakis, Scared to Start, ga je horen. We moeten het even hebben over de koningin van de autotune, Cher. If I Could Turn Back Time, hoor je zo, en dit is Boston. More

0: Takagi. En Scared to Start. Als artiest is het soms vervelend dat je in interviews vaak dezelfde vragen krijgt. En zeker als vrouwelijke artiest zijn er bepaalde dingen die vaak terugkomen. Bijvoorbeeld als je iets aan je uiterlijk hebt laten doen. Cher die is op een gegeven moment helemaal klaar met die vraag.
1: You have had work done on your face.
2: Yeah.
1: They sort of say, make the Michael Jackson analogy that you've gone too far. Do you feel like you've gone too far? And
2: you know, if I want to put my tits on my back, it's nobody's business but my own.
0: Laat Cher lekker met rust. If I could turn back time.
3: If I could turn back time. If I could find a way.
1: Make the Michael Jackson analogy that you've gone too far. Do you feel like you've gone too far? And
2: you know, if I want to put my tits on my back, it's nobody's business but my own.
0: Laat Cher lekker met rust. If I could turn back time.
3: If

0: No Rain. Yeah, right. Blind Melon hoorde je.
1: Chansondag. Chansondag.
0: Ah, oui, oui. Het is zondag, oftewel Chansondag. En de vraag is, welk Franstalig nummer mag ik zo meteen voor je draaien op de radio? Heb je een suggestie? Iets wat je tijdens vakantie hebt ontdekt? Of iets waar je al heel lang fan van bent? Of iets wat je vroeger ooit een keer op de Nederlandse radio hebt gehoord? Het mag allemaal, als het maar in de Franse taal gezongen is. Je kunt nu doorappen via de app van NPO Radio 2. En wie weet draai ik het zo meteen voor je. Dus welk Franstalig nummer wil je zo horen in de Chansondag? Stuur een berichtje via NPO Luister. En wie weet, hoor je hem zo?
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit zijn Hannah May en Bluff met Ik Ben.

0: een bluf. Ik ben niet meer bang. Het is vandaag bewolkt met regen en lokaal een klap onweer. Vanavond wordt het weer wat droger bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen is opnieuw wisselvallig met af en toe een bui. Af en toe laat de zon zich dan ook wel zien. Het wordt 12 tot 20 graden morgen. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
1: Middag, Daniel.
0: Hoe is het op de weg?
1: Ja, drukke middag is het. Ruim 100 kilometer file op dit moment. Neemt wel iets af dus. Terugkeer aan het vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. De langste file staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 20 minuten oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht verknoopt Everdingen 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier. En op de A76 in Limburg richting Duitsland voor de grens een half uur oponthoud.
0: Dank je. Blijf maar komen hoor, met die suggesties voor Franstalige platen die je graag op de radio zou willen horen. Je kunt ze doorsturen via NPO Luister en zometeen draai ik misschien wel die van jou in de Chansondag.

0: gelijk weer zin in een nieuwe editie van de Top 2000. Valencia, Jordan Gaia.
1: Chansondag.
0: Chansondag. Aukje, goedemiddag. Hallo?
2: Ja, hoor je me?
0: Ja, nu hoor ik je luid en duidelijk.
2: Oké.
0: Over 2 weken ga je weer naar Frankrijk, hè?
2: Ik ga over 2 weken weer naar Frankrijk, ja.
0: En hoe vaak staat een tripje die kant op het programma bij jou?
2: Nou, minstens 1 keer per jaar. En dat sowieso. Nou, ik kom altijd wel door Frankrijk. We gaan ook wel eens naar Spanje, maar... Nee, Frankrijk is wel vast de prik.
0: Ja, maar je hebt wel een bepaald soort liefde voor het land, heb ik het idee.
2: Ja, ik heb wel een bepaald soort liefde. Ik heb er ook familie wonen. En van vroeger was ik ontzettend francofiel. Nu ben ik francofiel light, zoals dat heet.
0: Light? Maar waar is dat, waar is dat dan doorgekomen? Dat je op een gegeven moment een beetje... dat het op een wat lager pitje is komen te staan?
2: Lager pitje, maar ik bedoel, Italië is ook mooi, Spanje is ook mooi.
0: Ja, precies. Je hebt je horizon gewoon een beetje verbreed.
2: Ja, niet heel erg, maar toch een beetje.
0: Ja, hey, en hoe ben je bij deze artiest gekomen? Want ja, ik noem hem nog wel eens een beetje de Franse Ed Sheeran. Hè? Hij heeft ook zo'n kleine gitaar en als hij optreedt, dan heeft hij ook geen band, maar dan doet hij alles met zo'n looppedaal.
2: Hij heeft volgens mij ook een nummer met Ed Sheeran gemaakt.
0: Ja, klopt, ja. Ja, ze hebben ook zelfs een duet gedaan. Maar hoe, ik bedoel, wil je hem kennen? Ja, dit is wel voor de gevorderde francofiel, zeg maar, om dit te kennen.
2: Ja, voor de gevorderde francofiel. Ja, nee, ik probeer altijd wat nieuws te verzinnen. Als er dan Franse muziek gedraaid wordt en ze komen weer met La Belle Histoire, ook leuk. Ja. Maar dan denk ik, god, er wordt zoveel meer gemaakt.
0: Ja, maar hoe ben jij hiermee in aanraking gekomen? Gewoon tijdens vakantie of zo?
2: Tijdens vakantie. Dan zet ik een Franse zender op en dan kijk ik gewoon wat ik leuk vind.
0: Ja, ik als radio-nerd ben dan toch wel nieuwsgierig welke Franse zender je dan luistert.
2: Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Dat is net waar je zit, hè.
0: Ja, ze hebben er ook oneindig veel. Dat zegt niet, maar het is alleen al, soms even zoeken voordat je een zender vindt waar niet alleen maar geluld wordt.
2: Precies, ja, want daar zijn ze wel
0: vrij
2: goed in.
0: Ja, daar zijn ze heel goed in. Ja. Nou goed, daarover gesproken. Laten we het inderdaad niet te lang maken. Ik ga die plaat gewoon draaien. Welke mag het worden?
2: Ja, nee, je m'en vais.
0: Ik ga hem voor je draaien. Ik wens jou een hele fijne dag, Aukje. En een fijne vakantie over 2 weken.
2: Ja, dankjewel.
3: J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier.

aangevraagd door Aukje in de Chansondag. Vianney en Je M'en Vais. We hebben hem er gelijk bij gezet in onze Chansondag playlist op Spotify. Die kan je vinden via het Spotify-account van NPO Radio 2. Ja, en deze Vianney, ja, ik ben stiekem wel een klein beetje fan van hem, hoor. Ik zei het al, de Franse Ed Sheeran. Toen wees Aukje mij erop dat ze dus ook een duet hebben. De echte Ed Sheeran en de Franse Ed Sheeran. Het is wel mooi, want ze hebben dus allebei zo'n net iets kleiner gitaartje dan normaal. Want het ligt dan net even wat lekkerder in de hand. En hij heeft zelfs Ed Sheeran zover gekregen om dan ook een moppie in het Frans te zingen. Moet je nog horen. Zweet.

Ja, doet hij best goed hoor. Ed Sheeran, zijn Franse uitspraak kan er wel mee door voor een beginner op dat vlak. Maar sowieso, Ed, leuke gozer. Iedere keer gaat hij met mensen uit andere landen muziek maken. En dan heeft hij ook zoiets van, nou, maar dan wil ik ook wel een stukje in jouw taal zingen. En dan oont hij het ook, hè. Nena en Kim Wilde nu.

0: met Eric Carmen en Hungry Eyes. En zondagmiddag is ook met niemand minder dan onze eigen Klaas van Kruijten.
1: Goedemiddag.
0: Een bijzonder goedemiddag. Nou, ik hoor het niet hoor.
1: Hè?
0: Nou, je zat hier net op de redactie een beetje te klagen met...
2: Ja, mijn stem is bijna weg.
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat zei Antoinette. Die zei, je stem is bijna weg. Ik zei, nee, als ik iets harder praat, is er niks aan de hand.
0: Nee, dat klinkt helemaal perfect. Heb je een lekker weekend gehad?
1: Nee, het was heel erg leuk. Gisteravond een verjaardag gevierd van een van mijn beste vrienden. En dat was een verrassingsverjaardag. Dus barbecue'tje erbij, alles erop en eraan.
0: Wat heerlijk. Ja, ik heb een beetje, dat is een beetje het nadeel van in het weekend werken natuurlijk.
1: Ja, vertel maar wat.
0: Los van dat leuke, maar dat soms dan ja, dan kan je jezelf gewoon niet inhouden.
1: Ja.
0: En dan denk je, ja, misschien werk ik wel in het weekend, maar je moet toch af en toe even een klein beetje druk van de ketel.
1: Een klein beetje druk van de ketel. Nee, het was heel erg leuk om gewoon met een stel gasten dan rond een vuurtje te zitten en een beetje te mijmeren over het leven. En het ging weer alle kanten op. Het ging over wereldpolitiek. Het ging over klein persoonlijk leed. Het ging over vaders. Hoe praat je nou met vaders? Dat is best ingewikkeld, hè?
0: Wat, met je eigen vader?
1: Ja, met je eigen vader. Dat je echt een gesprek hebt, weet je wel. En ik heb een goede band met mijn vader. Daar ben ik heel blij mee. Maar soms denk ik ook, ik zou het zo fijn vinden om nog eens wat meer eruit te halen. Hoe doe je dat dan? Ja, het is leuk, man. Dat vind ik echt leuk als je dat met mensen kan doen. En volgens mij, nou word ik alweer filosofisch, maar is dat toch een beetje... voor mij iets wat het leven heel veel zin geeft. Dat je dat kan delen met mensen om je heen.
0: Ja, en inderdaad, toch die band met je ouders. Hè, het is belangrijk. Ook al is die misschien niet zo goed... dat je in ieder geval nog een keer probeert om dat weer aan te knopen.
1: Ik heb wel een tip.
0: Oh, ja?
1: Hoeveel seconden heb ik nog?
0: Niet lang.
1: Oh, ga uit...
0: Ja.
1: Ga uit eten. Want dan, en dan een beetje in de interview stellen. Dat kan echt wat opleveren.
3: En dit is het geluid van de dag.
4: De keuringsdienst zoekt de essentie van umami. En komt erachter dat smaken kunnen verschillen.
5: Ik had een vraagje over umami.
6: Unami? De stageloopster.
5: De stageloopster? Loopt er iemand stage bij jullie die umami heet?
6: Nou ja, volgens mij niet, namelijk.
7: Ster. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
8: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: In Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 4:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan een stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselkus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden zojuist met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien. En het wordt morgen 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jan van der Putten, dankjewel. Voor verkeersinformatie schakel ik even met de ANWB. Daar zit vandaag Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
6: Middaglaas. Er zaten 100 kilometer file. Het is druk vanmiddag op de weg. Vooral door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Knoopend Everdingen een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en Hagestein 20 minuten extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een half uur vertraging.
5: Dankjewel. Zometeen is het tijd voor Klaas. Ik begin met Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Maar ik heb ook een liedje daarna waarbij de hele familie moest huilen toen ze het voor het eerst hoorden. Welke dat is, hoor je zo.
7: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ster.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Wageningen Hotel De Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, morgen rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint

ook huilen. Toen Alicia, a.k.a. deze Pink, van haar gedicht over de scheiding van haar ouders dit liedje maakte. Ze schreef het toen ze 9 was, dat gedicht. En nam het op rond haar 21ste. Family Portrait van Pink op NPO Radio 2. En daarvoor Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Goedemiddag allemaal.

0: tot 6 uur vanmiddag ben ik bij je met een nieuwe editie van Tijd voor Klaas hier op NPO Radio 2. We gaan proberen je een hele fijne zondagmiddag te geven. Het lekkere vervolg hier op deze zender. En we willen ook een klein beetje vooruitblikken. Antoinette, ook goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, de Klaasagenda. Je hebt hem erbij gepakt weer.
1: Hij is nog helemaal leeg nu.
0: Ja, de komende week dan, hè? Want de afgelopen weken staat wel volgeschreven met de afspraakjes van jullie. Elke zondagmiddag blikken we eventjes vooruit. Waar kijk jij naar uit? Waar zie je tegenop de komende week? Dat kan je laten weten via de NPO Luister-app. Waar kijk jij nou uit eigenlijk? Waar zie je tegenop?
1: 5 mei is echt mijn lievelingsdag.
0: Ja.
1: Maar vorig jaar dacht ik ga naar Haarlem. Daar kwam ik het festival niet eens op.
0: Zo druk was het.
1: Dus ik weet niet zo goed wat ik wil doen met 5 mei.
0: Oké.
1: En dat zit al dagen in mijn hoofd.
0: Nou, in ieder geval de vrijheid vieren om te kiezen wat je doet.
1: Ja, precies. Ja. En jij?
0: Ik kijk ook wel uit naar morgen, moet ik zeggen. 4 mei. Is toch ook een bijzonder moment, de dodenherdenking. Mm-hmm. En ik heb besloten om dit jaar te gaan naar Rhenen. Mm-hmm. Want daar op de Grebbeberg is natuurlijk een enorme slag geleverd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar is ook een officiële herdenking. Daar heb ik heel vroeger, toen ik nog bij de lokale radio werkte, verslag van gedaan. En nu ga ik daar eens heen als gast, om dat eens mee te maken. Dus,
1: je hoeft niks te zeggen, het is gewoon echt luisteren.
0: Ja, ik ben daar gewoon bij. En hoe zeg je dat? Deelnemer van deze herdenking, zoals iedereen in Nederland dat zou moeten doen, wat mij betreft. Maar goed, toch? Hè?
1: Ja, maar wie zijn wij?
0: Wie zijn wij? Nou, Antoinette Klaas, ja.
1: Ja, oké, maar nee, ik vind het eigenlijk ook. Ik heb wel eens dat je dan in de auto zat tijdens dat 8 uur moment, dat ik dan wel even hem stopte, aan de kant van de weg zette en dan even stil was.
0: Vind ik een goed verhaal. Waar kijk jij naar uit? Waar zie je tegenop deze komende week? Dat kan je laten weten dus via de NPO Luister-app. En ik ben benieuwd waar jij mee komt. En wie weet kan ik je blij maken met de Tijd voor Klaas Talisman. Die brengt je toch een beetje geluk, hoor. Ja, aan de sleutel hangen en je denkt, haha, nou gaat die goed.

0: Ze laat het weer zo makkelijk klinken, deze Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, in bossa nova stijl. En daarvoor Phil Collins, Dancing to the Light op NPO Radio 2. Je luistert naar Tijd voor Klaas. En ik vroeg je, ja, waar kijk je naar uit? We zien tegenop deze week. Er komen al wat dingen binnen van mensen die, al wat gedachten hebben over de komende week. Joris, die zegt, we gaan met de kinderen naar de Nationale Kinderherdenking bij Madurodam. Ben ik ook een aantal jaar geweest, heel bijzonder.
1: Wat is daar anders aan?
0: Nou, die wordt volledig gehost door kinderen. En daar kan je dan allemaal bij zijn. Er zijn ook optredens, er is ook muziek en zo. En het heeft allemaal te maken met George Maduro, de naamgever van het park, die in de Tweede Wereldoorlog ook een cruciale rol heeft gespeeld in en om Den Haag. Dus het is een bijzondere plek, Joris. Wil jij er nog eens even eentje pakken?
1: Gerda die zegt, ik sta achter de bar bij Bevrijdingsfestival Overijssel. Dus zeg even hoi als je een drankje haalt.
0: Weet je hoe groot dat is? Daar was ik dus vorig jaar, hè, met Douwe Bob op het podium.
1: Daar bij Overijssel?
0: Ja.
1: Dus jij weet hoe Gerda er wel uitziet?
0: Nee, ik weet niet hoe Gerda eruit ziet. Ik weet alleen dat het heel veel mensen zijn. Dus er zullen veel drankjes over de toonbank gaan. En even kijken, Joya de W. Gewoon een weekje werk na de meivakantie. Ik heb er wel zin in, hoor. Nou, ja, dat snap ik eigenlijk ook wel.
1: Dat zou ook gewoon gebeuren.
0: Ja, maar soms als je vakantie hebt gehad, is het ook heel fijn om er in je eigen ritme terecht te komen.
1: Ja, ik krijg ook eerst wel ontwenningsverschijnselen van die vakantie, toch?
0: Ja, precies één dag, ja, dan is het alweer weg. Waar kijk jij naar uit? Waar zie je tegenop? Je maakt kans op de officiële tijd voor Klaas Talisman. Als je nu even een berichtje stuurt naar de NPO Luister app. Ik heb een liedje waarvan de schrijver zelf zei, dit is het beste dat we ooit hebben geschreven. Nathan Nicholson. En Antoinette, jij zei toen,
1: dit is ook het enige goede dat zou
0: het is wel een beetje waar,
1: zo inderdaad. Zo goede band.
0: The Bugs and Rebellion. Dit is Diamonds op NPO Radio 2.

0: Je zou kunnen zeggen een one-hit wonder, maar dan ook wel eentje van een kaliber. Hallo Pater. Best wel goed. The Boxer Rebellion en Diamonds.
1: De Klaas Agenda.
0: Ja, de Klaas Agenda. Fysieke agenda die we bijhouden elke zondagmiddag hier bij Tijd voor Klaas. Om zo een beetje met je mee te leven in het kader van gedeelde smart is halve smart. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En ja, Annelies, in jouw geval... Ja, het gaat denk ik wel een beetje over smart. Het gaat ook een beetje over vreugde, maar vooral over bewustzijn, denk ik, hè Annelies?
2: Juist. En inderdaad, herdenken morgen.
0: Ja, ja. Want wat ga jij doen? Waar kijk je naar uit of zie je tegenop? Hoe frame je hem zelf?
2: Nou, ik zou zeggen, het is een familielid van mij die in het verzet zat. En mijn ouders gingen altijd naar de erebegraafplaats in Overveen. Daar is hij begraven. Hij is verraden en gefusilleerd. Hmm. En op die begraafplaats ligt Hannie Schaft ook. En maar van mijn familie kan ik niemand in de benen krijgen. Nou, is ook goed. Die doen andere dingen, die herdenken ook. Maar ik vind deze plaats heel bijzonder, omdat mijn ouders het altijd deden. Dus ja. Ik vind het ook een soort eervol of fijn om dat over te nemen.
0: Ja, joh. En ja, de rest van de familie, meer van het ligt zo ver achter ons, of we doen het gewoon bij ons in de buurt? Of,
2: Nou, precies. De plekken in hun eigen dorp of stad. Of,
0: Ja, joh. Ja, wel een bijzonder verhaal. En het is een beetje een open deur, maar waarom is het zo belangrijk om dit te herdenken?
2: Ja, het blijft zich herhalen. Het lijkt wel of we er niets van leren. Hm. En het is ook goed om door te geven aan andere generaties.
0: Ja, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik wens je heel veel sterkte, succes. En ook hopelijk gewoon een heel mooi moment daar.
2: Het is ook heel mooi en heel speciaal. Ja,
0: even stilstaan bij wat er gebeurd is. En daarin eigenlijk ook gelijk dankbaarheid vinden voor de vrijheid die we nu ervaren. En dan kunnen we de dag erop dat ook eens uitbundig vieren met elkaar.
2: Ja,
0: Annelies, jij gaat van ons krijgen de officiële Tijd voor Klaas talisman.
2: Die, dank je.
0: Die denkt dat je hem morgen niet per se nodig hebt, maar wellicht kan je hem nog eens een keer inzetten. Zie het als een soort joker, hè?
2: Ja, hartstikke gaaf. Dank je wel.
0: Alsjeblieft.
2: Goed. Tot ziens. Doeg.

0: Je hoorde Toto, Rosanna natuurlijk uit 1982. En dit is Everything But The Girl, Missing, in de Todd Terry single mix. Ja, en dat origineel, dat is dus een stuk relaxer. Maar er zit ook een gaapje in, hoor ik, let op. Ja. Ik heb hem helemaal beluisterd vanmiddag en ik dacht, het is eigenlijk best wel een hele lekkere zondagmiddagtrack. Maar die Todd Terry remix, ja, die heeft eigenlijk gewoon ervoor gezorgd dat deze melancholieke akoestische versie werd omgeturnd in een house track die over de hele wereld bekend is geworden. Dus dat is ook wel weer wat waard natuurlijk. Je kan het allemaal vinden online, hè. Als je denkt van, ik heb er zin om daarna te luisteren, geen enkel probleem. Het is tijd voor een blokje liefde, zometeen Foreigner. I wanna know what love is. Maar eerst een eerlijke, hoopvolle ode aan de liefde van Chef Special.
1: I told myself, life is short.

0: Wat is het?
1: Oh, ik neem je even mee naar Londen, de stad van zoveel muzikaal talent. Daar schrijft en maakt mijn keuze van vanmiddag muziek. Al vanaf haar 10e is het haar grote passie. Grote inspiratiebronnen zijn Amy Winehouse, Aretha Franklin, Frank Sinatra. Ze gebruikt de piano als basis en op de een of andere manier dan voelt haar muziek zelden aan als gewoon een liedje. Het zijn eigenlijk meer scènes, verhalen die ze vertelt. En haar grote droom is natuurlijk het doorbreken als artiest. En dat doe je tegenwoordig in stukjes en beetjes door ze op social media te zetten en dan te hopen dat het gaat vliegen. En dat lukte met deze.

doorbraak op met miljoenen streams. Ze gaat al richting de 500 miljard streams voor dit liedje Die on This Hill. En nu is er nieuwe muziek, gemaakt voor een film. Een best wel commerciële film, kan je zeggen. The Devil Wears Prada 2. Je zou denken, dat kan helemaal misgaan, hè, want dan ga je dan een liedje erbij schrijven en zij heeft toch een soort toon gezet. Maar het is haar gelukt, want ze weet van die wereld van mode, macht en scherpe blikken iets te maken wat helemaal van zichzelf is. En ze krijgt het zelfs voor elkaar om het ook chic te laten voelen. Het gaat over verlangen, het gaat over aantrekkingskracht van het oppervlakkige, maar ook over de leegte die erachter zit. Mijn keuze van vanmiddag.

0: De eerste knallen van de Sugar Babes was dit, hè. Uit de tijd van Girls Aloud, Tommy Kitten, Spice Girls. Die periode, echt al die meidenbenden. Bandjes waren er toen.
1: Meidenbende.
0: Sugar Babes hadden er dus ook eentje. Round. Heb je Radio 2, is het zometeen tijd voor een spelletje. En als je zin hebt om een leuke prijs in de wacht te slepen, dan moet je nu even een appje sturen via de NPO Luister-app naar ons Radio 2-account. Met schat, dat is het codewoord.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: of doneer.
1: In Close-Up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Morgenavond in Close-Up rond 11:15 op NPO 2.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft de vampierslak uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. Wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. De Vereniging van Weekdieronderzoekers wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist, morgen zon. Maar in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jan van der Putten, dankjewel. Zometeen is het tijd voor het tweede deel van Tijd voor Klaas. En we gaan een spel spelen waarbij er een heuse schat te winnen is. Als je daar aan mee wilt doen en je denkt, nou, ik heb wel zin in een spelletje, ik ben wel strijdvaardig. Als je een opgeruimd humeur hebt, dan kan je meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is even schat appen naar de NPO Luisterapp. Ster.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
8: Ik ben verscholen getrapt.
9: Hoe ga je ouders dit vertellen?
8: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
10: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
11: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
12: Ik doe toch mijn fucking best!
7: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: By far the slickest man on earth op dit moment. Jawel. Bruno Mars en I just might. Precies. Wat leuk dat je erbij bent. 11 minuten over 5, NPO Radio 2, tweede deel van Tijd voor Klaas. En daarvoor draaide ik Coldplay met een liedje van hun debuutalbum, wat ook heel anders had kunnen heten. Volgens Chris Martin had het ook Playboy kunnen heten.
1: Hoe dan?
0: Ja, dat heeft te maken met het schrijfproces. Ze zaten met elkaar, ze waren lekker aan het schrijven. En op een gegeven moment hadden ze dan die tekst, hè, Look at the stars, look how they shine for you. En hij kan het wel even zo, dat ging een beetje zo. Hoor. Look how

0: Ja, hier, kijk. De Yellow Pages, ja! En die hebben ze toen gepakt.
1: Ja, die waren all yellow.
0: En zo is het gegaan. Dus zo is Yellow ontstaan. Dus dat is al,
2: wat een poëzie.
0: Ja, en tegelijkertijd, het valt dan ook goed in elkaar. Want het gaat over sterren. Het gaat over, dus waarschijnlijk is het ook gewoon een glans op een kleur. En denk ik niet dat het echt een Playboy-ding zou kunnen zijn, toch? Lijkt me gek.
2: Er zijn andere liedjes over.
0: Ja.
2: Centerfold en zo.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja. Zometeen spelen wij het schattenspel. Als je zin hebt om daaraan mee te spelen, dan kan je natuurlijk altijd even een reactie geven. Misschien wel goed om even uit te leggen.
2: Ja.
0: We hebben namelijk twee kandidaten nodig die zichzelf schat kunnen noemen van de ander. Je gaat dan een inschattingsspel spelen en te winnen valt een hele fijne chocoladeschat. Hoewel...

kwam een recensie tegen van dit liedje van Adele. Tja. Toen zeiden ze, dit is nou typisch zo'n nummer waarvan je kan zeggen, de zangeres is beter dan het liedje. En wat bedoel je daar nou mee? Maar op zich, zij brengt hem natuurlijk heel erg goed als je hem zou afpellen zonder Adele. Ik kwam een recensie tegen van dit liedje van Adele. Tja. Toen zeiden ze, dit is nou typisch zo'n nummer waarvan je kan zeggen, de zangeres is beter dan het liedje. En wat bedoel je daar nou mee? Maar op zich, zij brengt hem natuurlijk heel erg goed als je hem zou afpellen zonder Adele. Is het misschien wat repetitive?

0: Het Schattenspel.
1: Een avontuurlijke editie van het Schattenspel, kan ik wel zeggen. Want Ivy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij wilde heel graag meedoen aan het spelletje, maar toen ging het een beetje mis, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik zit al de hele dag radio te luisteren. En ik dacht, joh, probeer het gewoon eens. Maar ja, niemand in mijn omgeving die heeft er zin in.
1: Nou ja, je moeder kregen we niet te pakken. Je vader zit in het buitenland. Je broertje, die had zijn eerste werkdag. Die nam wel de telefoon op, maar die schrok heel erg. Van, oeh, kan ik die bellen? Toen had nog een vriendin gebeld. Nou, toen die was op een communie. Toen dachten we, oké, we moeten jou gewoon een handje gaan helpen, Ivy. We hebben een andere luisteraar gevonden. Stephanie moet ik zeggen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Dus we hebben jullie bij deze even dan maar tot schatten gedoopt. Om Ivy even een dienst te verlenen, zullen we maar zeggen. ja, ze zeggen altijd, als je elkaar snel wil leren kennen, moet je even weten, wat is je favoriete kleur? Ivy, wat is jouw favoriete kleur?
2: Ja, ik ga voor wijnrood.
1: Wijnrood? Stephanie, wat kies jij voor?
3: Ja, ik ga voor roest.
1: Wat?
3: Ja, nou ja, eigenlijk is het oranje, maar zeg je oranje, dan denken meteen mensen aan zo'n Hup Holland Hup Koningsdag oranje. Maar okay. Dat is hem niet. Dus het is een mooie, warme kleur oranje.
1: Ik zou er wel roest oranje van maken, als je het nog eens probeert. Gaan mensen toch een beetje in de war. Nou, jullie zijn bij deze tot schatten gedoopt. Antoinette, jij hebt even gecheckt wie de jongste is van het stel.
4: Ja, Ivy is het jongst.
1: Oké, Ivy, dan mag jij kop of munt selecteren. En dan weten we zometeen wie er gaat beginnen met het spel.
2: Doe maar kop.
1: Oké, ik ga hem gooien. Het is in dit geval een gebouw. Volgens mij de Brandenburger Tor in Duitsland. En hij valt op munt. Dat betekent dat Stephanie mag beginnen. We hebben dus 3 inschattingsvragen. Om en om mogen jullie als eerste een antwoord geven. Dan gaat de ander zeggen, ja, is het meer of minder? Dan gaan we achterkomen. Klaar voor?
3: Yes.
1: Oké, daar gaan we.
0: Het schattenspel.
1: Nou, ik heb er zin in, hoor. Daar gaan we. Er zijn zo'n 360 verschillende bijensoorten in Nederland. En elk jaar is de bijentelling waaraan meer dan 2200 mensen aan meedoen, wordt die gehouden. En dit jaar was dat met deze groep. Maar hoeveel bijen zijn er dit jaar geteld, denk je, Stephanie?
3: 4.300.
1: Oké. Ivy, denk je dat het meer of minder is dan 4.300?
2: Ja, ik denk meer.
1: Ja, jij denkt meer. Ja, dat voel jij goed aan. Ik zeg ook gelukkig, want die bijen zijn natuurlijk van cruciaal belang voor ons allemaal. Dus Stephanie, 4.300 is niet. Maar het is het getal 46.801. En de honingbij is het meest geteld, zo'n 7.237 keer. En hoe ze dat doen, ik heb hem altijd afgevraagd van, ja, dan zie je hem en dan komt hij nog een keer voorbij vliegen. Nee, het is elke bij, is dan, als je hem één keer op een bepaalde plek, daar is een methode voor in ieder geval. Hoe die precies werkt, weet ik niet.
4: Maar je hoort dat Klaas niet heeft meegeteld.
1: Nee. Ja. ik weet wel dat het iets meer is dan vorig jaar, dus dat is goed nieuws. En goed nieuws ook voor Ivy, een puntje in de pocket en de kans op de tweede. En die gaat over Guinness World Records. Die hebben natuurlijk altijd de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van, jawel, de snelst roterende puzzelkubbers. Dat is eigenlijk zo'n Rubik's Cube oplossen. Alleen terwijl je een vrije val maakt. Luister even mee naar het geluid van deze meneer.
5: I just want to risk my life for Rubik's Cube.
6: Just a few seconds later, I have to open my parachute.
7: Deploy.
1: Ja, het is een Duitse YouTuber die dit online heeft gezet. En nou, er is bewijs van, dus dat zal kloppen. Maar mijn vraag is, in hoeveel seconden heeft hij de kubus opgelost terwijl hij in een vrije val uit een vliegtuig viel naar beneden?
2: Dus eerst de kubus en dan de parachute?
1: Nee, hij viel...
4: Sorry.
1: Ja, nee,
4: parachute was nog niet open.
1: Nee, dus hij was naar beneden aan het lazeren en ondertussen had hij zo'n kubus op zijn borst om dat ding op te lossen. Wat denk je, in hoeveel seconden?
2: Ik denk 3 seconden.
1: 3 seconden, zo! Adrenaline zeker, hè? Dat hij dan heel snel...
2: Ja, je moet dat ding toch redelijk snel openmaken.
1: Nou, er zijn mensen die kunnen het echt supersnel doen. Dus Stephanie, denk je dat het korter of langer is dan 3 seconden?
3: Ja, je ziet van die World Cup soms mensen dat echt binnen een halve seconde doen. Dus aangezien met een wereldrecord is, zeg ik korter.
1: Korter. Ja, dan schatten jullie deze beste man toch iets te goed in. Want ondanks dat hij het heel knap deed, duurde het wel 23 seconden voordat hij het voor elkaar
3: kreeg. Dat vind ik lang.
1: Ja.
2: Ja, ik dacht daar ook aan die filmpjes.
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in, hoor. Ja, maar Ivy, je hebt toch gewoon...

0: binnen hoor. Maar neem dan ook in account dat die jongen met 160 kilometer per uur naar beneden viel natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het toch nog lang. Ik hoor het al. Okay,
2: gewoon niet onder de indruk, deze dames.
0: Nee, normaal niet. Nee. Stephanie, ik heb voor jou nog een vraag om de eer te redden. Ik heb een liedje voor je. Luister even mee. En de vraag is heel eenvoudig. Uit welk jaar komt dit nummer eigenlijk?
1: Uit 1974.
0: 1974. Ivy, denk je dat deze plaat ouder of jonger is dan 1974?
1: Nee, ik denk iets jonger. Denk misschien uit het 80's of zo.
0: Uit de 80's, oké. Okay. Maar ja, dat is niet de vraag. Het is ouder of jonger. Jij zegt jonger.
1: Ja.
0: Ivy. Je hebt een hat-trick te pakken! Jawel. Het goede antwoord was namelijk 1976. Wow!
1: Wow, maar dan zat Stephanie er wel heel dichtbij.
0: Ja, dat compliment moeten we zeker geven, Stephanie. Want je zat er echt heel erg dichtbij. En Ivy zat al in de jaren 80. Maar ja, de vraag was niet...
1: Je hebt er helemaal niks aan.
0: Nee, inderdaad. Zou jij nog iets willen zeggen, Stephanie?
1: Ja, nou ja, gefeliciteerd, schat, hè?
0: We hebben vrienden gemaakt op de zondagmiddag en Ivy van harte gefeliciteerd!
1: Yay!
0: De chocoladeschat komt je toe. En alle goeds.
1: Hartstikke leuk.
0: Oh ja, dit is hem natuurlijk, hè?

2017. Op dat moment hadden ze gewoon normale banen. Wel een droom om fulltime muzikant te worden. Maar zij zijn eigenlijk een van de weinigen die zeggen... en toen gebeurde COVID en werden wij heel gelukkig... want dit werd het themalied eigenlijk. Zeker aan de zuidelijke kant van onze planeet. Showers and Love Tonight en daarvoor Peter Frampton... en Show Me The Way in de live-uitvoering... die pas jaren later is uitgebracht. Dat is heel erg gek, want eigenlijk is die het meest pakkend. Dat hebben ze zo goed gedaan. Een goede versie daarvan. En nu even, ik kan wel zeggen, de definitie van een power ballad. Ik voel me altijd ook weer meegenomen naar een bos. Dat gaat over William Shakespeare, geloof ik. In ieder geval iets met... of Robin Hood, weet ik veel. Nou, in ieder geval Bryan Adams.

Ach, ja, echt de definitie van een powerballad. Brian Adams. En ik had het goed, inderdaad. Robin Hood, Kevin Costner. Fantastische film. Wat een liefde bij elkaar. Zo is het.

0: Dit is dus Jalen Nagonda, Hang It On The Shelf. Het is een Amerikaanse zanger, hij woont al jaren in Liverpool en maakt eigenlijk een soort mix van klassieke soul uit de 60 en 70 jaren, maar dan met zijn eigen frisse, moderne energie. Ik word er heel erg blij van. En 14 juni is hij in het voorprogramma te zien van Olivia Dean in de Ziggo Dome. Daar word je ook heel erg blij van. Oh, waarom heb ik dit nu gezegd? Want ik wilde ook...
1: Je hebt FOMO, hè?
0: Best wel. En hij staat ook nog op North Sea Jazz, dus er is mogelijkheden te over.
2: NPO Radio 2, App Service.
0: Over mogelijkheden gesproken. Het is tijd voor een liedje waar je nu zin in hebt. En ik wil je een klein beetje inspireren. We hebben een beetje vooruitgekeken van, joh, wat is er nou de komende week te doen in het land? Nou, natuurlijk 4, 5 mei. Hè? Dus we hebben zeg maar herdenken, we hebben bevrijden, maar we hebben ook de Internationale Dag van de Persvrijheid.
1: Dat is vandaag.
0: Dat is vandaag. Ja. En de Internationale Dag van de Lach komt eraan. En
1: dat is ook vandaag.
0: Ja, is ook wel leuk om daar iets mee te doen dan. Dus als je nou inspiratie nodig hebt, dan zou je kunnen denken... Oké, Dag van de Persvrijheid, superbelangrijk, hè?
1: Er is zo'n Douwe Bob liedje waar die zingt... Have you read the news today?
0: Ja, inderdaad. Ik weet niet hoe die titel is, maar wel dat zinnetje erin zit.
1: Ik denk nieuws.
0: Ja, zou het? Ja, Dire Straits, die heeft in ieder geval nieuws. Freedom, George Michael.
1: Freedom, Beyoncé.
0: Ja, nou, en bij lachen, weet ik veel. Ik zat de Doobie Brothers misschien, weet je wel. Everybody, yeah.
1: Oh, dan krijg jij gewoon een lach. Oh, dat is ook wel een goeie. Of Smile van Lily Allen.
0: Ja, Raccoon. Hoe heet die? Love About It.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Oké, ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt voor een liedje... waar jij nu je voorkeur voor mag uitspreken. Wat wil je horen op dit moment? Gebruik de NPO-luisterapp en laat het ons weten. Dit is Kensington and Streets op NPO Radio 2.

0: je hebt weinig fantasie nodig om een volle disco je voor te stellen in de jaren 80, waarin iedereen lekker aan het dansen is op Womack en Womack en Teardrops.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Esmee, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Je staat nog op twee benen, maar afgepeigerd is het goede woord, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Ik ben nu aan het koken en daarna ga ik niks meer doen.
0: wat heb je vanmiddag gedaan?
2: Ik heb samen met mijn vriend het hele huis opgeruimd en schoongemaakt.
0: En dat komt omdat de fotograaf binnenkort langskomt?
2: Ja, klopt. Die komt komende week foto's maken, want we gaan het verkopen.
0: Spannend zeg. In welke plaats staat jouw huisje?
2: In Amersfoort.
0: In Amersfoort. En blijf je in dezelfde stad? Heb je al wat nieuws? Of,
2: Ja, we gaan naar Arnhem verhuizen.
0: Oh, kijk aan joh. Goeiedag zeg. Nou, dat is wel een enorme stap. En ik weet alles van verhuizen. Dat is intens.
2: Ja, dat is niet het allerleukste om te doen.
0: Nee, zeker niet. Maar ook wel heel tof dat je een plaatje hebt aangevraagd ondertussen. Want je hoorde iets met dag van hoe heet het officieel? De internationale dag van de persvrijheid. En toen dacht je, hey, dit geluidje. Ik ken hem natuurlijk vooral als de tune van de vrienden van de VPRO. Maar het is natuurlijk een liedje, hè?
2: Het is een liedje en ik dacht er meteen aan. Ik dacht, oh ja, die hebben we lang niet gehoord.
0: En zo is het ook. Het is echt lang geleden. Ik ga met heel veel liefde voor je draaien. En veel succes met de foto. Zet hem op, hè?
2: Dankjewel. Komt goed.
0: Nu komt er geen televisieprogramma. Maar lekker de Electric Light Orchestra. Here's the news.

0: Einde deze Electric Light Orchestra. Hier is de nieuws. Nou, ik heb een nieuwtje voor je. Ik heb een hele zenuwachtige Antoinette hier in de studio zitten. Want vanavond, zometeen is het weer zover natuurlijk. Een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15. Leo Blokhuis is paraat. Maar vanavond heeft hij te gast niemand minder dan Jet Rebel. Ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk.
1: En hij is er al.
0: En hij is er al. Ja. Hij is al even aan het repeteren om alles helemaal strak te zetten voor vanavond. Maar volgens mij wordt dat een groot feest.
1: Oh.
0: Denk jij niet?
1: Ja, ik vind dit zo leuk. Het is echt mijn crush.
0: Het is echt grappig, want hij kwam net binnen, hij zwaait ook. En ik zie jou alleen maar met een blosje zo.
1: Het is zo warm hier.
0: Hey, dankjewel voor het luisteren. Dit was Tijd voor Klaas. Veel plezier zometeen bij Leo. Dat wordt een hele fijne. En ik hoor je aankomende vrijdag weer om 10 uur. Bye bye, zwaai zwaai. De laatste komt van Elvis Presley. Well, it's one.

0: NPO Radio 2.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
8: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
7: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
9: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4:00. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust. De woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Dat wordt onderzocht. Twee familieleden van de overledenen ademden rook in. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner in Washington was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. Die overleefde het. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer nog, ook vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, later weer buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
13: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
16: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
17: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
16: Werken? In deze drukte?
17: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
16: Stap je ook in?
15: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
18: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Wageningen Hotel De Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, morgen rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
22: Voor de makers.
23: Praxis. Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: De verrukkelijke 15.

0: Goedenavond, Geneviève.
1: Hey, Leo.
0: Gelukkige 15. Het is een beetje druilerige zondag, dus een prima dag om dicht bij de radio te kruipen en te luisteren naar een kakelverse editie van de Verrukkelijke 15. We hebben 3 nieuwe binnenkomers en we hebben een nieuwe nummer 1. Spektakel het komende uur met op 15 meteen een nieuwe binnenkomer. En dat is Ray.
2: Verse in de Verrukkelijke

Strijkers van Hans Zimmer. Hij is een grote filmcomponist. Je kent hem van ruim 150 soundtracks. Ik noem The Lion King, Gladiator, Dune, Interstellar en zoveel meer. Samen met de onverschrokken Ray, die van haar album This Music May Contain Hope nog een single heeft getrokken. De Click Clack Symphony, dit was de radio-edit daarvan. Valt me maar matig, maar ja, ik heb gewoon te weinig tijd in dit programma. Het is een geweldig nummer. Binnen op 15 deze week. En dat is, ja, dat is mooi, want Nightingale Lane is amper vertrokken, of jullie stemmen deze alweer in de lijst. Fijn dat je luistert. We hebben een mooie nieuwe editie klaar liggen. Ik zei net, 3 nieuwe binnenkomers. Betekent afscheid van 3 platen. De Arctic Monkeys Opening Night, die stonden er een mooie tijd in, maar die zijn er nu uit. Son Mieux, Dark Before the Dawn is ook vertrokken. En Bazaar Nacht in Amsterdam had een mooie vrije keuzerol in deze lijst en is inmiddels ook weer uit de lijst gestemd. Dan even een liedje waar ik maar een klein stukje van laat horen, want het is stampvol dit uur. Lana Del Rey kwam vorige week veelbelovend binnen op nummertje 12, maar zakt in de tweede week weer naar nummer 14 met First Light.

0: prachtig nummer, maar ja, gaat nog niet zo goed. Als jij zegt dat moet heel anders en dat moet beter, Genevieve, wat doe je dan?
1: Dan ga je naar nporadio2/V15.
0: Ja, en dan kan je 3 plaatjes kiezen uit onze keuzelijst van 30. En misschien gaat het dan beter met Lana Del Rey. Ondertussen een nieuwe binnenkomer op nummertje 13.
2: Versen in de verrukkelijke 15.
0: Het is de Noah Kane. American Cars komt binnen op 13.

0: Get It Wrong van The Indian. Kwam vorige week binnen op nummertje 15 en stijgt in de tweede week door naar nummer 12. En daarvoor hoorde je Noah Kahan, die vorige week een nieuw album uitbracht. Of was het 2 weken geleden? Ik was op vakantie, dus ik ben een beetje... Nee, vorige week was het The Great Divide, heet hij. En ik zag afgelopen week bij Jimmy Kimmel zag ik de grote Michael Stipe. Michael Stipe gaat met een nieuw soloalbum komen. Dat is zijn solo debuut, wordt dat, als heel album. Het is natuurlijk de man van R.E.M. Maar wij hebben hem hier al binnen samen met Andrew Watt. En dat is niet van dat album. Dit is van een HBO-serie, Rooster Rooster. En het nummer heet I Played the Fool. Dat is de hoogste nieuwe binnenkomer deze week op nummer 11.
1: Verse in de verrukkelijke 15.

elke week de verrukkelijke 15 in je inbox met muziektips en een link om te stemmen? Meld je aan voor de nieuwsbrief via nporadio2.nl/v15.

Harry Styles met American Girls blijft in de zesde week staan op nummer 10 in de verrukkelijke 15. En dan komen we bij bijna de klapper van de week. Een plaat die mooi omhoog gaat. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 14. En deze week stijgt hij naar nummer 9. En potje aan doosje, het is ook nog eens een keer de topsong deze week. Allemaal feest voor Ruben Heijn hier.

0: Stevie Wonder. Oh nee, dat is Mr. Ja, Snowdell.
1: Nee, ook Mr. Know-it-all. Ja, oh ja. Over Nixon. En ik vraag nog aan jou, Genevieve. Wat zag ik nou bij Kimmel of bij...
0: Fallon.
1: Bij Fallon. En, nee, bij maar het is Stephen Colbert.
0: Oh, die andere.
1: En Hans die corrigeert ons. Wij zagen allebei Michael Stipe bij Stephen Colbert. Bij deze gecorrigeerd. En dank Hans voor je appje. En het wordt tijd om eventjes te bellen met iemand.
2: De NPO Radio 2 App Service.
1: Want, Genevieve, we hebben stemadvies nodig, hè?
0: Ja, en gelukkig hebben we Peter aan de lijn om ons stemadvies.
1: Hey Peter, goedenavond.
3: Ja, daar ben je. Ja, daar ben ik, ja.
1: Ja, je was even weg, maar dat was mijn schuld.
3: Ik ben er weer.
1: Heb jij stemadvies voor ons?
3: Ja, nou ja, ik heb gestemd, ja, op de lijst.
1: Ja? Welke?
3: Ja,
1: zeg het maar.
3: Ja. De vorige had je al net gehoord, dat was Teddy Swims, dat is een Noordel.
1: Ja?
3: En Depeche Mode en Michael Stipe.
1: Ja, je zit er met alle, dat kan ik wel verklappen, je zit met alle drie de platen goed, hè? Ze staan er alle drie in.
3: Ja, mooie lijst.
1: Is het moeilijk kiezen voor je, of zijn er maar een paar goede liedjes bij?
3: Ja, het was niet zo moeilijk. Voor mij waren er eigenlijk maar een paar.
1: Oké. Okay. Hey, en die Depeche Mode, daar hoor ik verschillende dingen over. Sommige mensen zeggen, ja, maar je moet gewoon die oude blijven draaien van Donovan. Wat vind jij daarvan?
3: Nee, je moet met de tijd meegaan. Het is gewoon, Depeche Mode is altijd goed. Maakt niet uit wat ze maken.
1: Het is meer Depeche Mode dan het liedje waar je op stemt.
3: Ja,
1: nou,
3: Depeche Mode is gewoon een klassieker.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En we gaan hem straks nog horen, dat kan ik je wel verklappen. Hij staat weer lekker hoog. Hey Peter, dat verrukkelijke 15-boxje, dat komt naar je toe.
3: Nou, leuk, dankjewel.
1: Ik wens je een prachtige avond nog.
3: Ja, jullie ook, en een fijne uitzending.
1: Oké, dank je. Hoi, hoi.
3: Goedjes.
1: Hoi. En wij zijn inmiddels toe aan Hik

0: woman in your hands.
1: Blijft het toch al? Idioot mooi. What Lies Ahead van Peter Gabriel. Deze week op nummer 6 in de verrukkelijke 15. Komt van 4 op 5. Blijft staan Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain Me In.

0: Peter zei het net al. Blijft een steengoed nummer. En het blijft Depeche Mode. Universal Soldier. Nou, we nummer 1 staat deze week op nummer 4. Zakt 1 plaatsje. En dat brengt ons bij een plaat. En dat doet mij zeer veel deugd. Die stijgt maar door. Rosalia van 6 naar 3. Met het wonderschone Sauvignon Blanc. Ik denk dat dit een beetje het Ziggo Dome effect is.
1: Oh.

0: gekke is, het went niet zo mooi.
1: Heel
0: zo
1: mooi.
0: Prachtig. Sofian Blanc van Rosalía, 7 weken in de lijst. Vorige week op 6 en ze stijgt door naar nummer 3. En ik zie op de app ook mensen die daar heel gelukkig van worden. Het brengt ons bij de vorige nummer 1. Vorige week stond hij nog op nummer 1. Maar de oude Sir McCartney moet nu toch een plekje prijsgeven. Paul McCartney op 2 met Days We Left Behind.

0: Days We Left Behind. Paul McCartney, 5 weken verrukkelijke 15 voor hem. En hij zakt deze week naar nummertje 2. En dat brengt ons bij het overzicht van deze week. Ray met de Click Clack Symphony komt nieuw binnen op nummer 15. Op 14, Lana Del Rey, First Light. 13, nieuw binnen Noah Kane met American Cars. The Indian stijgt van 15 naar 12. En de hoogste nieuwe binnenkomer deze week is voor Michael Stipe samen met Andrew Watts. I Played the Fool. Harry Styles blijft staan op nummer 10. Op nummer 9, Ruben Heijn, It Feels Right. Op nummer 8 komen we Teddy Swims tegen. Higby stijgt van 11 naar 7. Peter Gabriel met het prachtige What Lies Ahead van 4 naar 6. Sam Fender en Olivia Dean blijven staan op nummer 5. Depeche Mode zakt van 3 naar 4. Rosalia Sauvignon Blanc stijgt van 6 naar 3. En op 2 hoort is juist Paul McCartney, Days We Left Behind. En dat betekent een nieuwe nummer 1. En dat is ook niet meer de jongste band, hoor. Die gaan ook al even mee. Maar die blijven toch fris op de een of andere manier. En die pakken nu potverdorie gewoon in de eerste plaats in de verrukkelijke 15. 4 weken voor U2. Song for Hell is de nieuwe nummer 1. In het volgende uur stel ik je een paar nieuwe binnenkomers in het tippakket voor. En we hebben straks live muziek. We hebben niet zomaar live muziek. We zijn er allebei een beetje opgewonden van.
1: Ja.
0: Jij mag het zeggen.
1: Jet Rebel.
0: Ja, Jet Rebel is in de house. Hij heeft een hele band bij zich. En die ga je horen zometeen tussen

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, morgenavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Het vuur ontstond even voor 4:00 vanmiddag. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust, maar de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. En later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist ook in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms ook met onweer. Vannacht kans op nevel en mist en graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey, we moeten praten, want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid, met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei, of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je daar zin in?
12: Ja.
11: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: We
11: snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Ja, was Costello Veronica uit 1989.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, het liedje haalde toen de 12e plaats in de verrukkelijke 15. Veronica is van Costello. Hij schreef het samen met Paul McCartney. En die hoorden we juist als voorlaatste in het vorige uur. En het komt van zijn album Spike. Eén van, moet ik zeggen, mijn favoriete albums van Elvis Costello. En misschien wel mee, omdat het door held T-Bone Burnett is geproduceerd. Maar nu gaan we freaken en dat is niet de bedoeling. Gewoon lekkere muziek draaien dit uur. Klein beetje context en dat moet genoeg zijn. En ik kijk door de ruit, Geneviève en Potjan 3 zeg.
2: Oh, ik hoorde net al een stukje van de soundcheck en dat wordt gaaf.
0: Jet Rebel is in de studio en het is voor het eerst sinds lange tijd dat we hem hier weer op de zender live horen. Bij zijn vorige album, dat is toch een paar jaar geleden, ik weet niet precies hoeveel jaar, stond hij hier ook en dat weet ik nog heel erg goed. Jij bent er trouwens, waar is Amelie?
2: Ja, die is nog lekker van de vakantie aan het genieten, denk ik.
0: Nou, hartstikke goed. En dat is haar gegund. Leuk dat jij erbij bent. We zijn tot 9 uur bij je. En daarna is de albumshow er. Dus het blijft hier fijn op Radio 2. Ik ga zo meteen eventjes wat nieuwe liedjes toevoegen aan het tippakket van de Verrukkelijke 15. We hebben een Kluis van Blokhuis. Die pakken we een beetje in samen met de podcast. En we hebben een wereldhit uit.
2: België.
0: Oh, we gaan ver.
2: Ja.
0: We hadden kunnen fietsen.
2: Ja.
0: Maar ook in België wordt natuurlijk prachtige muziek gemaakt. Dat hoor je hier sowieso regelmatig. En straks is ook hebben we Kevin Moens, neem ik aan, onze correspondent. België, die ons gaat bijpraten met de muziek daar vandaan. En ik heb fijne nieuwe muziek bij me. En ik zal het maar eerlijk zeggen, het eerste trekje, dat is er meteen eentje die ook in het tippakket van de Verrukkelijke 15 zit. Dat scheelt straks weer een hoekje draaien. Het is een zangeres uit Londen. Ze kwam met een nieuwe track op de soundtrack van The Devil Wears Prada 2.
2: Oh.
0: Zegt dat jou iets?
2: De nummer 1 wel, ja. 2 heb ik nog niet gezien.
0: Want het is een film of een serie?
2: Ja, nee, een film met Meryl Streep. Die speelt eigenlijk een hele strenge hoofdredactrice van een blad.
0: Prada.
2: Modeblad.
0: Dat zal ze zeker kunnen. Dus nogmaals, het staat ook in de Verrukkelijke 15. Hier is Shanna Spyro met haar nieuwe Material Lover. Net iets anders smaakje en dat staat er heel erg goed, vind ik. Dit is een hele fijne als je er mij vraagt.

van zijn tweede gelijknamige album Promise of No Man's Land. 2013 was dat. En ik draai dit ook omdat ik net het boek van Ronald Giphart heb gekregen. Ik ben erin begonnen en het is fantastisch. Het gaat over Blauwtzoen. Het heet In het spoor van een pop-icoon. En Giphart die zet Blauwtzoen op als hij schrijft. Dus dat zit dan behoorlijk in je systeem, weet ik uit ervaring. Als je schrijft, dan komt muziek gewoon binnen en dan luister je niet eens meer echt. En het gaat over Blauwtzoen, over Johannes dus. Zijn opvoeding in de Pinkstergemeente, over popmuziek als het domein van de Satan. En eerlijk gezegd herken ik daar veel in uit mijn eigen jeugd. En geloof als een soort gevangenis, zoals hij dat ervaren heeft. Het is een ontzettend interessant boek en het is een geweldige kerel. En je krijgt alleen maar meer respect, vind ik, als je hem voor Blauwtzoen als artiest, als vrijgevochten man inmiddels, die hij is. En een dikke aanrader. In het spoor van een pop-icoon van Blauwtzoen. Brand new. I don't like it. Ja, de verrukkelijke tips. Ik zei het net al, de verrukkelijke 15 had 3 nieuwe binnenkomers. En we doen het een beetje minimaal deze week. Vorige week 6 nieuwe tips toegevoegd. Ja. Een keer ook een beetje rust in de tent. Dus we doen er niet meer dan 3 deze week. Gewoon 3 nieuwe tips. Alleen de liedjes die uit de verrukkelijke 15 zijn gevallen, die vervangen we. Nou, de eerste heb ik net al laten horen. Dat is Shanna Spyro. De tweede, ja, dat is een track van de man die hier is. Dat is een track die je straks live gaat horen. Ja. Maar ik vind het toch leuk om even een klein stukje van de studio-opname. Want er is afgelopen vrijdag een nieuwe track uitgekomen van Jet Rebel. Changes Coming Round the Bend, zo heet hij.

zo mooi. Ik vind het geweldig weer, hoor. Redelijk ingetogen track van Jelte, Jet Rebel. Changes Coming Around the Bend is de tweede toevoeging in ons tippakket. En ja, de derde, die draai ik gewoon helemaal. Het was alweer, 4 jaar geleden dat we iets van de editors hebben gehoord. Of tenminste van de hele band. Want Tom Smith, die was er natuurlijk solo. Die is hier ook nog geweest met zijn solo-project. De man uit Birmingham. Maar er is nu weer een nieuwe track van editors. En dat is een mooie reden om die in het tippakket te zetten. Hij heet Call It In. Even anders en toch ook weer vertrouwd. Dit zijn editors.

Aladdin van Editors is de derde track waarop je kunt stemmen in de verrukkelijke 15. Doe dat bij, op de volgende URL nporadio2.nl/v15. Kruis drie trekjes aan en dan ben je erbij in de verrukkelijke 15. En dan stem jij mee voor de samenstelling van het programma van volgende week tussen 6 en 7. En dan eventjes iets anders. Ik heb afgelopen zaterdag, zeg maar gisteren, een nieuwe podcast online gezet. En die gaat over Massive Attack. En daar wil ik even iets over vertellen. Massive Attack, ja, je zou ze de grondleggers van de trip-hop kunnen noemen, die in 1991 met dat prachtige Blue Lines album kwamen. Met een toch wel nieuw muzikaal concept, of in ieder geval een nieuwe mix van muzikale sferen en invloeden. Blijft een fascinerend gezelschap, een collectief is het eigenlijk, die onlangs een nieuwe track uitbrachten samen met Tom Waits. Is een beetje een bizarre track, maar in de podcast kom je hem tegen, ook in de context van de band. En Massive Attack, ik ben daar ontzettend gefascineerd door geraakt terwijl ik daar mee bezig was. En ik wil je een van hun bekendere tracks laten horen. Teardrop uit 1998. Komt van het album Mezzanine. En de zangeres is Elizabeth Fraser. En Elizabeth Fraser is de zangeres die ook bij de Cocteau Twins zong. Of This Mortal Coil zong ze ook. En met This Mortal Coil had ze een hit, Song to the Siren. Een radiohit in ieder geval in Nederland. En die Song to the Siren is geschreven door Tim Buckley. Dat zong ze al in de jaren 80. En een jaar of 10 jaar later komt zij de zoon van Tim Buckley tegen, Jeff Buckley. En die Liz Fraser en Jeff Buckley, die krijgen een relatie. Die duurt niet zo heel lang, die strandt weer. En Lisbeth die schrijft naar aanleiding van de relatie die gestrand is, de tekst van Teardrop. En ik vind het bizar. Die gaat over een verbroken relatie. En op het moment dat ze dit nummer aan het opnemen zijn, komt het bericht binnen dat Jeff Buckley vermist wordt. En later zal blijken dat hij verdronken is in de Mississippi. En dat geeft het, de performance van Liz natuurlijk zo ongelooflijk veel diepte en zwaarte. En het is een prachtig nummer. Teardrop van Massive Attack. Ja, en om het plaatje dan compleet te maken, daarna is de kluis van Blokhuis. Daar ga ik niet tussen zitten, want ik ga niet tussen Liz en Jeff in. Daarna hoor je Jeff Buckley met zijn prachtige Last Goodbye. Hier is in ieder geval Teardrop van Massive Attack. Blokhuis de podcast kun je beluisteren op elke streamingdienst.

0: voormalige stel. Back-to-back, zoals dat zo mooi heet. Je hoorde eerst Elizabeth Fraser als zangeres bij Massive Attack met Teardrop uit 1998. En daarna hoorde je Jeff Buckley met Last Goodbye van zijn enige echt goede album, enige echt bij leven uitgebrachte album. Ander is ook goed hoor, maar Grace is toch wel een van uitzonderlijke klasse. En ja, nogmaals, Massive Attack is het onderwerp van de podcast deze week. Je vindt hem op NPO Luisteren en op al die streaming services waar je podcast kunt luisteren, zoiets. Goed, ik heb een... Ik zat even zelf een beetje te frieken met de muziek. En van Fire van de Pointer Sisters, dat is het liedje wat ik nu ga draaien. Weten we allemaal, dat is geschreven door Bruce Springsteen. En dat is via Bruce is dat naar de Pointer Sisters gegaan. Maar wat ik eigenlijk zelf niet wist, is dat daar nog een versie tussen heeft gezeten. Heel kort. Oh. Een Robert Gordon, die werkte samen met Link Wray. Dat was een beroemde gitarist in de jaren 60 vooral. En die heeft in 1978 samen met Robert Gordon, die vooral een soort Elvis sound alike was, ook een versie van Fire opgenomen voordat de Pointer Sisters het deden. Driving in my car, turn on the radio. Klein stukje hoor, gewoon even voor de smaak. I'm pulling you close,
1: but you just say no. Beetje Elvis.
0: Ja, zeg ik. You say you don't like it, but girl I know you're a liar. 'Cause when we kiss,
1: mooie snik.
0: Ja, ik had die Fire had ik wat hartstochtelijker gedacht na die eerste zending die die zingt. Maar goed, dit was de eerste versie. En ik snap wel dat de Pointer Sisters zeiden, daar gaan wij gewoon overheen.
1: Ja, ja.
0: En dat deden ze royaal. En natuurlijk is dit de hit. Dit is de beste versie van Fire. Hier zijn de Pointer Sisters. Ah, die van Bruce is ook niet gek, hè? Nee.

De hitversie van Fire. Je hoorde de Pointer Sisters uit eind 1978 werd die opgenomen. In 1979 was dit een hit. En dan gaan we. Straks hebben we een wereldhit uit België. Maar we gaan al even vooruit naar België. Want hier hebben we de nieuwe track van Kids with Buns. Kort geleden stonden ze nog in de Verrukkelijke 15 met Blind. Maar hier is de nieuwe single en die heet Half of a Dream. Kids with Buns is dit.

0: De Black Rose. Ik weet sinds afgelopen week dat er ook skis van het merk Black Rose bestaan. Maar wat een band. Remedy is dit van het album The Southern Harmony, a Musical Companion. Hun tweede plaat was dat. Ik vind het hun beste. Er staat ook het schitterende Thorn in My Pride op. Maar dat zal voor een andere keer zijn. En Geneviève, jij zei...
1: Ja, ik hoor wel waar Pablo van de Wolf de mosterd heeft gehaald.
0: Ja, maar ik zeg altijd hier in interviews, elke muzikant staat op de schouders van zijn voorganger.
1: Tuurlijk.
0: Want de Black Rose, die hebben weer heel goed naar de feestjes en naar weet ik het wat allemaal geluisterd is. Maakt allemaal niet uit, het is heerlijk. Uit 1992 was deze track. En daarvoor hoorde je Half of a Dream van Kids with Buns. Een band die overigens gisteren nog in muziekcafé stond. En dat was hun nieuwe single. En dan wordt het nu tijd voor een kort tripje.
1: Kort tripje. Heel kort.
0: We hoeven niet te vliegen. Beter.
2: Blokhuis. Blokhuis. Wereldhit.
0: Nee, we gaan niet ver. Het hoeft niet altijd ver. We gaan maar net de grens over. En er wordt vaak gezegd wat van ver komt is lekker. Maar dat is niet altijd zo. Want onze zuidenburen die weten ook muzikaal gezien heel goed wat smikkelen is. Ofwel, de wereldhit komt deze week uit La Belgique, uit België. En Kevin Moens is een radiocollega die in Vlaanderen gevestigd is. En hij is muzieksamensteller bij de alternatieve rockzender Willy.
1: Ja.
0: En hij heeft absoluut een neusje voor de tofste muziek uit België. Dus Kevin, vriend, wat is er in Vlaanderen momenteel net zo lekker als een goed getapt balk, hè?
3: Dag Leo. Hey, Kevin. Met veel plezier stel ik je een nieuwe groep uit België voor. Ik heb gekozen voor de groep Hi Hi. Dat is een trio waarbij niet alleen de frontvrouw Anne-Sophie zingt, maar ook de drummer Dieter. Ze maken alternatieve gitaarmuziek, maar altijd wel met een poprandje. Dus heel makkelijk en leuk om te draaien op de radio. Begin dit jaar brachten ze een nieuw album uit. En het is een groep die per album steeds grotere zalen vult. Ze speelden dit jaar al in de Ancien Belgique in België, in de Roma in Antwerpen. En ze staan deze zomer nog op grote festivals hier, zoals Rock Werchter. Ik laat je graag hun liedje Whatever horen van hun laatste plaat. En ik wens je veel luisterplezier. Dit is Hi Hi met Whatever.

0: had er nog nooit van gehoord en ik vind het hartstikke leuk. Hi, hi heet de groep. En hi, de eerste hi is H-I. En de tweede hi is H-I-G-H.
1: Hi, ja, hi. Hoog in het Engels.
0: Ja, dag hoog. dat is het eigenlijk. Ja. Ik vind het leuk en nog maar weer eens een bewijs dat Vlaanderen, België een land met goede smaak is. Het was de wereldhit van deze week. En dat betekent dat wij voor het volgende uur op zoek zijn naar wel iets bekendere track uit België. Het moet een beetje bekend zijn. En laat het even weten via de gratis NPO Radio 2 app. Oh nee, de NPO Luister-app.
1: Luister-app, ja.
0: Man van gewoontes. Dan heb ik een heel fijn liedje nog voor je. Van Together Alone, de eerste single. Lukt hij niet eens zo goed, maar hij blijft zo lekker. Dit is Crowded House met Distant Sun.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden 100 vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Ze waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf dat kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Dan is weer nog. Vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist en dan wordt het een graad of 11. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitapro helpt je daarbij. Vitapro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.

0: War van Edwin Starr uit 1970.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Het is een nummer dat je deze dagen elke week wel zou willen dragen.
2: Ja.
0: Draaien. Ik heb het niet heel lang geleden volgens mij ook gedraaid, maar ik blijf het een fantastisch nummer vinden. Het is geschreven door de beroemde Whitfield & Strong, componisten van het Motown-label. En ze schreven het voor de Temptations. Die waren de eerste die het opnamen. Maar Motown, toch een beetje wilde een heel commercieel label zijn. Wilde Hitsville USA zijn. Wilde hits voor iedereen schrijven. Die dachten, misschien is dat toch een beetje controversieel, zo'n nummer. Dus Motown wilde dit niet op single uitbrengen van hun grote band, The Temptations. En toen hadden ze nog een B-artiest die één keer een klein hitje had gescoord. En zei, doe jij het maar even. En Edwin Starr was zo blij. Die pakte hier zo'n enorme hit mee. En wat is het een krachtig nummer. Het gaat in 1970 natuurlijk over de Vietnamoorlog. Maar inmiddels, ach man, er zijn er al zoveel geweest.
2: Ja.
0: En nog steeds denk je, what is it freaking good for?
2: Nou, inderdaad.
0: Goed, we zijn er weer. En we hebben nog 1 uur te gaan. En daarna is Corné hier met zijn album. Oh nee, Tim, wat leuk. Tim met de albumshow.
2: Kijk.
0: Nee, Corné is ook leuk. Maar ik zie het ineens in mijn venstertje staan hier. Ik heb nog een paar hele fijne platen voor je. Maar Genevieve, wij kijken vooral allebei heel erg uit naar de live muziek.
2: Ja, Jet Rebel. Ja, echt zin in.
0: Jet Rebel, er komt hier een breed glimlachende Hans Brouwer naar binnen. De technicus van dienst. Die ook echt wat te schuiven heeft. Dat is ook wel eens anders met live. Die gewoon daar zit te zweten in dat peeshokje met 5 live muzikanten en die glunderend hier. Nee, ik beloof je, blijf luisteren. Het wordt fantastisch. Wat zeg ik? Het is fantastisch. Want verdorie, ik heb hier een track van het nieuwe album van Casey Musgrave. En dat is toch een fantastisch mens, is dat. Die heeft een soort hele ingetogen plaat, maar dan ook weer dingen met zo'n knipoog geschreven over bijvoorbeeld dat ze 355 dagen geen seks heeft gehad. En dat ze heel veel op de wasmachine zit de laatste tijd. Ja, ik vind het zo.
2: Maar het is 1 dag wel.
0: Wij gaan hier niet verder op in.
2: Okay.
0: Ik wou eigenlijk graag een trekje van dat album. Middle of Nowhere heet het. De albumtips vind je trouwens in de nieuwsbrief van de Vrukkelijke 15. Genevieve, komt die, want Annelie is er niet, maar er wel een nieuwsbrief. Hè?
2: Ja, zeker. Die komt eraan.
0: Ja, ik schrijf daar altijd 3 albumtipjes. En daar staat deze zeker ook bij. Middle of Nowhere heet de plaat van Casey Musgrave. En ze heeft een trekje samen met de oude Willie Nelson. Beetje atypisch, maar Willie is een held. 93 jaar oud. Maar ook eentje met Gregory Allen Isaacoff. En dat is ook een held. Hier zijn ze samen met Coyote, Casey Musgraves.

0: Ja, wat had ik zin in Prince. Gold uit 1995. Van zijn 16e album, The Gold Experience. Welcome to the dawn. Welcome to the Dawn. The Most Beautiful Girl in the World staat ook op dat album. En de tour die daarbij hoorde, de Ultimate Live Experience Tour in 1995... deed in Den Bosch de Brabant Hallen aan. En daar was ik bij en dat was een onvergetelijke avond voor mij. Wat een held is Prince. Goed, dat brengt ons om, 18 over 8... bij de live muziek van vanavond. En ik heb het al 10 keer gezegd, we hebben in de studio niemand minder dan... Jeff Rebel! Yes! Jelte!
1: Hey, Leo.
0: It's been so long.
1: It's been too long.
0: Ik heb net even nagekeken. Op een week na, precies 5 jaar geleden dat je hier was.
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Zo lang, maar nooit uit het hart.
0: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Waar was je?
1: Ja, ik was gewoon eventjes ertussenuit. Want ik heb zo'n 12, 13 jaar gewoon aan de lopende band getoerd. Mm-hmm. En op een gegeven moment is het denk ik gewoon goed om even pas op de plaats te nemen. En voor mij was het ook voor het eerst in die 13 jaar... dat ik even gewoon puur Jelte was geworden. Gewoon een normale jongen, weet je wel.
0: Ja.
1: Relatief normaal, zeg maar. Vergeleken met gewoon in een leren pak voor duizenden mensen staan.
0: Ja.
1: Met lippenstift en gillende jongens en meiden.
0: Wordt niet te normaal dan?
1: Nee, maar nee ja, maar het was wel fijn om me gewoon even Jelte te voelen.
0: Ja.
1: En het was ook wel interessant om weer terug te komen in dat. Want Jet is niet een personage of zo. Dat is gewoon echt het deel van mijn persoonlijkheid... wat gewoon durft en gaat en waar dingen goed gaan. Dus ja. Het voelde zo vertrouwd om weer op een podium te staan.
0: Maar waar je ook op stuk kan gaan dus.
1: Ja, nou ja, het is ook gewoon wel gezond, denk ik, om even
0: zeker
1: een beetje...
0: Hey, en je nieuwe track die je zometeen gaat spelen... die heet Change and Coming Around the Band.
1: Yes.
0: Is dat een verandering weer terug naar Jet? Of is er iets veranderd?
1: Ja, nee, er is superveel veranderd. En de eerste zin van het nummer zegt het eigenlijk al... It's time to deal with the past now. Gewoon over een periode dat je uit iets komt wat zwaar is... en waar je mee af wil rekenen. En je wil door, je wil evolueren, je wil transformeren... En verandering is spannend, maar verandering kan ook heel goed zijn.
0: Ja.
1: En dat is waar het voor mij over gaat. Van er staan goede dagen om de hoek. En die zijn in die zin, dit is voor iedereen die door de shit gaat... of in de shit heeft gezeten, een klein beetje hoop.
0: Dat vind ik zo tof, want we hoeven niet eens te weten waar jij doorheen gaat... om dat een fantastisch nummer te vinden. Want iedereen heeft zijn eigen shit waar hij mee moet dealen.
1: Ja, het is echt voor ons allemaal. En ik heb het afgelopen dagen, want het is nu uit... en dat voelt heel bijzonder om ook voor in zo'n lange tijd... eindelijk weer muziek te delen en zo'n positieve reacties te krijgen. Maar mensen connecten er ook mee op die manier. Zo van, hey, dit is voor mij het nummer, het juiste nummer op dit moment.
0: Heb je in die 5 jaar muziek gemaakt of helemaal niet?
1: Ja, nee. In die 5 jaar dat ik jou niet heb gezien...
0: Ja, ik pak hem ook iets te ruim.
1: Maar... heb ik wel 2 albums uitgebracht. Maar nee, dat ik niet op een podium heb gestaan is 1,5 jaar. En ik heb in die tijd zeker muziek gemaakt. Maar grappig genoeg heb ik ook muziek gemaakt... die heel anders is dan Jet. Gewoon echt een spiegel van wat ik hier doe. Dat is ook muziek die ik uiteindelijk ga releasen. En dat ga ik ook niet doen onder die naam. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezegd.
0: Dus er komt een alter ego?
1: Ja, meerdere eigenlijk.
0: Oh?
1: Maar er zit zoveel muziek in mij. En het was zo interessant om eens een keer compleet te doen wat Jet niet deed. Gewoon, het is grappig om over mezelf te praten op die manier. Maar zo voelt het soms. En ik kan heel erg voelen wat hij doet. En ik heb dat ook weten te spiegelen. En dat is wel heel... mooi eigenlijk.
0: Ik vind het wel cryptisch en spannend. Maar je gaat ons wel vertellen op een gegeven moment dat jij het bent. Of wordt het dan een mysterieuze act? En dan,
1: Eerlijk gezegd twijfel ik daar nog over. Want aan de ene kant heb ik zoiets van... weet je wat, ik gooi het in de wereld. En ik wil dat niemand weet dat het iets met me te maken heeft. En dan kijken of het boven blijft drijven.
0: Ja.
1: En aan de andere kant denk je, ja, ik heb gewoon een naam. Als ik het post onder mijn naam, gaan miljoenen mensen het zien.
0: Ja.
1: Dus zo gaat het.
0: Nou, het wordt een puzzel in ieder geval de komende week op New Music Friday, zeker of niet?
1: Ja, zeker. Maar dat voelt gewoon heel goed aan deze fase. Ik sta hier met een nieuwe band.
0: Ja?
1: Er zijn veel shows. Er is gewoon een hele frisse wind. En ik ga superveel muziek releasen.
0: Ja.
1: En ik heb dat in die zin ook gemist. En ik weet dat veel mensen zoiets hebben gehad van... hey, waar blijft dan al die nieuwe muziek? Wanneer gaat die kluis een keer open, weet je wel? Omdat ik het altijd heb over die... geniale albums die ik heb gemaakt, die nog in mijn kast liggen. En, maar ik denk dat het echt de tijd is nu om gewoon meer te gaan delen van mezelf, van mijn muziek.
0: Want waar heeft dat dan mee te maken, dat het nu wel de tijd is en 3 jaar geleden niet?
1: Honestly, dat ik het nieuwe muziek, wanneer gaat die kluis een keer open, weet je wel? Omdat ik het altijd heb over die geniale albums die ik heb gemaakt, die nog in mijn kast liggen. En, maar ik denk dat het echt de tijd is nu om gewoon meer te gaan delen van mezelf, van mijn muziek.
0: Want waar heeft dat dan mee te maken, dat het nu wel de tijd is en 3 jaar geleden niet?
1: Honestly, dat ik het gewoon, ik ben weer gewoon helemaal verliefd

0: festival en je denkt, kut, ik wil eigenlijk, weet je wel, dat is bizar. Want ik heb het mooiste beroep in de wereld. En die liefde was echt eventjes weg. En ik had alleen maar liefde voor wandelen met mijn kat en koken en in het bos lopen.
1: Klinkt allemaal goed.
0: En dat soort dingen. En ik ben gewoon weer helemaal verliefd geworden op muziek.
1: Dat is wel te gek. Jij bent wel een man van hollen of stilstaan een beetje.
0: Ja, meestal hollen hoor.
1: Ja, precies. Je hebt nu eindelijk even de stopknop gevonden.
0: Ja,
1: ja, nee,
0: precies.
1: Hartstikke goed. Hey, ik zag je vorige week, ruim een week geleden, zag ik je op het podium van fucking Ziggo Dome.
0: Ja.
1: In het voorprogramma van Eric Clapton.
0: Ja.
1: We gaan er niet heel lang over praten, maar eventjes. Dat was toch wel echt gek, hè?
0: Ja, nee, het was echt een magische avond. Want dat zijn echt van die hele spannende dagen dat je hoopt dat alles maar goed gaat. En alles ging goed. Alles. Ja. Iedereen was aan het knallen en in de techniek en de crew. En wij hebben gewoon echt iets neergezet waar ik heel erg trots op ben op die dag. En meer kun je niet doen, toch?
1: Nee, het was fantastisch. Dat zal ik zeggen. Want ik stond er op rij 20 ongeveer.
0: Ja, jij had ook dat spandoek volgens mij.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, wil je met me trouwen? Nee. Nee, daar zit niks te halen. Maar hey, ik stel even je nieuwe band voor. Want de laatste keer dat je hier was, was je met een trio. Nu heb je Nick van Leeuven op gitaar bij. Woehoe! En hij zingt ook. Ja, weer applausjes erbij.
0: Ja,
1: Nick van
0: heel
1: Leven. Ja, met Nick van Leeven. En dan hebben we op bas Joost Jacobs. Ja. Even kijken hoor. Jonke Tuinstra, keyboards. Ja.
0: En dan Jonieke, hebben we nog, dat is mijn grote
1: of
0: zus.
1: Of Jonieke, sorry. Ja, ik zie de I niet. Jonieke is jouw zus, ja.
0: Dat is mijn zus.
1: Kom je nou mee?
0: Ja, nee, dat, ja, je kan het zien als je goed kijkt.
1: Ja. Ja, doe je zonnebril. Nee.
0: Jonieke, doe je zonnebril.
1: Nee. En even kijken. En dan hebben we nog Joeri Wagemans op drums. Genoeg geluld. Het is tijd voor de nieuwe track van Jet Rebel. Van de nieuwe Jet Rebel. Hier is Jet Rebel live.

0: festivals dit jaar. Bevrijdingspop in Rotterdam en in Alkmaar. Ik pik er even een paar uit. Tilburg Spoorpark Live, Heerlen, Park City Live. Bospop in Weert, dat lijkt me even de grootste op dit moment. Vlieland, Lierop, het Nirvana Tuinfest is ook mooi. En het Haags Beat Festival in Den Haag natuurlijk. Zo zijn er een paar. En dan daarna, in december en een stukje januari in, komt er de Peace, Love and Rock'n'Roll Tour. En die begint in Breda op 9 december. 10 december Leeuwarden en Neushoorn. En 11 december Luxor Live in Arnhem. 12 december Metropool Enschede. 17 december de Nieuwe Noor in Heerlen. 18 december Victoria in Alkmaar. Evenaar in Eindhoven 19. En 20 december Venlo Grenswerk. En dan volgend jaar, dan hebben we het over 2027, Paradiso Amsterdam.
1: Dit is de beste promo die ik ooit heb gehad.
0: Het is je helemaal gegund, Jan.
1: Dankjewel.
0: En jij zei, dit is nog maar het begin. En hij heet Peace, Love and Rock'n'Roll Tour. Is dit daar een hint van het album wat er misschien aan zit te komen in?
1: Of? Eigenlijk grappig genoeg een hint van het vorige album. Waarop in het nummer Love Right Now de zin Peace and Love and Rock'n'Roll is all you'll ever need. Peace, Love and Rock'n'Roll and a couple cute girls for me. Dat is niet meer in de naam van de tour gekomen. Maar dat eerste deel wel. Maar ik was aan het nadenken over hoe zo'n tour ging heten. En wat ik eigenlijk wou zeggen met die tour. Mm. En heel veel gaat natuurlijk over muziek. Voor ons gewoon echt spelen. Gewoon een levend organisme zijn met elkaar. Mm. En dan liefde uitstralen. Yo.
0: Ik dacht altijd een klein beetje aan Ian Dury. Maar dat is... Sex and drugs and rock and roll. Oh, that's all my body needs.
1: Nee, maar dat is natuurlijk...
0: Ik dacht
1: sex,
0: dat jij daar een soort verheven versie van had gemaakt.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is natuurlijk wel het ding waar je mee speelt. Sex, drugs en rock'n'roll. Peace, love en rock'n'roll is all you'll ever need. En dat kunnen we al helemaal gebruiken in deze tijd.
0: Zeker. Hey,
1: dat gaan wij regelen. Zorgen voor wereldvrede.
0: Daar zijn wij heel erg aan toe, Jalte. Ja. En fijn dat jij dat even op je wil nemen. Ja, hebben we in die tussentijd ook nog die midterms gehad daar. Dan komt het allemaal weer goed. Maar nog eventjes één dingetje. Terwijl jij inmiddels een herstemde gitaar om de nek hangt. Romance ga je nu spelen.
1: Ja.
0: De kenners weten dat van Venus en Mars komt.
1: Dat is echt heel lang geleden.
0: Ja, en... ga jij gewoon helemaal de oude doos in of maak je er nog iets anders van?
1: Nou, totaal niet. Maar goed, zoals nu bekend, ik heb een nieuwe band. Ik ben daar super blij mee. En ik kom dan met een zak nummers die ik wil spelen.
0: Ja.
1: Zo van, laten we dit doen, laten we dat doen. En zij kwamen met Romance. En dat had ik echt al jaren niet meer gespeeld. En eerlijk gezegd ook niet echt zin in. maar die zeiden, ja, wij hebben dit wel een keertje gespeeld, dit nummer. Ik zeg, hoe spelen jullie dat dan? En toen kwam
0: maar met
1: iets...
0: jou? Of zit het dat de cover stiekem zonder jou?
1: Maar dit is pre-spelen met mij, hè?
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar wie covert mij niet? Dus in die zin was dat niet heel... ik keek daar niet van op of
0: nee,
1: zo. Maar,
0: snap het.
1: Maar goed. Nee, zij hadden een versie. En ik hoorde dat en ik was blown away. En sindsdien spelen we het.
0: Op een hele nieuwe manier.
1: Op een hele nieuwe manier.
0: Ik heb daar heel veel zin in.
1: Ja, we gaan een feestje bouwen.
0: Ja, ga dat doen. De studio is yours. Dames en heren, Jet Rebel met een nieuwe band. Yeah. Romans in een nieuwe jas.
1: 1, 2, 3...

dat was Jet Rebel. En er moet nu een gitaar totaal aan Gort gestemd worden. Dus dat geeft mij mooi de gelegenheid om eventjes iets te zeggen over de live avonturen van Jet Rebel de komende tijd. Hij staat op een stuk of 12.

0: keer, maar nee. Jee. Jelte.
1: Feest, toch?
0: Een eer dat je bij ons in de studio staat, man. Dankjewel. Wat is dit? En die zus van jou, Monique. Wat een stem. Fantastisch. Ik moet even bijkomen. Ja. Ik denk dat ik een plaatje op ga zetten, want... ontzettend bedankt dat je hier wilde komen.
1: Dankjewel.
0: Hou Jet Rebel in de gaten. Je kunt, dat was ik nog vergeten te zeggen net... die track die je als eerste speelde... Changes Coming Around the Band... daar kun je op stemmen als het gaat om de Vrukkelijke 15. Ik verwacht hem gewoon volgende week hoog binnen in die lijst. En je weet, de festivals waar hij komt spelen... en vanaf december zijn eigen theater... of de podium clubtour. Heel veel plezier, man.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er wilde zijn.
1: Bedankt dat we mochten komen.
0: Bent ook. Ontzettend bedankt.

Ja, en dan komt de hele band. Wat ongelooflijk fijn. Reckless Heart is dit van Glenn Hansard. Hij heeft een nieuw soloalbum uit. Een nieuw live soloalbum bedoel ik uit. Met band natuurlijk. Opgenomen in het Funkhaus in Berlijn. 600 fans hoor je hier gillen. Het is ook gefilmd, dus dat is goed nieuws. En er komt ook nog een deel 2 van dit project uit. Don't Settle heet de eerste. The Transmissions East. Je hoorde het nummer Reckless Heart. En er zijn verschillende mensen die Glenn afgelopen weekend gezien hebben in Utrecht. En overmorgen voor de gelukkige is er nog een herkansing in Groningen. En deze man live is altijd een totaal bijzondere avontuur. En ja, wat is dit mooi zeg. Reckless Heart komt oorspronkelijk van Between Two Shores. En dat is zijn album uit 2018. Ik heb het nieuwe album van de Black Keys weer eens eventjes goed bestudeerd. En dat is toch wel een lekkere plaat hoor. Het is eigenlijk net als Delta Cream in de tijd een soort blues coverplaat. Steeds weer een ander thema voor die luizen. Keren terug naar de sound van het begin. En ze zijn echt diep hun eigen platenkast ingegaan hoor. Want ze vonden bijvoorbeeld een singeltje van Arthur Crudup uit 1945. Heette Who's Been Fooling You? Dit is Arthur Crudup, hè? Baby, niet de Black Keys. Dit is zoals dat ging. Net aan het einde van de oorlog. Dit soort muziek. Geweldig dat het opgenomen is en dat we het hebben. Arthur Crudup, een legendarische bluesman. Big Boy werd hij ook wel genoemd. En de Black Keys, ja, die maken daar natuurlijk even net iets pittigers van. Who's Been Fooling You? Geschreven dus door Arthur Crudup in de versie van de Black Keys. Van hun album.

0: inderdaad.
1: Het zijn de Black Keys. Who's been fooling who you? En nummer oorspronkelijk van Arthur Crudup dus. En dat is de twee na laatste voor dit programma. Ik heb nog een request uit België openstaan. En ja? Je krijgt even iemand niet aan de telefoon.
0: Nee, ik ben de hele tijd Hans Banning aan het bellen, maar hij neemt niet op.
1: Nou ja, we hebben wel zijn request al gehonoreerd. Ja, ja. Ja, zo gaat dat dan. Hij vraagt om Marble Sounds met Leave a Light On. Een tijdje geleden waren ze hier ook nog live. Toen speelden ze deze niet natuurlijk, want ze maken nog steeds nieuwe muziek. Maar toch fijn om deze nog eens te horen. Marble Sounds.

0: gewoon smeren.
1: Sorry.
0: Leave a Lie Down van Marble Sounds. Dit is een beetje een slaapliedje, maar je zou dom zijn als je nu gaat slapen. Want ik kijk door de dubbele beglazing aan mijn linkerhand. En ik zie de grote Tim op het broek die vorige week nog op mijn plek, dankjewel daarvoor nog Tim, was. En nu de albumshow gaat overnemen. Dus het blijft hier een muzikaal feest op Radio 2. Volgende week is Annelie, geloof ik weer. Of
1: dan ben ik weer weg.
0: Maar fijn dat je er nu bij wilde zijn, Genevieve. En volgende week, en dat vind ik heel erg leuk, dan hebben we Iris Jean. Gewoon weer even iets heel anders dan vandaag. En ik loop nog na te stuiteren van het optreden van Jet Rebel. Maar dat wordt ook zeker fijn. Want luister maar eens naar de nieuwe track die Iris Jean nu de wereld in slingerde. Ik vind hem hartstikke goed. Hij heet End of the World. Ik gok dat we die volgende week live voor de kiezer krijgen. En daar kan ik me nu al in verheugen. Dank voor het luisteren. Genevieve, fijn dat je erbij wilde zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik wens jullie allemaal nog een fijne avond.

0: NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
9: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
10: Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge-musical.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: De Alden Show.

Tears for Fears, Mother's Talk. Hey, goedenavond. Ja, die is er dus niet. Corné Klein is even op vakantie. Mijn naam is Tim op het broek. Welkom in de leukste platenzaak van Nederland. Dit is de albumshow op NPO Radio 2... om je weekend echt heerlijk mee af te sluiten. En we draaiden dus Mother's Talk en Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears van het album Songs from the Big Chair. Tweede album van Tears for Fears. En dit is de plaat waarmee ze hun eerste echte wereldwijde succes behaalden. Dat is ook niet zo heel gek, want op het album daarvoor hoorde je heel veel donkere synthpop. Een duister geluid, bijvoorbeeld dit klein stukje... Pale Shelter. Heel duidelijke New Wave invloeden. Nou, dat sloeg vooral aan in hun thuisland, Groot-Brittannië. Maar met deze tweede plaat vonden ze zichzelf een beetje opnieuw uit. Het werd wat poppier, werd wat luchtiger, een stuk toegankelijker ook voor het grote publiek. En zo wisten ze dus een flink te scoren ook buiten hun eigen land. Straks nog album van de week. En dat is deze week het album van The Foo Fighters. Maar eerst is dit Lauryn Hill. Van het album The Miseducation of Lauryn Hill. Everything is Everything.

0: was het eerste album dat Lauryn Hill helemaal alleen maakte, vol met gospelkoortjes, spirituele boodschappen, hip-hop en reggae-invloeden. Het was ook haar enige soloplaat. Niet onverdienstelijk, het was namelijk in 1999 goed voor maar liefst 5 Grammy Awards. Hallo. Het is tijd voor het album van de week. Een plaat die net is uitgekomen. Nog vers uit het folie ligt bij je lokale platenboer. En dan heb ik het over het nieuwe album van Foo Fighters. Your Favorite Toy, zo heet hij. Het is wel leuk, want Dave Grohl, de zanger van de band, heeft hem omschreven als just noisy loud bangers. Your Favorite Toy, dat album. Ja, een vorige album uit 2023 was qua thematiek een stuk zwaarder. Daarop werd de dood van de drummer herdacht eigenlijk. Taylor Hawkins en de moeder van Dave Grohl, die was ook overleden. Dus werd allemaal in die muziek verwerkt. En ja, nu is het duidelijk weer tijd om echt lol te trappen om rock'n'roll muziek te schrijven en te maken. En volgende maand zijn ze trouwens live te zien op Pinkpop. En daar zijn nog kaarten. En ik verbaas me nog steeds weer over dat er met die line-up The Cure, The Foo Fighters, gaan zomaar door. Dat er nog kaarten voor zijn, maar dus ja, ik zou zeggen, overweeg het in elk geval. Cough in the Echo van het nieuwe album van Foo Fighters, dus Your Favorite Toy.
1: Album van de week.

0: Just Noisy Bangers. Nou, zegt dat wel. Foo Fighters en Caught in the Echo. Album van de week. Het album heet Your Favorite Toy is net uit. En je hoort zometeen, in de volgende uur, nog een track van die plaat. Stel je nou eens voor, hè? Queen zonder het geluid van Brian May. Dat is eigenlijk gewoon niet voor te stellen. Toch was het bijna het geval geweest. 1974 was een cruciaal band jaar voor de band. Queen 1 en 2 die waren uitgebracht. En dat was een groot artistiek succes. Alleen dat grote publiek dat moest nog bereikt worden. En dat lukte maar niet. De platen waren super experimenteel. Werd alles uit de kast getrokken om het maar zo extravagant mogelijk te maken. Maar sloeg niet helemaal aan. En het album Sheer Heart Attack dat daarop volgde was eigenlijk het eerste echte compacte Queen-album. De single Killer Queen bereikte de tweede plaats in de Britse hitlijsten en vormde eigenlijk ook het kantelpunt voor de band. Bassist John Deacon zou later zeggen dat hij pas echt in de groep geloofde na Killer Queen. Maar bijna was het allemaal niet doorgegaan. Waarom? Brian May had namelijk een infectie aan zijn arm, waardoor er zelfs sprake was om hem te amputeren. Nou, gelukkig kwam het allemaal goed, want anders hadden we bijna geen nummer 1 hit gehad in de top 2000, althans Bohemian Rhapsody.
1: Triple Classic.
0: De Triple Classic is deze keer dus Sheer Heart Attack van Queen. To begin with Killer Queen. She keeps

0: Ja, Jan-Willem zegt, deze is zo goed. Nou, hem hier heeft zo'n fijne riff. En Danny zegt, geweldig, de nummer van Queen. Dat kende ik nog helemaal niet. En Niels die appt ons ook. Lekker deze periode van Queen. Nog minder op een lijst. Ik hou ervan. Ja, Sheer Heart Attack. Dat album uit 1974. De triple classic van vandaag. Je luistert naar de albumshow hier op NPO Radio 2. We hebben een bijzondere plaat extra in het zonnetje zetten. Nou, niet te veel in het zonnetje, want daar gaan ze krom van trekken. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Kim Wilde, daar wil ik een beetje over hebben. 1988, haar zesde plaat alweer. Het album Closed. En zij wist haar album echt heel goed te plannen. Zo eind jaren 80. Ze stond namelijk in het voorprogramma van Michael Jackson in Europa.
1: Tonight I'm playing in front of 65,000 people. I'm the support act. Hang on. I'm the special guest of Michael Jackson.
0: Ja, Dick's support act. Ze noemt het zelf dus liever special guest. Maar dat was er natuurlijk een hele mooie gelegenheid om dat album dan keihard te promoten bij het grote publiek. En dat lukte uitstekend. Er kwam een aantal gigantische hits vanaf. Zoals deze twee die je nu gaat horen. Never Trust a Stranger en You Came. Dit is Kim Wilde.

0: special guest. Zo omschrijft ze zichzelf.
1: En dat vond ik wel heel slim. Kim Wilde, never trust a stranger. Herken je het gevoel dat je op een dag je woonkamer inloopt en dat je dan bedenkt, dit kan ik best wel eens een keer wat anders inrichten. Misschien wel heel anders. Zo moet het ook in het hoofd van Kevin Parker zijn gebeurd. De architect van het psychedelische project Tame Impala. Jarenlang was hij de koning van de logge riffs, van de moeilijke gitaarpartijen en veel psychedelische klanktapijten. Nou, dat laatste is wel gebleven, maar met het album Currents trok hij een hele andere la open. De synthesizers en andere elektronica die werden uitgestald in de studio en op ieder knopje werd gedrukt. En dat resulteerde in een heerlijk dromerig Let It Happen. Je hoort de albumversie en niet straks denken van, hey Tim, de plaat blijft hangen. Dat hoort zo. Tame Impala van het album Currents, Let It Happen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben verscholen getrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
8: Wageningen Hotel de Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, morgen rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
19: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
18: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
19: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
18: Stap je ook in?
20: Mama, ik ben super blij met jou.
21: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
22: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
23: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
24: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
23: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Even overlaten.
26: Sst, ik ben aan het streamen.
25: Sorry.
26: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
25: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: De Album Show.

0: kamer 101 van Hotel New York op de Wilhelmina Pier. Fantastisch hotel overigens. Ik heb met corona heb ik daar geslapen en gegeten. Dan kon je dineren op de kamer. Oh, dat was mooi. De liedjes die nam ze dan weer op in een studio aan de overkant van de Grote Plas. In New York dus. En Girl werd de grootste hit van het album. Je hoorde Girl and Heaven Knows van Hotel New York in de albumshow.
1: De tweestrijd.
0: Ja, twee albums van één artiest. En jij kiest dan welk album we twee tracks gaan draaien. De artiest van vanavond, ik ben er blij mee, want ik ben een groot fan, is Prince. Twee platen heb ik van hem uitgekozen. Sign of the Times en 1999. Nou, als je voor Sign of the Times gaat, dan krijg je deze twee tracks te horen. Sign of the Times natuurlijk. Of deze. You got the look. Dan ga je voor 1999, dan kies ik voor. Uiteraard 1999. En Delirious staat er ook op.

Moet het worden Sign of the Times of 1999? Geef het nu door met de NPO Luisterapp. En dan gaan we dat over ongeveer 10 minuten aan je laten horen. Welk album? Sign of the Times of 1999?

0: Stel je nou eens voor, hè. Opeens staat Michael McDonald van de Doobie Brothers bij jou op de stoep met een nieuwe plaat. Het overkwam menig radiostation in 1978. Je moet weten, we hebben hier altijd bij Radio 2 de plug, iedere woensdag. Neem je even mee, backstage, achter de schermen. Wat gebeurt er dan? Ja, platenbazen die komen dan langs om muziek van hun artiesten te promoten. Ze proberen dan ons te overtuigen hoe vet de nieuwe van bijvoorbeeld Ruben Heijn is. En dit is dan ook met de hoop dat de artiest dan gedraaid wordt door de DJ. Nou, de Doobie Brothers die pakten dat net wat anders aan in 1978. Michael McDonald ging zelf langs alle radiostations om een exemplaar van het album Minute by Minute af te geven. En dat deed hij omdat de platenmaatschappij eigenlijk niet had verwacht goud in handen te hebben. Ze zagen het niet helemaal zitten meer met de band. Dat is een beproefd Hollywood-concept overigens. Als je opeens mensen op tv ziet die je normaal nooit ziet, die normaal nooit geen interviews geven, dan heeft de producent er weinig fiducie in. Toch werd dit album dus een groot succes met What a Fool Believes als absoluut hoogtepunt. Het is tijd voor het album van de week. Dat is deze week Your Favorite Toy, de nieuwe van Foo Fighters.
1: Album van de week.
0: Dit is Widow van die plaat.

0: Fighters, vers uit de folie, voor jou op de radio. Je hoorde Window van Foo Fighters van het album Your Favorite Toy. Straks draaien we nog een track van die nieuwe plaat. We hadden een tweestrijd tussen twee albums van Prince. Robert, goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: Ben je een groot Prince-fan eigenlijk?
1: Nee, ik was meer van de symfonische rock in de jaren 80.
0: Oh joh, wat grappig. En de neoprog eigenlijk?
1: Ja.
0: En waar moet ik dan aan denken? Aan IQ en zo en dat soort werk?
1: Vooral was ik een groot fan van Marillion.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Maar hoe kom je dan een keer dan toch bij Prince terecht?
1: Ja, als je 1999 zegt, dan zit ik ook in mijn jeugd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk een fantastisch nummer.
0: Ja, zeker. Maar we hebben het over albums. Heb jij een compleet album van Prince in de kast staan of niet?
1: Purple Rain heb ik.
0: Purple Rain, nou ja, wie niet zou ik beide willen zeggen. Oké. Okay. Ja. We hadden dus twee albums waar jij uit kon kiezen, Sign of the Times of 1999. Wat kies je dan?
1: Sign of the Times.
0: Hé, hey, dat is gek, want je had het net heel tijd over 1999. Ik dacht, daar gaat die voor. Ja, ja. Hoe komt dat dan zo?
1: Ja, je laat nu twee nummers horen. Als ik dat bij elkaar hoor, dan denk ik, dat is toch weer net even iets beter.
0: Net iets lekkerder. Oké, okay, we gaan gewoon naar 1987, naar het album Sign of the Times. Ik draai daarvan zometeen You Got the Look en de titeltrack. Dankjewel voor het meedoen.
1: Super,
0: en ik wens je een hele fijne avond.

zoveel gebeuren. Wat een genie. Prince en Sheena Easton en You Got The Look. Van het album Sign of the Times werd vandaag gekozen als de plaat waar ik dan twee tracks van draai. Het derde album van Nelly Furtado, daar wil ik een beetje over hebben. Het album Loose, gemaakt in haar hoogtijdagen, geproduceerd door Timbaland. Haar grootste hits die kwamen ook van deze plaat, zoals All Good Things bijvoorbeeld. Bedoeld als duet met Chris Martin van Coldplay, maar zijn platenmaatschappij die stak er een stokje voor. Nelly mocht wel in haar hoogdagen zitten, maar voor een duet met Chris Martin dan moet je toch kennelijk wat meer in huis hebben. Maar goed, dat nummer gaan we niet draaien vanavond. Wel Say It Right en Promiscuous. Ook grote hits van het album. NPO Radio 2. Promiscuous. Kan wel. Hoor je straks.

gaan eventjes een beetje de mood veranderen. Een album met een gigantische flamingo op de voorkant. Felroze. Echt super jaren 80. Ik heb het over het album Another Page van Christopher Cross. En dat is een plaat waar echt een hele sterrenkast meedoet. Art Garfunkel, Don Henley, Michael McDonald, deze weer, om er een paar te noemen. En het album klinkt alsof je een hele zak snoep in één keer leeg eet. Zo zoet, maar wel echt heel erg lekker. Think of Laura, hoor je zo meteen. Nou, alright, dit is Christopher Cross op 2.

Echte yacht rock, hè? Christopher Cross en Think of Laura in de albumshow. Twee liedjes per plaat. Achter is ook zo goed, hè, van Tom Petty. Into the Great Wide Open. Album werd geproduceerd door frontman van ELO, Jeff Lynne. Je hoort Into the Great Wide Open nu op 2.

0: was ook echt in de tijd van de Traveling Wilburys. En dat hoor je er wel aan af. Ook door de productie van Jeff Lynne. Het hele duidelijke geluid van Jeff. Tom Petty Heartbreakers. Van het album Into the Great Wide Open hoorde je King's Highway.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: NPO Radio 2.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jeanne op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voordat ik hier mee...

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: De Alden Show.

hebben net een nieuw album uitgebracht. Ik sta op nummer 1 in de verrukkelijke 15. Ik heb het over U2. Ik draai de twee tracks van het album Achtung Baby. De Albumshow. Zonder Corné Klein. Maar met hem. Goedenavond. Ja, Mysterious Ways en So Cruel hoorde je dus van Achtung Baby. Het zevende studioalbum van U2 en opgenomen. Dat is wel echt te gek in die beroemde Hansa-studio in Berlijn. Onder andere David Bowie nam daar ook heel graag muziek op. Of zat daar gewoon in het raamkozijn nieuwe liedjes te schrijven. Depeche Mode heeft ook heel veel opgenomen. En het zat zo'n 150 meter van de Berlijnse muur, die studio. En nog steeds is het een plek waar grote artiesten heel graag naartoe gaan. Maar volgens velen zit hem dat ook vooral in de bijzondere, fijne akoestiek daar. En natuurlijk alle verhalen die zich daar hebben afgespeeld. Begrijpt het ook wel. NPO Radio 2 met zometeen in de albumshow album van de week, de nieuwe van Foo Fighters. Maar eerst wil ik iets laten horen van Olivia Dean. Aanstaande zaterdag, dan staat ze in de Ziggo Dome, helemaal uitverkocht. En allebei deze nummers van haar laatste album, The Art of Loving, staat op haar setlist. Dus nou, mocht je er naartoe gaan, even die radio wat harder nu en oefenen en meebleren. NPO.

het album The Art of Loving Olivia Dean. Je hoorde Nice to Each Other. NPO Radio 2, albumshow met zometeen. Ja, tijd voor een lange, lange track, de XL-track. En deze keer hebben we iets gekozen van een wereldproducent in de jaren 80. Hier het is, wat het is, hoor je straks. Eerst het nieuwe album, album van de week. Dat is die van de Foo Fighters, Your Favorite Toy. Ik draai nog één liedje van dat album. Dit is Child Actor. Album.

0: klassieke Foo Fighters ingrediënten zitten er allemaal in.
1: Child Actor hoorde je van het album Your Favorite Toy. Het is tijd voor de XXL Classic. Een lekkere, lange track. En Eddie die heeft het meteen goed. Die zei met die producer van die XL-track... ja, je zal wel Trevor Horn bedoelen. Inderdaad, Trevor Horn trok alles uit de kast... als het gaat om het produceren van het album... Welcome to the Pleasure Dome van Frankie Goes to Hollywood. En die hoor je volledig. De 13-minuut versie van Welcome to the Pleasure Dome.
2: XXL Classic.

Welcome to the Pleasure Dome. Welcome to the Pleasure Dome van Frankie Goes to Hollywood in een volledige versie. Jacinta stuurt ons een geweldig bericht met de NPO Luisterapp. Ze zegt: ik vertrek net van mijn werk en dit nummer zette je net in. Ben helaas al thuis. Hoe lang duurt het nog? Want ja, ik ben nu net zo'n dealertje wat in zijn auto blijft zitten op de parkeerplaats. Dat zal wel zeer koddig hebben uitgezien, inderdaad. Nou, je kind al, je kan er binnen, want de plaat is afgelopen. Maar beter blijf je nog even zitten, want ik heb mooie muziek voor je van George Ezra. Ja, dat eerste album dat hij maakte, schreef hij terwijl hij aan het reizen was door Europa. Budapest is waarschijnlijk wel het bekendste nummer van hem. En het maffe is, hij is nooit in Budapest geweest. Hij zou er eigenlijk wel naartoe gaan met de trein, maar die heeft hij nooit gehaald. De simpele reden, hij had een enorme kater. Dus hij schreef een liedje over het feit dat hij zo ver van Budapest verwijderd was. George Ezra met een kater.

Ezra en Blame It On Me. Tot zover weer de albumshow voor deze week. De fijnste platenzaak die altijd open is op zondagavond tussen 9 en 12. Ik heb er nog eentje voor je. Menagerie, het 6e studioalbum van Bill Withers. Iets meer disco gericht. Hij heeft de soul iets meer gedag gezegd. Het is vooral een vrolijk een dansbaar album geworden. I Want To Spend The Night hoor je zo meteen na Lovely Day van Bill Withers. Slaap alvast heel fijn zo meteen. En tot de volgende keer.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
8: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van maandag 4 mei. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal-linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politieke leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu de president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist, bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord van geweest. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Metz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz...